0: De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooier, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Underground.
1: Studio Alphen.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Dus hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalphen.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu.
1: Dit is de dag.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Een waterrecreatiedag wordt elk jaar gehouden in Waubrugge. Ja goed, al die dorpsactiviteiten die draaien natuurlijk volledig op vrijwilligers en sponsoren. Maar ja, wat als het steeds moeilijker wordt om die te vinden? Dat is de zorg van de Stichting Achterwaterrecreatiedag. Uit de enquête blijkt dat inwoners het belangrijk vinden dat de traditie blijft bestaan. Maar ja, zonder extra vrijwilligers, sponsoren en mogelijk nog meer ondersteuning wordt het wel een flinke uitdaging in de komende jaren. Daarom heb ik aan de telefoon Jeroen van der Vliet van Waterrecreatiedag. Jeroen, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen mannen.
1: Ja Jeroen, om te beginnen, waarom is het zo belangrijk dat Waterrecreatiedag toch ieder jaar weer terugkeert in het dorp als evenement?
2: Ja, ik denk dat we even terug moeten naar de oorsprong.

0: Een heel klein stukje geschiedenis. Bestaat inmiddels al 36 jaar. Het is in 1990 begonnen. Als onderdeel van een landelijk iets om de watersportrecreatie in Nederland te promoten. Nou, uiteindelijk is het in Brugge gegroeid van een promotiedag naar een, nou, een jaarlijks terugkomend evenement. Waar wij eigenlijk nog de enige zijn in heel Nederland die dat nog steeds doet. En wat we eigenlijk zien, en wat je zelf ook al zei in de enquête. Het is gewoon een maatschappelijk evenement geworden. Uit die enquête is ook gebleken dat inwoners het gewoon leuk vinden op zo'n dag om elkaar te ontmoeten, te treffen, met elkaar te praten. En dan gewoon gezellig en leuk hebben de hele dag.
1: Ja. Wat is er nog meer naar buiten gekomen vanuit die enquête?
0: Ja, het belang is om te blijven bestaan. We hebben al heel lang de drakenbootrace. Nou, dat is iets wat niet mag verdwijnen.
1: Nee.
0: Zo ook de onderdelen voor kinderen, het zwemmen, de stormbaan over het water van links naar rechts. Want de waterwetering wordt dan voor enkele uren afgesloten. Dus ja, jaarlijks is dat gewoon een groot feest voor jong en oud.
1: En tradities, die moet je eigenlijk niet veranderen. Hè? Dat is ook vaak de gedachtegang.
0: Ja, dat is. Ja. Helemaal voor zo'n dorp als Woudbrugge, er is al niet veel. Ja, dus we moeten gewoon proberen om dit leuke, gezellige, prachtige evenement gewoon stand te blijven houden.
1: Nu zijn we jullie dankbaar, want het idee van de draakbootrace die mogen we even lenen van jullie voor de jaarmarkt hier in Alphen aan de Rijn. Ja, maar ja, dat betekent niet dat jullie het zelf niet meer moeten kunnen organiseren.
0: Nee, zeker niet.
1: Dat doen jullie al jaren, hè? Dat organiseren zonder structurele steun van de gemeente of van de provincie. Hoe krijgen jullie dan toch ieder jaar weer voor elkaar om het toch te doen?
0: Ja, we zijn samen een groep van 7 zijn we nu als nieuw organisatiebestuur in de stichting gestapt. Omdat het vorige bestuur heeft gezegd van ja, we hebben het al zo lang gedaan, we stoppen ermee. Dus het is voor ons ook nog even nieuw, zeg maar, hoe we erin stappen. We hebben al wel heel veel ideeën. Het is gewoon heel lastig met alle stijgende kosten, met kosten voor een vergunning om de waterweg af te sluiten. Het is het blijft gewoon heel lastig. Dus ja, we zijn heel erg afhankelijk van sponsoren, van vrijwilligers, van hulp. Die we toch ook uit andere hoeken moeten gaan zoeken op het moment.
1: Ja, want komen jullie dan nu tekort om alles te kunnen organiseren?
0: Nou, nee, dat niet. Kijk, we zijn een stichting, hè, dus we hoeven gelukkig geen winst te maken. Het moet wel uit ieder hoekje en gaatje komen.
1: Ja.
0: En ik vraag me af of we dat over 4 of 5 jaar nog kunnen op deze manier.
1: Ja, precies. Want eigenlijk voor bewijs spreken nu en de komende 2 jaren, dan zou het nog kunnen. Maar als we het over 4 jaar hebben, dan wordt het al wat lastiger.
0: Ja, wordt het heel lastig. Wordt heel lastig. Dus ja, weet je, we willen ook gewoon ook de provincie en ook de gemeente van benadrukken. Van jongens, laten we met elkaar in gesprek gaan. En laten we kijken hoe het evenement voor het dorp en ook steeds meer de regio. Want we zien toch ook wel dat het Hoogmade een stukje Alf aansluit. Dat dit gewoon moet blijven bestaan.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: back into the flow now. Ooh.
1: Oops. Spurs.
0: To the flow now.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel slachtoffers zaten in een auto. De brand woedt bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. In Rotterdam is gisteravond D66-raadslid Joan Nunnally onverwacht tot wethouder gekozen. Ze had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg Nunnally meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Na de 2-0-nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Hier en daar werd de sfeer gespannen en werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Rick Koten uit Hazenwoudendorp, die weer behoort bij de 24 mooiste... trucks dan, hè, zijn truck, niet hij zelf, van Nederland. Eind deze maand dan staat hij in Assen op het Truckstar Festival. En Rick hebben we aan de telefoon. Rick, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, Rick Koten uit Hazenwoudendorp. Jij behoort dus tot de 24 mooiste trucks van Nederland. Hoe kijk jij 's ochtends naar je truck? Kijk je dan een beetje als een soort van liefde op het eerste gezicht? Alsof je net een nieuwe vriendin hebt?
2: Nou, dat niet helemaal. Maar goed, ik ben er wel gewoon blij mee.
1: Ja, beschrijf eens, hoe ziet hij eruit?
2: Ja, hoe ziet hij eruit? Het is een groen met gouden Scania combi. Er zit een grote roos aan de zijkant. We rijden bloemen en planten ermee. En dat een beetje eigenlijk.
1: Ja, wat zie jij, of wat ziet de jury dan eerder, wat een gemiddelde burger niet ziet als hij langs jou rijdt?
2: De afwerking, het spuitwerk op de auto, het interieur. Gewoon veel details. En daar letten ze vooral op hoe schoon de auto is. En een complete plaatje eigenlijk.
1: Ja, je moet hem dus ook even regelmatig wassen en ook even van binnen een beetje uitzuigen. Want anders dan score je minpunten, zeg maar.
2: Zeker. Nee, ze kijken echt overal naar. Alles moet schoon zijn, alles moet blinken, glimmen. En dat is eigenlijk het grootste. En dan vooral ook het spuitwerk. Daar kijken ze heel erg naar. En het complete plaatje.
1: En dan komt de jury die komt dan op bezoek? Of hoe gaat zoiets dan? Hoe zit die wedstrijd dan in elkaar?
2: Het is natuurlijk in het weekend en op vrijdag kom je eraan. Dus op vrijdag heb je nog de tijd om je auto helemaal netjes te maken. En op zaterdagochtend komt de jury voorbij. En dan beginnen ze zo bij elke categorie. En dan zijn ze eigenlijk heel de zaterdag mee bezig. En dan gaan ze elke auto af. En dan lopen ze om alles heen en dan kijken ze overal naar. Zo wordt die beoordeeld.
1: Ja, het is niet zo dat de jury naar jullie toe komt. Maar het is dat jij eigenlijk naar het Truckstar Festival komt, waarbij de jury dan aanwezig is. En dan moet je ervoor zorgen dat hij er zo tip-top mogelijk uitziet. Om ervoor te zorgen dat jij misschien wel de winnaar wordt dit jaar.
2: Ja, zeker weten.
1: Een soort van grote tentoonstelling eigenlijk van trucks.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. Je hebt natuurlijk... Het is een heel groot festival. En wij staan dan... Of tenminste, we mogen daar staan. Je bent ervoor uitgenodigd. Daar komen ze allemaal voorheen, denk ik.
1: Ja, zijn er verschillende categorieën? Of gaat het echt gewoon om de grote vraag, wie heeft de mooiste truck?
2: Nee, het zijn 24 auto's, waarvan 8 of 9 categorieën. Dus dat is koelvervoer, open transport, tankwagens. Van elke categorie 3 auto's. En zo ziet dat eruit eigenlijk.
1: Ja, binnen welke categorie val jij?
2: Koelvervoer.
1: En dat gaat dan omdat je de planten koel moet vervoeren?
2: Ja, precies.
1: Als ik hem zo vrij mag invullen, want ik heb geen idee natuurlijk.
2: Ja, bloemen die worden vaak gekoeld inderdaad. Ja. Dus dan heb je categorieën koelvervoer en zo gaat het maar door. Huis en gesloten en.
1: Maar hoe serieus neem jij deze wedstrijd? Want is dit zeg maar bekerfinale onder de vrachtwagenchauffeurs? Moet ik het zo zien?
2: Ja, hoe serieus neem je het? Natuurlijk wel serieus, want je wordt er niet zomaar voor gevraagd, denk ik. Dus als je er een keer voor gevraagd wordt, dan moet je er wel 100% voor gaan, vind ik.
1: Ja.
2: Dus hoe serieus neem je het? Ja, in principe wel serieus. En ik zou zeggen, je doet zoiets maar één keer met zo'n auto. Want er zit gewoon onwijs veel werk aan om alles netjes te krijgen en mooi te houden. En daar ga je dan één keer voor. En zo ziet dat er een beetje uit.
1: Maar mag je dan zelf het ontwerp daarvan kiezen? Of is dat iets wat het bedrijf dan bepaalt?
2: Nou, het bedrijf, het is van ons zelf, zeg maar. Het is een familiebedrijf.
1: Ja.
2: Van mijn vader en mijn broer en ik. Dus wij hebben zelf het ontwerp van de auto's gemaakt. En ook de opbouw hebben we natuurlijk zelf naar eigen keuze laten bouwen. Hoe ik hem eigenlijk wou. En zo ziet dat er eigenlijk uit. Vandaar dat die auto zo naar mijn smaak is gebouwd.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Hele goedemorgen. 1 over 7 is het, de Ochtendshow voor de vrijdag. We gaan zo beginnen. Eerst het nieuws, short NOS.
9: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
10: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
9: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
11: Er zijn vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaten in de samenleving. En die voelen wat het betekent hier om christen te zijn. En om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm. En daarom staan ze hier, omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
9: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon. En het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, wat er aan de hand is in de regio, dat hoor je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Na 8 jaar voorbereiding is de bouw van woonproject Nieuwe Bootheipolder in Hazewoudendorp officieel begonnen. Op het voormalige bedrijfsterrein aan de Voorweg komen 57 woningen, waaronder koopwoningen, sociale huur en middenhuur. Volgens wethouder Ernst-Jan Straver is bij de ontwikkeling rekening gehouden met de wensen van omwonenden en het landelijke karakter van het dorp. De spoorbrug tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven kampte woensdag met een storing. Vanaf het middaguur kon de brug niet meer open, waardoor tientallen boten moesten wachten. Het treinverkeer ondervond geen hinder van de storing. Rond 5 uur 's middags waren de problemen opgelost en kon het vaarverkeer weer door. De eerste raadsvergadering met de nieuwe coalitie in Kaag en Braassem verliep duidelijk langs politieke lijnen. De 4 coalitiepartijen stemden gezamenlijk voor de voorstellen van het college en tegen alle voorstellen van de oppositie. Kern 11 en groep Mooren uitten daarnaast stevig kritiek op het formatieproces en de samenstelling van de coalitie. Na het debat werden de 4 nieuwe wethouders geïnstalleerd. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel voor het nieuws uit de regio. De verkeersinformatie dan uit de regio. Nou, daar kunnen we kort over zijn. Er staan geen files in de regio. Dat is lekker. Het rijdt lekker door deze ochtend. Hoe is dat op het spoor? Rijdt het net zo door?
1: Ja, door werkzaamheden rijden er dit weekend geen treinen tussen Leiden Centraal en Den Haag-Hollandspoor. Tussen Leiden Centraal en Den Haag Centraal worden bussen ingezet. Reizigers moeten rekening houden met maximaal 1,5 uur extra reistijd. Wie tussen Leiden en Rotterdam reist, kan omreizen via Woerden. De werkzaamheden duren tot maandagochtend rond 5:30. Het advies is om kort voor vertrek de reisplannen te controleren voor de meest actuele reisinformatie.
2: Dames en heren, welkom in dit theater. Ik verzoek u om uw storingen vast te maken. Tevens wil ik u erop wijzen om uw radio harder te zetten en vraag ik u om uw schoenen aan te houden. De voorstelling gaat nu beginnen. Welkom.
3: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Zo, het is weer gelukt hoor.
1: Ja?
0: We zijn weer beland op de vrijdag. Ongelooflijk vandaag. Het is vrijdag 10 juli 2026. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom bij de ochtendshow. Ik heb een klein probleempje.
1: Ja, ik zie het, ja.
0: Ja, de microfoonarm, die schiet een beetje... Ja, die kun je normaal gesproken kun je die vastzetten.
1: Mm-hmm.
0: En dan kun je ervoor zorgen dat je hem op jouw standje kunt... Ja, ik zit ondertussen ook even met een elastiekje... Oh, die is ook alweer gebroken. Nou, elastiekje gebroken. Dan kun je me neerzetten zeg maar, op het standje zoals jij groot bent. Ik heb alleen één probleem.
1: Ja.
0: Hij blijft een beetje hangen boven mij, want ik ben niet zo groot. En nu moet ik een beetje een soort van de lucht inpraten.
1: Ah ja.
0: Dat is toch een soort van de ochtendshow met hindernissen deze
1: ochtend. Het schiet niet echt op.
0: We gaan zo even kijken hoe we dat kunnen verhelpen. Ja, iets met een touwtje is misschien wel
1: ja,
0: handig, denk
1: ik. Ja, even ertussen zetten inderdaad. Ja.
0: Want als ik nou de hele ochtend op mijn tenen moet staan... ik weet niet of dat zo heel goed is, want anders moet ik vanmiddag... Ja, toevallig heb ik vanmiddag... vanmorgen zelfs nog een afspraak bij de chiropractor.
1: Ah.
0: Dat doe ik één keer in de zoveel tijd. Het is lekker om even je nek volledig
1: ja,
0: los te maken.
1: Zijn, inderdaad, ja.
0: Maar ook om ervoor te zorgen dat je ja, een soort van even een rustmomentje mm-hmm. hebt. En dat vind ik altijd op het moment dat die naalden erin gaan van dat dry needling.
1: Ja, ja. Ja,
0: heel veel mensen die zijn er bang voor, maar ik vind het altijd wel lekker. Dat rustmomentje is voor mij. Maar het is nou niet dat ik vanmorgen dan bij de chiropractor kom... en dat ik meteen moet laten doen, omdat ik de hele ochtend op meteen heb moeten staan. Dan moet ik dat al heel vaak. Zeker in gevallen dat ik bij de supermarkt moet zijn. En dan vraagt mijn vrouw, die is nog ietsjes kleiner dan ik. Ja, we zijn geen midgets hoor, we zijn geen minions. Maar het is wel dat we ja, gewoon allebei niet al te groot zijn.
1: Mm.
0: Maar dat als er dan ergens bovenin een vak iets gepakt moet worden... Nou, toevallig moet ik vanmiddag ook nog boodschappen doen... dat ik dan word gevraagd

0: om dat te doen.
1: Oh ja.
0: Jij bent iets langer, Ries. Heb jij daar moeite mee? Nee, toch? Jij kan gewoon overal bij, lijkt
2: mij. Ik kan
0: mij.
2: Over het algemeen overal bij, maar dat betekent dus ook dat ik gewoon af en toe als ik op mijn kamer zit, om het zo maar te zeggen, want ja, ik heb mijn eigen computerkamer,
0: ja.
2: Dat ik dan naar beneden geroepen word van, joh, wil je even wat pakken uit de kast?
3: Ries, ik kom er niet bij, wil je even pakken?
2: Ik heb zo'n krukje gekocht, zodat mevrouw daarop kan klimmen, om het zo maar te zeggen, om dan wat te pakken.
0: Ja.
2: Maar dan blijkt ze wel een keertje hoogtevrees te hebben.
0: Nou, zo hoog is dat nou toch ook weer
2: niet? Nou ja, dat is best wel. Dus volgens mij is het een beetje jouw lengte ongeveer.
0: Maar zij kan toch ook... ik weet niet of je dat inmiddels in huis hebt, maar je hebt natuurlijk een kleindochter, Sophie.
2: Ja.
0: Die kan natuurlijk ook niet overal bij, dus maar goed, ook op deze leeftijd. Maar op een gegeven moment heb je wel een soort van krukje nodig om ervoor te zorgen dat zij overal bij kan. Heb je niet al zo'n kinderkrukje dan thuis staan?
2: Nee, nog niet. Nee, ze is er pas 2.
0: Ja, goed, ik weet niet hoe snel ze is met de ontwikkeling. Maar dat kan heel snel gaan, hoor.
2: Als we zover zitten, op dit moment zitten in de ontwikkeling, als ze iets niet bevalt, als ze gaat lopen gooien. Dus dat is niet te handen als een vaas in de hand heeft.
0: Ja, nee, dat herken ik inderdaad. Althans, vanuit die periode. Dat doet ze tegenwoordig wel minder gelukkig. Maar het is wel, oké. Het is misschien wel een tip nu alvast, dat je zo'n kinderkrukje koopt, zodat ze eigenlijk niet heel hoog op een krukje hoeft te staan. Het is geen huishoudtrappetje of wat dan ook. Maar gewoon zo'n opstapje.
2: Ja, nee, dat
0: zelfs was. Ik kom dan bij de hoogste planken. Nou, heel eerlijk, ik vind dat de meest ideale uitvinding voor in huis.
2: Ja, is ook zo.
0: Ik probeer nog wel eens dan in de supermarkt ook zo'n krukje te vinden. Want ja, ik weet ook, dat wordt ook wel eens gebruikt voor de wat jongeren onder ons die dan in de supermarkt werken. Die dan vakken vullen. En dat ze zo'n krukje nodig hebben om in ieder geval het weer een beetje naar voren te zetten. Ja. Hè? Hoe heet dat ook weer? Spiegelen is dat, hè?
2: Ja.
0: Ja. Dat is ideaal, zo'n krukje. Maar ja, 9 van de 10 keer als jij daar als klant rondloopt, dan is dat krukje ineens verdwenen. Ik snap niet waarom dat dan niet in de winkel staat. Ja. Je had vroeger toch ook altijd bij de bibliotheek, had je zo'n trap tegen de kast aan staan, zodat je bij de hoogste plank
2: kon. Ja, die schuiven kon inderdaad. Ja, zonder vuurtje stond hij. Ja.
0: Dat zou ook ideaal zijn in de supermarkt, wat mij betreft. Dus misschien een tip. Supermarkten van Nederland, supermarkten van de regio, mocht u luisteren. Alsjeblieft, zet even zo'n krukje neer voor de kleinere mensen onder ons. Ja, want wij willen ook bij het hoogste plankje kunnen. Maar heb jij dan niet dat jij bij het onderste plankje wat minder goed bij kan, omdat je dan echt flink moet bukken?
2: Weet je, dat is wel een dingetje. Mijn vrouw die legt dus gewoon bijvoorbeeld in de kledingkast. We hebben dan een gezamenlijke kledingkast waar dan de snelle, dus weet je, die je snel aan wil trekken, spullen.
0: Ja.
2: Het ligt allemaal bij haar op haar ooghoogte. Maar mijn spullen liggen allemaal op de grond ongeveer. Weet je, op die lage...
0: Oh, niet andersom. Het is niet
2: Nee.
0: jij op de bovenste plank ligt.
2: Nee.
0: Oh, oké. Maar is dat dan omdat ze te lui is om te bukken? Ja, eigenlijk hoeft ze niet eens te bukken. Dus...
2: Ja, nee, dat zeg ik. Ik zeg, je bent al zo laag bij de grond. En dan moet je het ook nog eens een keertje mee laag laten bukken.
0: Maar wat zegt zij dan als tegenargument?
2: Geen tegenargument.
0: Geen tegenargument. Nee, mijn wil is wet. Ze hebt de broek aan.
2: Weet je.
0: Nog niet, want die is er dus aan het pakken op dat moment. Ja.
2: Anna's way or the highway, zeggen ze dan wel eens, hè?
0: Ja, nou ja, goed, zo kun je het ook interpreteren. Ik bedoel, jij bent ermee getrouwd, dus wat dat betreft...
2: Voor hoe lang is nog een vraag, hoor.
0: Oh.
2: Nee.
0: Nou, dit wordt een hele leuke vakantie zometeen. Ja. Jeetje. We gaan zometeen de laatste week van de ochtendshow in, voordat ook wij even met zomerreces gaan. Maar... Als ik jou zo hoor, wordt dit een pittige.
2: Nou, val mee.
0: Dat is een gekkigheid natuurlijk, hè? Want natuurlijk gaat hartstikke prima. En zeker het huwelijk als opa en oma zijnde, dat is heerlijk natuurlijk om dat mee te maken. Althans, dat kan ik zomaar invullen. Want als ik jou continu die verhalen ook hoor vertellen over het feit dat je zeg maar je kleindochter in huis hebt. En dat je die dan ook weer weg kan geven op het moment dat het even niet meer lekker gaat. In de zin van de kleindochter, die is weer lekker prikkelbaar en dat soort dingen. Dat je... Heerlijk kinderen, hè? Hartstikke leuk. Ze hebben leuke momenten. Tuurlijk. Maar op het moment dat je ze ook weer even terug kan geven... Nou, in het geval van opa en oma kan dat. In het geval van papa en mama kan dat wat minder. Want als je ze teruggeeft, dan geven ze waarschijnlijk aan je partner.
2: Ja.
0: Maar dat lijkt me wel ook een soort van nieuwe situatie binnen je relatie. Is dat ook zo?
2: Nee, is het gewoon
0: hetzelfde zoals het altijd is?
2: Het is gewoon zoals het altijd is.
0: Oké. Nou, ik had wel echt gedacht van, dit...
2: Nou ja, weet je, in de caravan hebben we natuurlijk zo van... ook gewoon een kledingkastje hebben we daar. Maar die hangen allemaal boven de bed.
0: Ja.
2: En dat zijn geen kledingkastjes dat naar beneden toe gaat, weet je. Dat zijn geen staande kledingkasten. Dat zijn allemaal van die hangkasten. Dat is makkelijker.
0: Nee, oké, maar dat gaat dan over die kleding. Maar gewoon het feit dat je dan opa en oma wordt, dat je wat losser wordt. Dat je ook tegen elkaar misschien wat losser wordt, juist in zo'n relatie.
2: Ik dacht altijd, weet je, je hebt een kind en dan zie je gewoon... Je bankrekening zie je gewoon echt gewoon... Ja, even slikken, want het gaat snel. Nou, kan je garanderen, met een kleinkind gaat het nog sneller.
0: Ja, nee, dat geloof ik, ja. Ik bedoel, het is iedere keer weer dat opa en oma het kleinkind aan het verwennen zijn met allemaal cadeautjes.
2: Ze waren gisteren bij zo'n tuincentrum en was Kelly, mijn dochter en kleindochter, die waren bij. Mijn vrouw was erbij.
0: Ja.
2: En dus de kleine zag een kikker en ze is helemaal gek van kikkers.
0: Een kikker?
2: Ja, en ze was kikker, mama, kikker kopen. Ja, niet kopen. Nee, daar hebben we geen centjes voor. Dat gaan we niet doen.
0: Nee. Het is niet alles wat je ziet, dat mag je ook hebben. Zeg maar.
2: Ja, je voelt hem al een beetje. Ze draait zich om naar Anna, naar mevrouw. Oma kopen. Ja. En wie koopt het dan? Oma.
0: Oma heeft gekocht.
2: Oma heeft gekocht.
0: Ja, dus ja. Ja, maar goed. Weet
2: oma
0: je,
2: kan geen nee zeggen dan. Hè? Tegen de eigen kind wel, maar tegen de kleindochter nee.
0: En maar weet je wat het is? Kijk, bij mama lukt het dan niet. En dan is daar is een open oma voor. Althans, dat wordt dan vaak gezegd, hè. Van oké, papa en mama die vinden dat het niet mag. Maar dan doet oma of opa het wel. Ja. Want bij opa en oma mag het wel. Daar gelden andere regels. Ik weet nog vanuit mijn tijd. Thuis, ja, dat snoepen, allemaal leuk en prima. Ja. Maar dat gaan we gewoon niet te veel doen. En bij oma was het als eerste. Jongen, de snoeppot die is weer aangevuld. En die staat in de kast ergens rechts. Ga maar even een kijkje nemen. En dat was dan zeg maar gewoon zo.
2: Ja, toen ik klein kind was, ik denk dat een jaar of 5 was of zo. Weet je, dat is toch wel wat ouder. Maar mijn ouders, mijn oom en tante en mijn opa en oma, die zaten allemaal op zo'n volkstuinvereniging. Hadden we zo'n huisje, hadden ze daar allemaal, weet je, dan bleven we slapen.
0: Ouderwetse volkstuin.
2: Zo'n ouderwetse volkstuin. En het was eigenlijk gewoon een vakantieadres was dat. Maar ja, als ik bij mijn ouders geen snoepje kreeg of geen ijsje kon halen in de kantine, dan ging ik naar opa en oma, kreeg ik het daar niet, ging ik wel naar mijn oom en tante. En ik had altijd wel ijsje.
0: Ja, uiteindelijk had je gewoon je zin.
2: Ja, uiteindelijk kreeg ik alles wat ik wilde.
0: En daar gaat het mis bij de jeugd. Nee, dat is niet. Dat is hoe we het allemaal hebben beleefd natuurlijk, hè. Ik bedoel, zo is het ook.
2: Ja.
0: Maar,
2: maar daar zijn opa en oma voor natuurlijk.
0: Dat is ook zo, dat is ook zo. IJzerstijd is het ook zeker, want het wordt echt een prachtige dag vandaag. Een warme dag ook weer. Het weerbericht, Ries.
2: Ja.
0: Heb jij dat hier, want ik heb hem hier
2: niet
0: staan.
2: Ik heb hem bijgewerkt.
0: Oh, je hebt hem bijgewerkt?
2: Ja, maar dan zit je waarschijnlijk in het verkeerde draaiboek te kijken. Ja,
0: de vrijdag 10 juli.
2: Dat is niet. Want ik heb donderdag aangepast.
0: Ja, dat is. Ik moet bij de donderdag even wezen. Dus.
2: Ja, even staan bij de donderdag.
0: Ik pak even de donderdag erbij, maar dat betekent.
2: Ik kan hem ook even kopiëren, want ik heb hem toch openstaan. Dus,
0: ja, ik heb hem hier al. Dat betekent niet dat het weerbericht voor de donderdag is, maar het is het. Het weerbericht. Voor deze vrijdag, want vanmorgen is het op de meeste plaatsen zonnig. In het noordoosten en oosten van de dag van het land begint de dag bewolkt. En in Friesland geldt zelfs code geel vanwege. Fries? Nee, vanwege het mist.
2: Ja.
0: Ik dacht vanwege dat de koelkast is over blijven staan en dat het is gaan vriezen daar. Maar goed, laten we vanochtend dan losse mist en bewolking geleidelijk op. Vanmiddag schijnt de zon op veel plaatsen. Al blijft in het noordoosten eerst nog wel wat bewolking hangen. De temperatuur die loopt op van 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden van het land. En daar zitten we natuurlijk middenin. Ik zou zeggen rond de 5, 26 graden. Misschien zelfs wel 7, 28 graden hier in de regio. Het staat in ieder geval een zwakke tot matige noordoostenwind. Maar goed, dat mag geen naam hebben. Het wordt een prachtige, warme zomerse dag vandaag. Vrijdag 10 juli, de ochtendshow. Is ook natuurlijk gewoon weer bij je. Tot 10 uur op Studio Alf en Karen Brasem. Richard en Wesley hier. En wij zeggen goedemorgen. Muziek onderweg, Roxy Dekker en ook Bonnie Tyler. Wat een nieuws, hé. Je hoort er zo hier.

0: Wesley.
1: Alva Dipkip.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Wauw, een hele goede morgen. Ik denk dat ik nog nooit goedemorgen heb gezegd en het zo erg heb gemeend.

0: En de superstar, dat is Roxy Dekker. Ja, internationaal wil ze gaan. Wanneer dat ook gaat gebeuren, zeg ja, waarschijnlijk niet. Maar misschien dat het ooit een keer gaat gebeuren. In ieder geval mooi streven voor haar. Jorda hier in de ochtendshow. En net als Bonnie Tyler in If You Were A Woman. And I Was A Man. Dat is de second title daarvan. Jij begint meteen ook internationaal te lullen, maar het is wel wat het is. Het is ook sneu nieuws natuurlijk, want Bonnie Tyler, gisteren werd bekend dat zij op 75-jarige leeftijd is overleden. Dat is toch een lange ziekbed is er aan vooraf gegaan, geloof ik.
1: Ze lag in Portugal, lag in het ziekenhuis. Zat acute darmproblemen, is geopereerd.
0: Oh, echt? Gewoon ineens zo?
1: Ja, daarna is ze kunstmatig in coma gehouden. Ja, daar is nooit naar het wakker geworden.
0: Ja, vreselijk. Ja. Maar het is wel de realiteit. Bonnie Tyler, ja, heel de wereld heeft het erover natuurlijk. Ook veel grote sterren in de wereld die staan daarbij stil en die reageren op haar overlijden. Wij doen dat ook door ook te reageren, maar ook bij stil te staan, door haar muziek te draaien. Want dat is dan gebruikelijk in zo'n geval. Twee vrouwen dus hier aan het begin van deze vrijdagochtend. 10 juli is het. We zijn een beetje uit aan het hijgen voor het feit dat wij... dankjewel Ries, dat hij het weer doet.
1: Ja.
0: Ik heb niet meer dat de microfoon zomaar ineens zo baf in mijn gezicht komt. Of dat ik op meteen hoef te staan.
1: Ja, ik ben blij dat ik het heb op kunnen lossen. Alleen,
0: ja, heel fijn.
1: Hoe we dit nou, hoe dat voor iemand anders gaat oplossen, dat weet ik even niet. Hij is echt flink gestript, is die.
0: Nou goed, zorgen voor later. Laten we eerst de ochtendshow doen. Tot 10 uur zijn we bij je, met natuurlijk ook een overzichtje van het nieuws.
2: Ik lig zo lekker in mijn bedje.
0: We zijn eruit, hoor.
2: Veel te vroeg om op te staan.
0: 7:30. Goedemorgen.

0: De nieuwsservice voor de vrijdag 10 juli 2026 vandaag. Ja, Ries, wat is jou opgevallen?
1: Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, het VSO, die vanwege de hitte hun mondeling examen niet konden doen, kunnen toch met hun vervolgopleiding starten. Dat meldt staatssecretaris Thiele. Op 26 juni, kan je nog wel herinneren, was het zo warm dat code rood werd afgekondigd en de examens op middelbare scholen werden geannuleerd.
0: Ja.
1: De VSO-inhaalexamens zijn inmiddels ingepland in juli en augustus. Maar als een leerling een herexamen moet doen, kan het zijn dat het diploma pas rond 31 augustus behaald is. En dat kan te laat zijn om toegelaten te worden tot een vervolgopleiding. Thiele heeft met scholen en universiteiten afgesproken dat ze hier rekening mee zullen houden. Dus dat vind ik wel netjes.
0: Maar rekening, hoe gaan ze hier dan rekening mee houden?
1: Nou ja, goed, dat het diploma dus later zou kunnen komen. Dus dat mensen al wel geaccepteerd worden op een opleiding. En dat hun diploma er nog niet is. Maar ja, die moet je wel overhandigen natuurlijk. Wil je kunnen starten met een vervolgopleiding?
0: Ja, exact. Dat je het zeg maar niet, nog niet hebt ondertekend, maar dat die wel rechtsgeldend is.
1: Ja, mocht je dan je herexamen niet kunnen doen, ja, dan heb je wel een probleem.
0: Nee, maar ja, nou, dat sowieso. Maar je hebt ook een korte vakantie dan. Want augustus, voor regio Noord. Ja, welke regio geldt dit dan?
1: Heel Nederland, hè?
0: Heel Nederland. Ja, regio Noord die heeft natuurlijk al vakantie. Dus dat betekent dat je eerder terug moet komen van vakantie. Of überhaupt niet op vakantie kan. Voor deze regio betekent dat eigenlijk de vakantie net is begonnen. Dan moet je ook gewoon thuis blijven. En dan als je dan een vervolgopleiding wilt doen. Je bent geslaagd. Dan heb je geen vakantie gehad om het nieuwe jaar in te gaan. Dat is toch wel een ding?
1: Ja, zeker weten. Vorige week is de regio Noord met vakantie gegaan. En regio Zuid gaat vandaag met vakantie.
0: Oh, die gaat vandaag?
1: Ja, en dan Midden die is dan volgende week aan de beurt.
0: Maar dit is wel iets waar ze rekening mee moeten houden in het vervolg natuurlijk.
1: Zeker.
0: Aangezien we de warme dagen weer tegemoet gaan. Ja, het is niet het laatste jaar wanneer we warme dagen hebben. Tijdens de periode dat er tentamens, examens of misschien zelfs wel CITO-toetsen, die zijn altijd eerder.
1: Ja, zijn al geweest, maar stel je voor, je hebt gewoon een vakantie geboekt. Weet je. Je kijkt er het hele jaar naar uit. En dan door dit. Ja, helaas jongens, de zomervakantie gaat niet door.
0: Ja, ik zou bijna zeggen, doe er een tussenjaar bij. Maar dat kan natuurlijk niet, want je bent tot 18 jaar ben je leerplichtig. Dus dat mag ook niet zomaar. Ja, het zorgt voor veel problemen. Ik hoop in ieder geval dat ze er wel nu ook de situatie aangrijpen om erover na te denken hoe ze dat in de toekomst dan gaan oplossen.
1: Ja.
0: Maar goed, dat is iets wat later gaat gebeuren. Eerst nog even te zorgen voor de examenleerlingen die examens moeten gaan doen. Ander nieuws nog, gaat over een beoogd wethouder in Rotterdam. Althans, de gemeenteraad van Rotterdam die heeft volkomen onverwacht D66-raadslid Johan Nunnely als wethouder gekozen. In plaats van de voorgedragen D66-kandidaat Eva Heijblom. Ja, alles was in kan en kruiken. De bloemen die stonden zelfs klaar om haar te feliciteren. Maar Nunnely die kreeg 23 stemmen tegen 21 voor Heijblom. Voor de stemming had Nunnely gezegd dat ze het voorgedragen nieuwe bestuur te wit vond. En daarop vulden veel raadsleden bij de geheime stemming. Hè, want het moet geheim gestemd worden. Die vulde haar naam in. Tot Nunnely's eigen verrassing werd ze dus verkozen. Ze gaat nu bedenken of ze ook echt daadwerkelijk wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. Want daar wil ze zich dan ook daadwerkelijk voor inzetten. Eva Heijblom die werkt als topambtenaar bij Binnenlandse Zaken, verliet na de stemming de zaal. De andere voorgedragen D66-wethouder die werd wel gekozen. Dat is toch bijzonder nieuws hè, daar in Rotterdam.
1: Heel apart nieuws.
0: Maar goed, goed, ze hebben ervoor gekozen. En wat dit dus betekent uiteindelijk voor Eva Heijblom, geen idee. Ik vermoed wel dat dit een soort van gebroken huwelijk is. En dat ze uiteindelijk de raad daadwerkelijk gaat verlaten. Maar we gaan het zien. Dat is het gevolg wat er nog naar buiten moet worden gebracht. Ik denk eerst even het verdriet verwerken, weet je wel?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, dat is toch heel raar.
0: Ja, ja zeker. Het is apart, zeker op de. Maar goed, dat is ook het resultaat van de stemming. Dat kan altijd. Je kan van tevoren wel toezegging hebben gehad. Maar dat betekent niet dat mensen uiteindelijk ook op die manier stemmen.
1: Ja, dat is toch lullig. Als je dan gewoon echt met je hele familie daar zo zit. Weet je wel, op dat moment. En dan in één keer. Ze is ook vroegtijdig heeft ze de vergadering verlaten.
0: Ja, dat zei ik inderdaad.
1: Dat is echt. Dat zei je inderdaad. Ja, sorry. Ik zit al met mijn hoofd aan je arm die ik heb gerepareerd.
0: Ja, niet mijn fysieke arm, hè?
1: Nee.
0: De microfoonarm gaat het dan om. Nee, niet dat mensen denken. Nou, ik had gisteren wel trouwens, tot slot.
1: Nou.
0: Dat is niet per se nieuws van de dag. Maar ik had gisteren wel dat ik misschien niet hier had kunnen zijn.
1: Oké. Okay.
0: Ik had een batterijtje nodig. Die heb ik uit het laadje gehaald waar die altijd ligt.
1: Ja.
0: En, ik weet niet wat ik gisteren had. Ik stootte overal tegenaan. Maar ik stootte mijn knie toch hard tegen het tv-kastje.
1: Au.
0: Ik heb echt even gehad dat zeg maar, het gevoel er een beetje uit was. Dat ik gewoon niet meer kon lopen. Ik heb echt denk een kwartier op de trap gezeten. Ik heb daarna mijn knie moeten koelen. Nou, je merkt nu wel, er zit een plekje op.
1: Ja.
0: Maar daar is het bij gebleven, gelukkig. Maar het voelde gewoon precies hetzelfde aan op het moment toen mijn pols brak. Dat ik mijn vrouw heb geappt. Schat, ik hoop dat de vakantie door kan gaan.
1: Ja.
0: Ja. Ik ga met het vliegtuig. Mevrouw die is al op vakantie. Ja, hoe ga ik dan alleen in het vliegtuig naar...
1: Is je vrouw zo weg?
0: Ja, nee, niet nu al.
1: Oh.
0: Nee, die moet nog een week werken.
1: Ik wil net zeggen.
0: Maar die gaat wel eerder, want die gaat met de auto.
1: Ja.
0: Ja, dus zij hebben eerder vakantie, dus dan kunnen ze ook eerder op vakantie, weet je wel. Ja, we gaan met mijn schoonouders mee.
1: Mm-hmm.
0: Althans, zij gaan met mijn schoonouders mee en dan hebben we een aparte plek op de camping.
1: Ja.
0: We zijn wel met elkaar op vakantie, maar we zijn ook los van elkaar op vakantie.
1: Oh ja, we staan niet naast elkaar.
0: We staan wel naast elkaar, okay. Maar dat is ook lekker, want dan kan mijn kleintje, mijn kleine dochtertje, die kan dan ook af en toe naar opa en oma lopen, zodat papa en mama ook even rust hebben. even vakantie hebben ook, weet je wel.
1: Kan ze even bij opa en oma even een ijsje halen.
0: Ja, precies. Ja, waarvan wij zeggen, nee, dat gaan we niet doen. Zeggen opa en oma, ja, dat is goed.
1: Dat gaan we wel doen.
0: Zo is het.
1: Echt, ik heb af en toe echt zo'n beetje het idee, weet je, als Kelly komt met mijn kleindochter en dan komt ze binnen, weet je, en dan ze mag allerlei dingen van mijn vrouw doen. En dan is het echt zo'n richting Kelly van you have no power here, weet je, zoiets.
0: Nou ja, maar dat is toch ook zo. Het is jullie huis, jullie wetten.
1: Ja.
0: En op het moment dat jouw dochter dan te gast is met haar kind, ja, dan is het nog steeds jullie huis, jullie wetten. Dus in zoverre. Goed, papa en mama hebben wel nog altijd een vinger in de pap wat betreft het kind, hè? Over de regels en dat soort dingen.
1: Ja, dat wel.
0: Maar als mama en papa weg zijn,
1: Maar ze zit nu ook in zo'n periode dat als je tegen haar zegt van dat mag je niet doen, dat ze op de grond gaat liggen en dan lopen echt theater.

0: Headlines van Alex Warren hier in de ochtendshow. Het is 8:06. Tijd voor het nieuws van 7:30. Je hoort de headlines van de NOS.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Op de meeste plekken bleef het rustig. In Amsterdam zijn 8 mensen opgepakt voor brandstichting en het gooien van vuurwerk. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel slachtoffers zaten in hun auto. De brand woedt bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Dat blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden.
0: Gaan we over naar het nieuws uit de regio. Die krijgen van Richard Harreman. Ries, een hele goede morgen.
2: Een hele goede morgen. Er komt geen nieuwe brug of tunnel om de verkeersproblemen in Boskoop en Waddinxveen op te lossen. Volgens de provincie zijn de kosten te hoog, is de impact op het landschap te groot en lossen de plannen de verkeersproblemen onvoldoende op. Vooral in Boskoop blijft de verkeersdruk groot. En dagelijks rijden daar ruim 10.000 voertuigen over de zijde en de hefbrug. Minister Eleanor Boekholt O'Sullivan en Tweede Kamerlid Jeremy Mooijman hebben woensdag een werkbezoek gebracht aan Alphen aan den Rijn en Koudekerk. Samen met de burgemeester en wethouder bezochten zij verschillende woningbouwprojecten. Daarbij was onder meer aandacht voor de ontwikkeling van de Gnephoek, waar de komende jaren ongeveer 5600 woningen moeten worden gebouwd. Sjaak van Halteren is maandagavond geïnstalleerd als raadslid voor D66 in Kaag en Braassem. Hij neemt de zetel over van Nick van Egmond, die opnieuw wethouder is geworden. Met zijn installatie is de gemeenteraad weer compleet. Wie van Egmond opvolgt als fractievoorzitter van D66 is nog niet bekend. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Ik had mijn koptelefoon een beetje hard staan. Ik schiet me wild. Maar heeft niks te maken met de gasten die binnenkomen lopen. Want zometeen gaan we praten met onze gasten. Dat later hoor. Ze zijn wel lekker vroeg. Dus we kunnen ze van koffie voorzien en dat soort dingen. Hartstikke mooi. Althans, ja, ik weet eigenlijk niet meer wat we nou hadden afgesproken. Maar dat komt helemaal goed zometeen. Eerst nog de verkeersinformatie. Want er is 1 file te melden. De A20, Gouda richting Hoek van Holland hebben we het dan over. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. 3 minuten vertraging en dat over 3 kilometer. Ja, wegwerkzaamheden niet

0: op de weg, maar wel op het spoor. Althans, spoorwerkzaamheden heet dat dan. Want dit weekend wordt er aan het spoor gewerkt, hè?
1: Ja, door werkzaamheden rijden dit weekend geen treinen tussen Leiden Centraal en Den Haag-Hollandspoor. Tussen Leiden Centraal en Den Haag Centraal worden bussen ingezet. Reizigers moeten rekening houden met maximaal een half uur extra reistijd. Wie tussen Leiden en Rotterdam reist, kan omreizen via Woerden. De werkzaamheden duren tot maandagochtend rond 5:30. Het advies is om kort voor vertrek de reisplannen te controleren voor de meest actuele reisinformatie.
0: Kijk, dankjewel Ries. Racing, kom heel even bij de microfoon, want dan hoort iedereen je ook. Wat hadden we nou afgesproken? Was het nou 7:45 of 7:08?
2: 7:15.
0: 7:15! Nou, dan ben ik even verrast door mezelf, maar dat is mijn eigen domme fout. Maar dat geeft helemaal niet, want we zijn er helemaal klaar voor. Zometeen in de ochtendshow, dan hebben wij bezoek van, nou ja, je hoort hem al, Racin. Goedemorgen.
2: Yes, goedemorgen.
0: En van Dai Hendricks, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: We gaan het zometeen over iets heel leuks hebben. Maar ja, dat zometeen natuurlijk. Doe. Moeten niet meteen alles verklappen natuurlijk. Het is 7:50. De ochtendshow op Studio Alphen in Kagenbrazen. Jij bent van harte welkom. En ook Toto is welkom, ja. De zon komt.

Ja, Hotline. Niet alleen met Toto die erover zingt, maar ook Hotline, hou hem hard, hou hem hier. Want ja, zometeen in de ochtendshow. Twee bandleden van De Grote. Nou, dan weet je al hoe laat het is. Meer zeg ik niet. Toto, die is nu aan de beurt namelijk.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight in de ochtendshow. En ook Toto, ja, je hoorde het al. Hot the Line hoorde je hier. Wat je ook hoorde was de stem van Rezin en van Daya. We gaan het namelijk hebben over de Nederlandse taal. Het woord lantefanten. Misschien heb je er nog nooit van gehoord. Zou zomaar kunnen. Het is in ieder geval in het huidige tijdperk niet meer een woord wat veelvuldig wordt gebruikt. Op zich ook logisch, want volgens de taalkundigen stamt het namelijk af uit de 16e eeuw. Het vermoeden bestaat dat het is afgeleid van het oude zelfstandig naamwoord lanterfant, wat destijds een scheldwoord was voor landloper, vagebond of een vrijlui persoon. Ja, de officiële omschrijving luidt dan ook: doelloos rondhangen, luieren of je tijd verdoen zonder iets nuttigs uit te voeren. Het is een synoniem voor lummelen of niksen. En vaak wordt de term gebruikt om aan te geven dat iemand ontspant en de tijd neemt om te onthaasten. Nou, op zich vrij lekker. Ik bedoel, we zijn allemaal wel van de lui momenten. Maar in de studio deze ochtend te gast in de ochtendshow. Daya Hendricks en Rezin Sminia van De Grote. Goedemorgen beiden.
1: Goedemorgen.
0: Jullie zijn natuurlijk van de band De Grote, hè?

0: Toch, ja, het woord lantefanten, hoe kom je daar in godsnaam op? Want dat is echt iets wat ik bijna nooit meer hoor, moet ik zeggen. De laatste keer dat ik daarover heb gehoord was volgens mij een lantefantje. Dat was een film van Winnie de Pooh. Nou, dat was ergens in de zero's.
1: Oh ja.
2: Ja. Nee, ik heb dit nummer eigenlijk vorig jaar al geschreven.
0: Ja.
2: Toen zat ik in de trein, ik was onderweg naar België. Daar ging ik met mijn ouders mee op vakantie. En ik had gewoon een hele drukke periode gehad. Ik was heel moe. En had eigenlijk vooral zin om niks te doen.
0: Je had te weinig lantefant het eigenlijk.
2: Eigenlijk wel. Dus ik ik was aan het denken van, oh, dit gevoel is zo herkenbaar, denk ik, voor zoveel mensen. Hier moet ik wat over schrijven.
0: Ja.
2: En toen had ik wat dingen al opgeschreven in mijn notities op mijn telefoon. En toen zocht ik naar een woord wat dat gevoel zo perfect zou omschrijven. En toen ging ik gewoon graven in mijn hoofd. En toen dacht ik, hey, het woord lantefanten. Volgens mij past dit hier perfect bij. En ik dacht, oh, dat zou ook meteen echt een hele sterke titel zijn. Want dit wordt bijna niet gebruikt.
0: Nee, het wordt echt weinig meer gebruikt. In de Nederlandse taal in ieder geval. Ja, het is niet dat je op dat moment in de trein naar België zat en dat je een Belg hoorde praten over lantefanten.
1: Amai.
0: Ja.
2: Nee, dat was de. Nee, ik reis altijd met mijn oortjes in, dus ik hoor niks van mijn omgeving.
1: Heel goed.
0: Ja, nee, je bent echt wat dat betreft afgesloten van de wereld. En volledig in je eigen creatieve bubbel, zeg maar.
2: Ja.
0: Maar toch, ja, is de single dan bedoeld vanuit een soort van ambassadeurschap binnen een soort actie eigenlijk om het woord te herintroduceren in de dagelijkse taal in Nederland?
2: Nou ja, ik denk als we dit zo gaan laten horen, dat het weer heel veel gebruikt gaat worden.
0: Ja, dat iedereen er ineens over babbelt.
2: Ja.
1: Het is wel echt een heerlijke woord. Ik vind lantefanten vind ik zo lekker.
0: Wat vind je er lekker aan dan, Daya?
1: Ja, ik vind dat het dus precies omschrijft wat het is. Als in, als je dat woord hoort, dan al zou je niet weten wat het betekent. En dan hoor je wat het betekent, denk je, ja. Ja.
0: Je wordt eigenlijk bijna lui van het woord lantefanten.
1: Ja. 100%.
0: Ja, ja, ja. Is het een woord wat jullie nog wel eens dan gebruiken of eigenlijk ook nooit meer?
1: Oeh. Nou ja, inderdaad, het nummer ligt al wat langer op de plank. Dus ik denk sindsdien sowieso weer meer.
0: Ja, het ligt al wat meer in jullie woordenschat in de afgelopen tijd. Ja.
1: Daarvoor weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik denk het niet.
2: Ja, daarvoor niet.
1: Ik denk het niet.
2: Nee.
0: Maar zijn jullie een beetje lui ingesteld dan?
2: Ik wel.
0: Ja, jij wel? Ja, dat zeg je met met volle trots.
1: Ik dacht, moet ik hier meteen antwoord op geven? Ga ik nog een soort van cool doen en zeggen, nee, ik ben heel de dag altijd zo... Nee.
0: Ik ben ook
1: beetje
0: vrij lui.
1: Ja, stiekem wel.
0: Maar
1: ja.
0: Waaruit blijkt dat dan? Wat is jullie ultieme lantefant moment?
1: Oeh,
2: ja. Als ik een vrije dag heb, dan doe ik het liefst gewoon zoveel mogelijk niks.
0: Nee.
2: Ja.
0: Maar hoe ziet het er dan uit? Is dat op de bank hangen? Is dat buiten ergens rondhangen? Is het...
2: Ja, het liefst
0: slapen kan ook natuurlijk.
2: Het liefst inderdaad, voor mij is het relaxed muziek maken.
0: Ja.
2: Dus het liefst thuis gewoon in mijn stoel achter de piano zitten of achter de drumstel zitten. En dan gewoon kijken wat eruit komt. Dat is voor mij het ultieme niks doen eigenlijk.
0: Oh, dat is eigenlijk ook een soort van je werk. Dus in zoverre is het natuurlijk ook een soort van dubbelop.
2: Ja,
1: dat is eigenlijk niet lantefant. Daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Dit klopt natuurlijk niet.
0: Ruzie in de band.
2: Voor mij, ik leg mijn handen neer en gebeurt dat.
0: Ja.
2: En dan zie ik wel. Dat vind ik relaxed, want mijn hoofd wordt helemaal leeg. Maar als ik echt niks doe, dan ga ik inderdaad op de bank zitten en dan lees ik een boek of zoiets.
0: Je leest wel een boek. Het is niet doelloos scrollen op social media en zo.
2: Dat ook wel
0: ook
2: eens.
0: Wel.
2: Maar ik vind dat intensiever dan een boek lezen.
0: Nee, dat is ook zo. Ja, je blijft daar de hele tijd in hangen natuurlijk. Hoe zit het bij jou, Daya?
1: Ja, ook lezen.
0: Ook lezen?
1: 100%. Ja, echt, als ik een hele dag gewoon mag lezen. Oh, ultiem.
0: Ben ik toch benieuwd, want mijn vrouw is ook zo'n boekenworm.
1: Ja.
0: Maar hoeveel boeken lees jij, laat zeggen, per maand?
1: Per maand?
0: Of misschien per jaar, wat jij wil?
1: Oeh, ja, het hangt dus wel echt vanaf hoe druk ik ben op dat moment. Ik denk gewoon in het dagelijks leven, denk ik wel 4 boeken per maand.
0: 4 boeken per maand?
1: Ja,
0: en dat zijn van gewoon normale boeken of van die dikke pillen?
1: Hangt er een beetje vanaf.
0: Hangt er een beetje vanaf.
1: Hangt er een beetje vanaf.
0: Heb je jouw racing, hoe zit het bij jou?
2: 4, dat red ik niet.
0: 4 red jij niet?
2: Nee, maar ik hou ook van wetenschappelijke boeken en dat soort dingen. Dus
1: daar kom ik ook niet zo snel doorheen.
2: Ik lees voor de info, niet voor de fun.
0: Nee, ook precies. Ja. Dus niet de fantasyboeken, dat soort dingen.
2: Nee,
0: of de
1: can't relate. Ik ben echt de andere kant van BookTok, denk ik. Letterlijk 180.
0: Wat is het laatste boek wat je hebt gelezen dan, Daya?
1: Oeh, die heb ik gisteren uitgelezen. You with a View.
0: You with a View.
1: Ja, ook een BookTok-boek. Ja.
0: Oké. Okay. En jij, Rezen, een wetenschappelijk boek waarschijnlijk?
2: Het ontstaan van de tijd van Thomas Hertog. Een,
0: ja, nee, precies.
2: Cosmoloog.
1: Ja, dat doen we allemaal in het leven eens.
0: Het is, goed. Weet je, echt stilzitten hebben jullie wat dat betreft natuurlijk ook niet gedaan. Je zei...

0: Weet al, jullie hebben in de afgelopen periode veel aan muziek gewerkt. Deze ligt dan al even op de plank, zeg maar. Vandaag is dan de officiële geboortedag. Maar toch, er is flink in de keuken gekookt van de grote. Vorige maand was Alex hier ook te gast om de single Zoete Lucht te presenteren aan het publiek. Ja, vandaag is dan de geboortedag van jullie nieuwste telg. Dat is Lanterfanten. Hoe is die track dan ontstaan? Want ja, op een gegeven moment, jullie zijn dan aan het schrijven. Hij ligt dan even op de plank, dus het is niet het moment om hem direct uit te brengen. Hoe gaat zoiets dan racen?
1: Het begon dus in de trein eigenlijk. Toen ik het gevoel had van, ik heb echt zin in vakantie. Vooral zin om niks te doen. En dan ga ik gewoon schrijven, kijken wat eruit komt. Toen kwam al best wel snel het woord landfant naar voren. En toen ik weer terug was eigenlijk, ben ik meteen achter de piano gekropen. Maar het grappige bij deze track, dacht ik van, ik moet even iets anders. Ik moet andere inspiratie hebben. Dus toen heb ik de basgitaar gepakt.
0: Ja.
1: Want ik dacht, ik had een vette baslijn in mijn hoofd. Nou, dat probeer ik te spelen. Nou, was eigenlijk te moeilijk. Dus dan ging ik toch weer terug naar de piano. Ja, ik ben geen bassist, dus vandaar. En eigenlijk begon hij al best wel snel te rollen. En toen heb ik daar een Alex ingeschakeld voor de schrijfsessie.
0: Ja.
1: Nou, en bijna in één sessie kwam dit eruit te rollen.
0: Ja? Dan heb je de tekst, zeg maar. En dan ga je daarna verder op de muziek.
1: Een klein stuk van de tekst en dan bouw ik de muziek daaromheen.
0: Ja,
1: en dan stuur ik het idee naar Alex en Daya op.
2: Hij had eigenlijk het refrein had Rezen al gemaakt. Dat heeft hij ook zelf eigenlijk ingezongen. Daar heb ik alleen maar wat dingetjes toegevoegd.
0: Ja, ik hoorde een tweede stem, maar dat ben jij dus.
2: Dat is Rezen.
0: Ja, eigenlijk een derde stem, want Daya en Alex zijn natuurlijk de zangers en zangeressen van het verhaal.
2: Ja.
0: Maar die derde stem, dat ben jij dus.
1: Dat ben ik.
2: Oké. Okay. Ja.
0: Maar goed, dat heeft hij dan ingezongen. En daar ga jij en Alex gaan daar dan op verder.
2: Ja, dus eigenlijk wat we gewoon doen is gewoon opsluiten in een hok. Maakt niet uit waar.
0: Ja.
2: En we zetten het gewoon aan. En Lex is aan het schrijven. Ik ben gewoon aan het schrijven. Dus het zit eigenlijk in je eigen bubbel. En dan check je even, is dit wat? Is dit vet? En dan neem je even een demotje op. En dan.
0: Maar is het dan zo dat zeg maar de een een tekst stuurt naar de ander en dat de ander daar dan op verder gaat? Of ga je echt samen in die bubbel zitten?
2: Ja, het hangt er een beetje vanaf. Nu hadden we natuurlijk al eigenlijk gewoon een beetje een stukje van race. Dus dan wisten we in ieder geval waar het een beetje over moest gaan. En dan probeer je het gewoon een beetje zelf.
0: Ja.
2: En soms is het gewoon van, we hebben een bepaald onderwerp. En dan is het een beetje Alex's point of view en mijn point of view. En dan proberen we dat een beetje samen te brengen. Toch?
1: Ja, en ik stuur ook vaak wel spraakmemo's waarin ik iets neurie.
0: Ja, precies.
1: Want kan je hier wat mee?
2: Ja.
0: Dat je dan de baslijntje hoort.
1: Ja.
0: Kan je daar wat mee? Ja, dat kan wel. En dan hoor je
1: in ieder geval begon ik met dat lanterfanten.
0: Ja.
1: Toen dacht ik,
2: voor Lex. Ja.
1: Ik begon ook met het spellen van het woord. Dus ik stuur dat naar Alex. Van, ik had dit in mijn gedachten voor als een verse, als een begin. En hij heeft het gewoon afgemaakt.
2: Ja. Iconic, echt.
0: Ja, het is er ook in terug te horen. En dat vind ik ook wel grappig inderdaad. Dat het woord dan ook, omdat het vaak niet wordt gebruikt, ook nog wordt gespeld. Zodat je in ieder geval ook weet hoe je het moet schrijven.
2: Ja.
0: Dat is ook wel fijn natuurlijk om te weten. Ja, daar zit toch wel een beetje de slag van de docent, hè? Want jij en Alex Rezin zijn docenten ook op een middelbare school. Ja, dat helpt dan ook wel om dat over te brengen.
1: Nou, wij willen dat elke leerling bij ons op school gewoon dit woord kent. Dus
2: Heel veel mensen zeggen lanterfanteren.
0: Ja.
2: Maar dat klopt dus niet.
0: Dat klopt niet. Nee, het is lanterfanten, hè?
2: Het is lanterfanten.
1: Zeker.
2: Dus als we even spellen,
1: wel
2: dan
1: onderzoek gedaan. Ja. Zou wat zijn als je dan fout spelt? Oh, wacht.
2: Ja.
0: Ja, dat het in de titel al meteen fout staat. Dan kan je jezelf niet serieus nemen.
1: Nou, dit is eigenlijk een beetje een foreshadowing voor, maar dat hoor je zo. Ja.
0: Aan de andere kant, jullie zijn ook gewoon muzikanten, hè? Dus het is ook gewoon dat je, als de muziek maar spreekt, dan is het wat mij betreft ook gewoon prima.
2: Fair.
0: Ja,
2: fair.
0: Ik bedoel, op de radio zie je niet hoe de titel eruit ziet. Dat hoor je alleen maar door het uit te spreken. Dus in zoverre, zeg maar, Rezin, jij bent een van de muzikanten die dus verantwoordelijk is voor eigenlijk de ontstaan van de sound, hè, van onder andere deze track.
1: Ja.
0: De plaat heeft een flink disco gehalte. Herkenbaar ethisch baslijntje, hè, want daar doelde je denk ik ook een beetje net op. Maar naast Alex en Daya ben jij dus ook te horen als extra mannelijke stem.
1: Ja.
0: Die ethisch sound, dat is wel iets wat we in de afgelopen platen hebben gehoord. Is dat eigenlijk iets wat de grote nu typeert, anno 2026?
1: Ja, typeert zou ik niet willen zeggen, maar het is wel echt een groot kenmerk aan het worden, denk ik. En dat komt onder andere door, ik denk, de sounds van synthesizer die ik gebruik. En, als ik speel, dan heb ik al heel snel een beetje Prince-invloeden. En ik denk, mede door die sounds word ik daardoor geïnspireerd. En dan gaat het die kant op.
0: Maar Daya, je doet vanuit Club Venus ook wel eens van die ethische muziek zingen. Hè?
2: Ja,
0: dat was tijdens het zomerspectakel ook het geval weer.
2: Ja.
0: Volgens mij voelen jullie daar als band wel heel erg prettig bij die sound.
2: Ja.
0: Heeft dat de toekomst voor jullie? Of is dit gewoon iets wat nu binnen het tijdperk van de grote past en waar uiteindelijk altijd nog een andere ontwikkeling op voort kan komen?
2: Ja, ik denk, we zijn wel gewoon een beetje aan het zoeken. Ik ben natuurlijk ook later bijgekomen. En onze huidige bassist is er ook weer. Die was er aan het begin, maar die is er nu weer ook weer terug bij. En ik denk dat we gewoon een beetje aan het zoeken zijn van wat ons bijzonder maakt en hoe we ons een beetje willen presenteren. En ik denk dat het wat ons heel erg kenmerkt is dat we een rapper hebben en een zangeres en een zanger.
0: Ja.
2: En dat we daar ook een beetje mee spelen wie wat doet. En dat we de vormschema's een beetje uit het raam gooien en eigenlijk een beetje gewoon doen wat we willen. En ik denk, ja, die invloeden van jou, ja, daar voel ik sowieso heel veel voor. En dat we het proberen een beetje naar nu te trekken, maar wel, ja, de zaak is muzikaal, zeg maar, houden.
1: Ja, precies. Iedereen komt muzikaal gewoon goed tot zijn recht ook.
2: Ja. Ja.
0: Maar het is niet dat jullie nu hebben gekozen voor die ethische sound en dat nu de sound van de grote is. Dat jullie, zeg maar, over, nou, bij wijze van spreken een jaar niet meer een andere sound gaan doen, omdat dit de sound is die gekozen is.
1: Ja, ik denk niet dat we daar zo specifiek mee bezig zijn geweest.
0: Nee, oké. Okay.
2: Nee, ik denk, je laat je ook echt gewoon leiden. Ja, dat klinkt misschien heel stom, maar ja, het is meer, ja.
0: Het is ook een beetje de creatieve bubbel waar je op dat moment in zit dan natuurlijk.
2: Je hoort wat in je hoofd en je denkt, oh vet. En dan, althans, jij begint meestal met de sound.
1: En dat klinkt al heel zo ethisch, ja.
2: Ja,
0: en het kan ook zomaar zijn dat als Racing zo meteen weer in de trein naar België zit, dat hij ineens op een happy hardcore soundje terechtkomt. Ja. Noem maar wat hoor.
2: Ik weet niet of
1: binnenkort naar Suriname volgende week, dus ik heb 9 uur de tijd om wat te schrijven.
0: Ik heb nog genoeg de tijd, ja.
2: Maar
0: er gaat nog wat aankomen dus.
2: Ik denk wel, die synth sound is wel, daar houden we wel allemaal van. En ik denk ook, omdat je, ja, die ethische sound, er zijn zoveel verschillende soorten sounds ook. Daar kun je zoveel mee spelen en zoveel verschillende dingen mee doen. Dat trekt wel aan, denk ik.
0: Ja, het is ook wel te blijven hangen en dat is hartstikke lekker natuurlijk. Ja, hoeveel zin hebben jullie om die plaat, om die single, Landarvanten, zo heet dat dus, om die op de radio te horen?
1: Ontzettend veel zin.
2: Mega veel zin.
1: Ik kan niet wachten.
0: Ja, dan moeten we even bellen met de grote radiostations, want dit was het. Nee, tuurlijk niet.
2: Ja, duidelijk. Nee. Tot de volgende keer. Ja.
0: Weet je wat is? Kijk, Alex kon er vandaag niet bij zijn, omdat hij de verjaardag van zijn dochtertje gaat vieren. Hè? Die is vandaag jarig. Vanuit deze kant natuurlijk van harte gefeliciteerd. Maar diezelfde gelukswensen, die kan ik ook jullie toebedelen. Want ja, het is eigenlijk ook de geboorte van jullie kindje in dit geval.
1: Zeker.
2: Ja. Zeker.
0: Het gezamenlijke muzikale kindje gaat het om. zullen we maar gewoon doen dan?
2: Laten we het doen.
1: Ja.
0: Ik vraag Alex altijd om hem aan te kondigen. Maar aangezien hij er niet is. En jullie ook gewoon van de grote zijn. Moet ik het gewoon aan jullie vragen.
2: Aan jou de eer.
0: Ja, of in koor.
2: Oh. Oké.
1: Okay. Ja, okay, hier komt onze track. We gaan hem even voor je nu spellen met z'n tweeën.
0: Ja.
1: L-A-N-T-E-R-F-A-N-T-E-N. Landarvanten.
2: Van de grote.

0: This is new.
1: Ja, hartstikke nieuw. Het is de nieuwste van de grootheid, Lanterfanten. Ja, wat gaan we doen? Nou ja, eigenlijk helemaal niks. Maar toch is er een woord wat dat niks doen betekent. Of tenminste omschrijft. En dat heet dan lanterfanten. Een woord wat dus stamt uit de 16e eeuw. Bijna niet meer wordt gebruikt. Maar opnieuw wordt eigenlijk geherintroduceerd, hè, door de grote. Ja, Resin en Daya. Lekker. Echt lekker dat sowieso die 80's sound weer terugkomt. Want dat, nou, vanuit Zoete Lucht hoorden we dat al eerder natuurlijk. Ook vanuit andere singles. Bij dat baslijntje, Resin. Ja, jij moet inderdaad even 9 uur in een vliegtuig gaan zitten. Want er ontstaat van alles als jij op reis gaat.
2: Ik zeg wel sorry tegen de mensen om me heen die naast me zitten daar.
1: Hoor je alleen maar tuk.
3: Ja, die stoel achter, maar alleen maar te bouncen.
1: Maar je wilde nog even 1 ding vertellen, Resin, over dat spellen van het woord. Want ja, daar schijnt iets aan de hand te zijn.
2: Ja, ongeveer op 3/4 van de track.
1: Ja.
2: Nou, dan gaat Alex in spellen, maar hij doet het eigenlijk compleet verkeerd. En dat is al vlak voor de drop. En wij zeggen met z'n allen, hè? En dan komt de drop erin. Dat vind ik zelf het lekkerste stukje.
1: Dat even die break, zeg maar.
3: Ja.
1: Maar dat zit er dus in verwerkt.
2: Dat zit erin verwerkt.
1: Ja. Maar is dat per ongeluk gegaan of expres?
2: Nee, dat was echt het idee van Hidde, de producer met wie wij samenwerken.
3: Ja.
2: En hij zei van, is niet leuk als we het helemaal verkeerd doen. Want het is al zo'n lang woord. Mensen hebben moeite met spellen. En dat is erin gebleven.
1: Wauw. Waar zat dat een beetje in het midden, zei jij? Ik ga even. Ja. Moet je even zeggen of het eerder of later komt?
3: Ja, later.
1: Iets later nog.
2: Ja, dus hierna komt het.

0: gaat compleet de mist in.
1: En nu gaat hij de mist in.
2: Goed zeg. Ja, dus, ik vind het leuk van die Easter eggs, weet je wel, die dan in die platen worden verwerkt, waarbij je dan als luisteraar daar in eerste instantie niet op let. Ja. Dat je wel denkt van, hey, er zit een break in die plaat, maar uiteindelijk het verhaal daarachter, ja, dat, daar hou ik van. Ja, dank je wel daarvoor, want het zijn echt de verhalen die achter de muziek scharen. Ja, Rezin en Daya, van harte gefeliciteerd. Net als de rest van de band natuurlijk voor deze nieuwe single Lanterfanten.
3: Ja.
2: En uiteraard ga je die vaak horen in de ochtendshow, want dat hoort er ook bij. We willen vooral de muziek promoten vanuit de regionale artiesten. Dat zijn jullie, maar ook gewoon, ja, het is echt een lekkere plaat. Dus dit hoort helemaal bij de zomer.
3: Ja, toch?
2: Dank jullie wel daarvoor.
3: Dank je wel.
2: En ook dank je dat jullie het gast waren.
3: Vonden wij ook, dank je wel.
2: Jij gaat 9 uur in het vliegtuig. Dat betekent, nou, in september, oktober, dan is er wel weer ergens een plaat op de plank. En dan aan het einde van het jaar verwachten we wel weer wat van jullie.
3: Ja, misschien ligt er nu nog wel wat op de plank.
0: Misschien wel. Misschien hebben wij vorige week alweer een schrijfsessie gehad. Dat...
2: Dit
3: zou heel goed kunnen.
2: Ik had het net over...
4: Dat is gewoon een hitmachine dadelijk, joh.
2: Nou, wat de grote typeert, zeg maar. Of het nou die ethische sound is. Maar dit typeert eigenlijk ook jullie band. En misschien dat het bewust is, misschien onbewust. Maar dit deed Alex dus ook vorige keer. Dat hij aan het einde van het gesprek, dat hij toch nog even teasen naar dat er iets aan zit te komen.
3: Oh.
2: En dat doen jullie nu eigenlijk opnieuw.
3: Het is dus niet bewust, maar ik denk gewoon omdat we er zoveel zin in hebben. En dan zijn we ook net weer bezig geweest en dan borrelt het er helemaal. En dan denk je, ja. Kijk er nou al naar uit om de volgende keer weer te zitten.
2: Ja, ik ben blij
3: en over de volgende te praten.
2: Ik ben blij dat ik niet de enige ben dat jullie er ook naar uitkijken.
3: Zeker. Dus,
2: maar we gaan eerst van deze genieten natuurlijk, want anders dan vervaagt hij zomaar. Dat
3: nee,
2: is
3: dat
2: veel
3: is
2: te leuke plaat om dat te laten gebeuren. Rezin en Daya, dank jullie wel dat jullie waren. En geniet van deze geboortedag.
3: Gaat lukken. Jullie bedankt.
2: Graag gedaan. De ochtendshow op CDL van Kagen Brazem. Ja, inmiddels 8:10 is het. We hebben het nieuws even uitgesteld. Want ja, het is veel te leuk om over de muziek te praten. En dat deden we dus ook hier. Zometeen in de ochtendshow dan hoor je waar of niet waar. Want dat spel spelen we normaal gesproken rond 8:15 in de ochtendshow. Gaan we 8:15 doen? Nee, ietsjes later. Denk 8:50. Wil je meespelen? Dat kan via de app studio11.nl/WhatsApp. Waar of niet waar? 3 stellingen die we krijgen van Thijs van der Dussen. En jij kunt erop antwoorden met waar of niet waar. En daarmee dus ook de titeldagwinnaar en de 4 stickers verdienen. Dus dat wil je. studio11.nl/WhatsApp, meld je daar. En dat allemaal zometeen na het nieuws van 8:00.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Oh, we gaan straks even snel door.
7: Het is een doelpunt, ja hoor.
8: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
6: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
9: Wij zijn erbij.
7: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
9: Jij bent erbij.
7: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
9: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
10: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
9: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
11: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
9: Vacature@studioalve.nl.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Hele goedemorgen. Het is 8:10. Ja, het uitgestelde nieuws van 8:00 hoor je nu hier in de ochtendshow. Door het NOS.
12: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
13: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
12: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode, 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
1: Ja, veel verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
4: Echt jammer, man.
14: En nu?
15: Nu gaan we rellen. Nee, joh.
1: Echt?
15: We zijn er gewoon voor de gezelligheid.
12: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Yes, dankjewel. Dan het nieuws uit de regio. Krijg je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Naast winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan de Rijn moet vanaf 2028 een woontoren met 90 appartementen worden gebouwd. De toren krijgt 12 verdiepingen en bestaat uit sociale huur, middenhuur en woningen in de vrije sector. In de Alphense politiek zijn zorgen over parkeren, omdat bewoners gebruik moeten maken van het parkeerterrein bij het winkelcentrum. De gemeente onderzoekt daarom na de zomer of extra parkeerplaatsen nodig zijn. Een rijstrook van de Steekterbrug in Alphen aan de Rijn blijft voorlopig afgesloten vanwege een verzakking in het asfalt. Het probleem ontstond tijdens werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe brug. Bij het aanbrengen van funderingspalen.

0: stroomde zand onder het wegdek weg. De provincie heeft de rijstrook uit veiligheidsoverwegingen afgesloten en voert herstelwerkzaamheden uit. In Kagen-Braassem worden speciale eierdoosjes ingezet om aandacht te vragen voor ondermijnende criminaliteit in het buitengebied. Op de verpakkingen staan voorbeelden van verdachte situaties en informatie over waar inwoners melding kunnen doen. Burgemeester Astrid Heijsteen-Bolt ontving maandag symbolisch het eerste doosje bij een boerderij in Bouwbrugge. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. We zijn nog steeds niet achter of dat hij nou gevuld was of niet, hè?
0: Nee.
1: Ja,
0: ik neem aan van wel.
1: Ja, het zou wel zijn als je alleen maar lege doosjes geeft.
0: Precies.
1: Dat kan de burgemeester zelf ook wel bij elkaar schapen. Lijkt mij in ieder geval.
0: Lijkt me wel, ja.
1: En anders kan ze lekker gaan verven. Dat wordt vaak gebruikt op de basisscholen. Zo'n eierdoos en dan wordt er verf in gestopt. En dat is lekker makkelijk.
0: Precies, ja.
1: Goed, wat ook makkelijk is, is de verkeersinformatie op dit moment. Er staan weinig files in Nederland, maar in de regio staat helemaal niks. Dus het rijdt lekker door. Nou, hoe gaat het dan op het spoor?
0: Ja, door werkzaamheden rijden er dit weekend geen treinen tussen Leiden Centraal en Den Haag Hollandspoor. Tussen Leiden Centraal en Den Haag Centraal worden bussen ingezet. Reizigers moeten rekening houden met nog maximaal een half uur extra reistijd. Wie tussen Leiden en Rotterdam reist, kan omreizen via Woerden. De werkzaamheden duren tot maandagochtend rond 5:30. Het advies is om kort voor vertrek de reisplanner te controleren voor de meest actuele reisinformatie.
1: Dankjewel, Ries.
2: De Ochtendshow met Wesley Hoek. Studio Alphen en Studio Kagen-Brazen.
3: Oh, hi.
4: Layla. I like your song.

0: Ja, Heaven in de ochtendshow. Miles Smith hoorde hier. Daarvoor ook Eric Clapton en Leila. Ik had gisteren beloofd om met die plaat te starten vandaag. Maar ja, Bonnie Tyler overleed. Dus ja, dan maak je een andere keuze.
1: Ja, tuurlijk.
0: Maar het begint wel deze ochtend. Althans, het tweede gedeelte van de ochtendshow. Studio van Karen Brazem voor de vrijdag. Hele goedemorgen. Ja, we zitten iets aan de tijd vandaag. Het is een beetje een omgekeerde planning. Maar ik ben een beetje in de war geweest met het tijdstip dat Daya en Racing hier waren van De Grote. Om een nieuwste single te promoten van De Grote. Want dat is de band waarin ze zitten. Het heet Lanterfant. Ja, echt wel een leuke single. Misschien dat we hem nog een keertje halen vandaag. Want ja, het is New Music Friday ook. Dus nieuwe muziek draaien we sowieso. Ja.
2: Nieuwe muziek van de Rolling Stones ook hoorde ik vanochtend. Ook een heerlijke plaat, eerlijk gezegd.
0: Ja, en we zijn gisteren vergeten om de nieuwe plaat van U2 te draaien.
2: Ook
0: dus we moeten eigenlijk heel veel doen vandaag. Laten we maar gauw dan ook even kijken naar het nieuws. Want ja, dat staat er ook te gebeuren. Er is namelijk een onderzoek vanuit de gemeente Karen-Brazem. Of langs de N446 ruimte is voor zonnepanelen. Het gaat om een verkenning naar de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken zonder extra landbouwgrond in beslag te nemen. Of het plan daadwerkelijk doorgaat, ja, dat hangt af van de uitkomsten van het onderzoek en natuurlijk de haalbaarheid ervan. En als ze dan toch aan het onderzoeken zijn, zijn ze ook aan het onderzoeken binnen het standpunt dat er geen hoge windmolens in de gemeente komen. Wel wordt onderzocht of er kleinere kernreactoren, een zogeheten SMR, in de toekomst een rol kan spelen in de energievoorziening van de gemeente. De gemeente die bekijkt of er subsidie kan worden aangevraagd om de mogelijkheden verder te onderzoeken. Ja, veel onderzoek dus in de gemeente Karen-Brazem. Wat ook in Karen-Brazem afspeelt, zijn dat er een onderzoek plaatsvindt voor de inzet van cameratoezicht bij het sportpad in Roelevaar en Sveen. Omwonenden die klagen al langere tijd over overlast, vernielingen en ook hangjongeren. Die zijn een beetje aan het lanterfanten daar, heb ik het idee. En met camera's hoopt de gemeente de problemen terug te dringen en de leefbaarheid te verbeteren. Kijken we ook nog even naar het landelijke nieuws, want gebeurt natuurlijk ook van alles. Er zijn in Zuid-Frankrijk ruim 5000 mensen vastkomen te zitten in twee dorpen door de grote natuurbranden die daar woeden. Wegen die zijn afgesloten en hulpdiensten proberen de branden onder controle te krijgen. Maar ja, als die wegen zijn afgesloten, probeer daar maar eens doorheen te komen dan, ook als hulpdienst zijnde. Door de aanhoudende hitte en de harde wind breidt het vuur zich snel uit. Daardoor merk je ook dat er zo nu en dan wordt geroepen dat er watertekort dreigt te gebeuren. Mm. Door de aanhoudende droogte klinkt in Nederland en Frankrijk namelijk de oproep om zuiniger met water om te gaan. Deskundigen adviseren om niet langer dan 5 minuten te douchen en onnodig waterverbruik zoveel mogelijk te beperken. De lage waterstanden en het uitblijven van regen zorgen op steeds meer plekken voor problemen.
1: Oeps, ik heb gisteren uitgebreid de planten water lopen geven.
0: Nou ja.
1: Het was wel nodig.
0: Ja, het is wel nodig om je planten ook een beetje goed te verzorgen natuurlijk. Want anders hebben die weer dorst en kan je daar weer voor naar het tuincentrum. Vinden de tuincentra niet erg, maar jouw portemonnee wel natuurlijk.
1: Ja.
0: Zeg Ries, heb jij nog wat jou is opgevallen in het nieuws?
2: Ja, ik had het net natuurlijk al over code rood tijdens examens.
0: Ja.
2: Nou, nog een ander nieuws, ook weer uit het onderwijs. Het bestuur van het Cornelius Hager Lyceum in Amsterdam heeft zich volgens de onderwijsinspectie schuldig gemaakt aan wanbestuur. Het bestuur heeft vele jaren nagelaten maatregelen te nemen om de onderwijskwaliteit te verbeteren. De Stichting Islamitisch Onderwijs heeft te weinig zicht op de eigen organisatie. Zo wist het bestuur niet dat personeel zich niet altijd veilig voelt. Ook lopen de resultaten op de MAVO ver achter. De afgelopen 3 jaren slaagde 35% tegenover 91% landelijk. Omdat de bevindingen zo ernstig zijn, vraagt de inspectie staatssecretaris Thiele in te grijpen. En zij beraadt zich op vervolgstappen.
0: Ja, er gebeurt wel vaker wat op bepaalde onderwijsinstellingen, waardoor individueel een aanpak nodig is. Maar het gebeurt de laatste tijd wel veel, moet ik zeggen. Dat er ergens binnen een bepaalde instelling het niet helemaal lekker gaat.
2: Ja.
0: Heeft dat dan inderdaad een individuele aanpak nodig? Of is er toch wel eigenlijk in zijn totaliteit zorgen daarover?
2: Je merkt de laatste tijd natuurlijk wel dat het veel meer onder een vergrootglas ligt. Laatst was er ook wel in het nieuws over thuisscholing.
0: Ja.
2: Dat gestopt moet gaan worden en dat ze dat willen gaan veranderen. En je ziet gewoon dat dit kabinet zich daar meer voor interesseert, blijkbaar. Voor het onderwijs.
0: Nou ja, goed, dat is te lang op zijn beloop gelaten. Ja. Waardoor ze nu eigenlijk tegen die problemen ook aanlopen. Hè? Dat het nu ook wordt gesignaleerd, hè, dat er de aandacht voor is. Ja, dan behoeft dat ook wel een bepaalde aanpak. En daar zet dit kabinet dan zich wel weer voor in. Dat is dan wel positief vanuit het kabinet. Dat is fijn.
2: Ja. In ieder geval nog iets positiefs. Nee, dat is een geintje.
0: Nee, maar het ding is wel dat het natuurlijk wel zorgelijk is dat er vaak van dit soort situaties zijn ontstaan.
2: Ja.
0: Maar dat Hoe ze dat gaan oplossen, dat gaan we meemaken vanuit de minister, hè, die daar zich voor in gaat zetten.
2: Staatssecretaris.
0: Ja. Oké. Dat wat betreft het nieuws van nu. Zometeen in de ochtendshow, ja, dan willen we hem gaan spelen. Ik zei eigenlijk 7:15. Maar ja, we zitten echt aan de tijd. Dus laten we hem echt 7:45 doen. De voor of de na, helaas, die moeten we dan schrappen. Ja. Maar 7:15, dan gaan we een ronde waar of niet waar spelen. Wil je meespelen, dan kan dat via de app. studio11.nl/WhatsApp. Zet hem alvast open. Want ja, 3 stellingen van Thijs van der Dussen gaan we krijgen zometeen. En dan kunnen we dan op antwoorden met waar of niet waar. In je bericht via studio11.nl/WhatsApp. Zet je 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Want dan weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Wellicht kunnen we jou zo meteen uitroepen tot dagwinnaar. En ja, ik stop even de muziek, want ik heb ze hier liggen, hoor. Ik weet niet of je het gaat horen, maar...
2: Ja.
0: Ik heb een heel stapeltje hier liggen.
2: Het zijn dikke stickers, zijn het.
0: Het zijn, dat valt op zich wel mee. Maar ik heb gewoon een dik stapeltje aan stickers. 4 stickers die kan ik zo meteen aan je uitdelen. Dus wil je meespelen, studio11.nl/WhatsApp. En geloof mij, dat wil je.

0: Zomermuziek van Carol G en Jonas Brothers in de ochtendshow. X hoorde je hier. Het is 8:58. Zometeen in de ochtendshow. Ja, dan natuurlijk nieuwe muziek, omdat het New Music Friday is. Maar ook zometeen dus waar of niet waar. Ik heb er net al aan gerefereerd. We gaan hem straks spelen rond 8:45 is dat. Wil je meespelen, meld je in de app studio11.nl, schijnschreef WhatsApp. En wellicht kunnen we jou zometeen feliciteren als dagwinnaar. Net als de 4 stickers die we aan je uit kunnen delen. Dus moet je meedoen met waar of niet waar. Studio11.nl, schijnschreef WhatsApp. Dat allemaal zometeen. Eerst tijd voor het nieuws van 8:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor explosies in Damascus dinsdag. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS heeft de explosies niet opgeëist. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Het weer vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden.
0: Nieuws uit de regio dan. Krijgen van Richard Harman. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Na 8 jaar voorbereiding is de bouw van woonproject Nieuwe Boterpolder in Hazewoudendorp officieel begonnen. Op het voormalige bedrijfsterrein aan de Voorweg komen 57 woningen, waaronder koopwoningen, sociale huur en middenhuur. Volgens wethouder Ernst-Jan Straven is bij de ontwikkeling rekening gehouden met de wensen van omwonenden en het landelijk karakter van het dorp. De spoorbrug tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven kampte woensdag met een storing. Vanaf het middaguur kon de brug niet meer open, waardoor tientallen boten moesten wachten. Het treinverkeer ondervond geen hinder van de storing. Rond 5:00 middags waren de problemen opgelost en kon het vaarverkeer weer door.

0: verliep direct langs duidelijk politieke lijnen. De vier coalitiepartijen stemden gezamenlijk voor de voorstellen van het college en tegen alle voorstellen van de oppositie. Kern 11 en de groep Mooren uiten daarnaast stevige kritiek op het formatieproces en de samenstelling van de coalitie. Na het debat werden de vier nieuwe wethouders geïnstalleerd. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Dankjewel, Ries. De verkeersinformatie dan van de ANWB. Ja, het is vrijdagochtend. Meestal is het dan wel wat rustiger. Deze ochtend is het helemaal rustig, want er staan geen files in de regio. Op het trein is het ook rustig, geloof ik. Alleen dit weekend wordt het wat minder rustig.
0: Ja, precies. Door werkzaamheden rijden er dit weekend geen treinen tussen Leiden Centraal en Den Haagse Hollandspoor. Tussen Leiden Centraal en Den Haag Centraal worden bussen ingezet. Reizigers moeten rekening houden met maximaal een half uur extra reistijd. Die tussen Leiden en Rotterdam reist, kan omreizen via Woerden. De werkzaamheden duren tot maandagochtend rond 5:30. En het advies is dan ook om kort voor vertrek de reisplannen te controleren voor de meest actuele reisinformatie.
1: En zo is het inderdaad. En luister ook naar de ochtendshow, want ook wij houden je op de hoogte tot 10 uur op Studio 11 in Kagebrazem. Zometeen dus waar of niet waar meespelen kan via de

0: Verrassend! Year 3000 in de ochtendshow. Lekker plaatje uit de Zero's hoorde je hier. Ja, Year 3000, dat is het niet. Het is het jaar 2026. We leven op vrijdag 10 juli. We gaan weer een nieuwe ronde doen van... Waar of niet waar? En normaal gesproken rond de 7:45 spelen we dit spel. Maar we hadden zojuist Rezin en Daya van De Groot op bezoek. Dus we hebben een uurtje uitgesteld. Maar we hopen jou alsnog zometeen te kunnen feliciteren... als dagwinnaar in het spel Waar of niet waar. En moet je wel meespelen via de app studio11.nl/WhatsApp. Kan dat door een bericht te sturen. En met erin 1, 2 en 3 de achter waar of niet waar. Dat zijn namelijk ook de antwoorden die je kunt geven... op de stellingen van Thijs van der Dussen. En ja, de titel dagwinnaar ligt op je te wachten. Net als de 4 stickers die we je kunnen uitdelen. Dus Speel vooral mee. studio11.nl/WhatsApp.
1: Koest je niks. En het is... En je krijgt misschien nog leuke stickers.
0: Precies. Ja. Je moet ook even je naam bij vermelden. Want dan kun je ook persoonlijk aanspreken. Is wel leuk natuurlijk. Zullen we het maar gaan doen dan, Ries?
1: Ja, kom op.
0: De 3 stellingen van Thijs van der Dussen. We gaan even naar Thijs luisteren, want dit is namelijk stelling nummer 1.
2: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar het niet waar. En we beginnen bij stelling nummer 1. En die luidt als volgt. Op Venus komt sneeuw voor, maar niet van water. Waar of niet waar?
0: Er komt sneeuw voor, maar niet van water. Hebben ze dan poeder op de neus of zo? Of wat is, wat...
1: Ja, Venus, het is daar heel erg warm. Dus,
0: De vraag is eigenlijk, komt er überhaupt wel sneeuw voor? Of iets wat erop lijkt dan in dat geval? Ja. Zeker als we de stelling van Thijs interpreteren. Wat zeg jij, Ries?
1: Ik zeg, dat is niet waar.
0: Jij zegt niet waar.
1: Ik zeg niet waar.
0: Waarom?
1: Het is zo ontzettend warm daar. Ja, weet je, sowieso al geen watersneeuw.
0: Ja.
1: Maar, nee. Nee, ik denk dat het er niet waar is.
0: Ja, ik denk dat het binnen de interpretatie van Thijs van der Dussen... Dat het toch waar is. Dat het iets van zandsneeuw is of zo. Of in ieder geval iets wat erop lijkt. En dat die daarom specifiek roept... niet van water.
1: Ja, daar zeg je wat. Ik verander mijn antwoord naar waar.
0: Meeloper?
1: Ja.
0: Gadverdamme.
1: Deze keer wel.
0: Dat zou ik nou nooit doen. Nee, dat is niet waar. Dat doe ik regelmatig. Goed, we zeggen allebei waar op de eerste stelling. Ja. Stelling nummer 2 dan.
2: Stelling nummer 2. De pupillen van een geit zijn rond, net als die van mensen.
0: Ik moet meteen denken aan dat liedje.
1: Dat is niet waar trouwens.
0: De pupillen van de geit zijn rond en rond, rond en rond, rond en rond. Jij zegt niet waar.
1: Ik zeg niet waar.
0: Oké.
1: Ze hebben toch van die spleetjes, hebben ze toch van ogen, die verticale spleetjes.
0: Ja, ze hebben eigenlijk kattenogen in dat opzicht. Want katten die kunnen dat ook hebben. Ja, die kunnen ronde pupillen hebben. Dat zijn echt die kattenogen die heel zielig aankijken van...
1: Ja, of als ze iets willen aanvallen. Die pupillen gaan helemaal wijd open.
0: Ja, dan gaan ze elkaar aanvallen.
1: Ja.
0: Maar dan om te spelen. Maar op het moment dat ze zich heel relaxed voelen... dan kan dat die pupil die kan ineens ook zo'n soort van...
1: Een spleetje worden.
0: Wat is dat dan? Een verticaal streepje worden inderdaad. Ja. Bij geiten is dat ook zo. Tenminste, naar mijn idee wel. Dus ook jij zegt hierop waar.
1: Nee, ik zeg niet waar.
0: Oh, niet waar. Ja, de stelling is inderdaad van het lijkt op die van de mens. Nee, dat is dus niet waar.
1: Ja, precies.
0: Nee, precies. Dan hebben we 2 keer een gelijk antwoord. Nou ja, te hopen dat we een ander antwoord kunnen geven op de laatste stelling. Dat is de volgende.
2: En stelling nummer 3. Een avocado rijpt pas echt nadat hij van de boom is geplukt. Waar of niet waar?
0: Een avocado?
1: Een avocado.
0: Nee, een avocado. Heel veel mensen zeggen avocado. Ja, ik weet ook niet waarom dat zo is, maar goed. Een avocado die rijpt pas op het moment dat hij van de boom afvalt.
1: Ja, ik weet wel, het is altijd, weet je, je koopt zo'n avocado in de winkel en dan is dat altijd van... Hij is nog niet goed. Ja, te laat.
0: Ja,
1: hij is rot.
0: Dan is hij al te bruin. Is hij zeker niet lekker meer. Ja, nee. Dat is altijd een beetje het moeilijke. Je moet het een beetje voelen, hè?
1: Precies. Maar als je hem dan gaat knijpen, dan wordt hij beurs.
0: Je moet ook niet te hard knijpen. Het is geen stressbal. Okay. Ik zie sommige ouderen nog wel eens knijpen in zijn avocado. Dat ze net doen alsof het een stressbal is. Maar goed, we krijgen de stress van, zou je bijna zeggen. Maar is het waar of niet waar, Ries?
1: Nog een keer, 1 keer de stelling, want ik ben hem even kwijt.
0: Oké, nog 1 keer de duidelijke stelling van Thijs van der Dussen.
2: En stelling nummer 3. Een avocado rijpt pas echt nadat hij van de boom is geplukt.
1: Hij zegt
2: waar
1: dat ook,
2: of niet waar.
1: Hij zegt ook avocado. Ja. Ik zeg waar.
0: Ja, het is niet zeg maar, dat spul in dat flesje wat geel uitslaat.
1: Nee.
0: Wat zeg maar, van de boom afvalt. Daar hebben we het niet over. Het is
1: maar avocado, eieren, toch?
0: Wat zei je?
1: Advocaat is toch gemaakt van eieren?
0: Ja, onder andere, ja. Ja, vandaar ook die tour.
1: Ja, en liqueur.
0: Maar jij zegt dus?
1: Waar.
0: Waar. Sorry, ik ga er ook in mee. Ja. Ik zeg ook dat het waar is.
1: Mag een keertje.
0: Mag een keertje, oké. Nou, dat zijn de 3 stellingen. En ook onze antwoorden. Draait het alleen niet om. Het draait namelijk om jouw antwoord. Want uiteindelijk willen we een dagwinnaar uitroepen. En ook de 4 stickers uitdelen. Gaat het dus... zullen we ze nog 1 keertje halen?
1: Ja, doe maar, joh.
0: Doen we. De volgende stelling gaat het om.
2: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar het niet waar. En we beginnen bij stelling nummer 1. En die luidt als volgt. Op Venus komt sneeuw voor, maar niet van water. waar of niet waar?
0: Ja, waar of niet waar is de vraag.
2: Stelling nummer 2. De pupillen van een geit zijn rond, net als die van mensen.
0: Waar of niet waar?
2: En stelling nummer 3. Een avocado rijpt pas echt nadat hij van de boom is geplukt. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? En voor de duidelijkheid, het gaat om een avocaat, niet om een advocaat. Ja, die pluk je sowieso niet.
1: Maar avocado.
0: Ja, ja, de avocaat. De advocaat pluk je niet van de boom, namelijk. De avocado gaat het dus om. Wat zijn de antwoorden volgens jou? Waar of niet waar? Want dat zijn ook de antwoorden die je kunt geven. Stuur ze door via de app studio.nl/WhatsApp. In je bericht zet je 1, 2 en 3 erachter. Waar of niet waar? Dus kunnen we ook de antwoorden goed controleren. En kunnen we misschien jou zo meteen uitroepen tot dag winnaar van deze vrijdag 10 juli.
3: Sì, no va.

0: En weer is wat anders dan Ave Maria. Ave Cesaria, het is een plaatje van Stromae. Je hoorde hem hier in de ochtendshow van Studio Alphen Kagen Brazem. Niet alleen die plaat hoorde je hier, ook de drie stellingen van Thijs van der Dussen in... Waar of niet waar? Ja, drie stellingen krijgen we elke ochtend altijd van Thijs doorgestuurd. En daarin vraagt hij of het waar of niet waar is. Dat zijn ook de antwoorden die je kunt doorgeven via de app. studio.nl/WhatsApp is het adres om het door te geven. Ja, en door de juiste antwoordvolgorde door te geven... kun jij je kans maken op de titel Dag Winnaar. En ook de vier stickers die er op je liggen te wachten. En dat wil je, geloof mij. Dus meedoen is belangrijk... Maar ja, meedoen is altijd belangrijker dan winnen, zou je zeggen. Nou, in dit geval is winnen belangrijker dan meedoen. Maar je moet wel meedoen om te kunnen winnen. Nou, moeilijk verhaal. Altijd. Uiteindelijk, om het makkelijk te maken, we gaan de stellingen controleren. Want via studio.nl/WhatsApp kon je de antwoorden doorgeven. En dan ging het onder andere om de eerste stelling.
1: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. En we beginnen bij stelling nummer 1. En die luidt als volgt. Op Venus komt sneeuw voor, maar niet van water. Waar of niet waar?
2: Ja, waar, water of niet water?
0: Ja, water of niet water. Water? Nee, maar Ries, jij zei in eerste instantie... het is hartstikke heet op Venus, dus er kan geen sneeuw voorkomen. Maar toen zei ik, ja, maar als je luistert naar de stelling van Thijs... de interpretatie daarvan is... er is wel mogelijk sneeuw te vinden, maar dan niet van water. Ja, dus misschien van anders. Zand of van bepaald poeder wat er op Venus te vinden. Dus ja, ik zei hierop dat het waar is. Uiteindelijk veranderde jij van niet waar naar waar.
2: Ja, door jouw redenatie. Jouw kies van, nou, dat zou best wel zwaar kunnen zijn dan. Dus ik zeg waar.
0: Nou ja, de vraag is of het waar is of niet waar is. Thijs weet het antwoord.
1: Ja, dan zijn we aangekomen bij de antwoorden. En dan

0: Dan weten we bij stelling nummer 1, die is namelijk waar. Ja, op de hoogste bergen kunnen metaalachtige mineralen neerslaan als sneeuw. Maar het is dus gewoon metaal.
1: Mm. Metaal, oké. Okay. Metalen sneeuw gaat het dan om. Dat is wel heel zilver. Geen goud, nee. Goud is wel dat we het antwoord goed hebben, dus dat is hartstikke lekker. Hopelijk heb jij het antwoord ook goed, want daar gaat het natuurlijk zo meteen om. Maar eerst nog even stelling nummer 2.
0: Stelling nummer 2. De pupillen van een geit zijn rond, net als die van mensen.
1: Ja, is dat waar of niet waar? Nou, in onze interpretatie is dat niet waar. Want ja, geiten hebben een beetje kattenogen op het moment dat ze zich relaxed voelen. Althans, de katten dan. Want dan worden het van die verticale streepjes. Ja. Dat is bij geiten ook zo, hè?
2: Ja, het eerste waar ik aan moest denken was dat filmpje van Taylor Swift met die geit. En die had inderdaad geen ronde ogen, dus vandaar.
1: We're never ever getting back together. Maar dan hoor je... Van die gillende geit. Ja, je had het meer moeten meemaken. Maar wij zeggen in ieder geval dat de stelling klopt. Is dat ook zo, Thijs, of hebben we het fout?
0: Stelling nummer 2, die is niet waar. Nee, geiten hebben horizontale, rechthoekige pupillen voor een extra breed gezichtsveld. Yes. Een soort supervision.
1: Ja, ik zei dat het klopt, maar ik bedoel inderdaad dat het klopt dat het niet waar is. Ja.
2: Klopt, ja. Ja.
1: Ook het tweede antwoord wat wij hebben gegeven is goed. Het derde antwoord op de derde stelling... Ja, dat is natuurlijk de vraag. Wat hadden we geantwoord? Waar of niet waar?
2: Waar.
1: We hadden geantwoord waar. We waren het vandaag opvallend met elkaar eens.
2: Ja.
1: Maar dat ging dan om de volgende stelling.
0: En stelling nummer 3. Een avocado rijpt pas echt nadat hij van de boom is geplukt. Waar of niet waar?
1: Ja, een avocado gaat het dus om. Niet een avocado of een advocaat of een... Een avocado die rijpt pas op het moment dat hij van de boom af is gevallen. Eens, is dat waar of niet waar? Wij zeiden dus waar. Ja, is het waar of is het niet waar, Thijs? Jij weet het antwoord, dus kom maar op.
0: En stelling nummer 3, die is wel waar. Ja, aan de boom blijven avocados hard en na de oogst begint pas het rijpproces.
1: Ja, nou zo is het inderdaad. Dus dat betekent dat de juiste antwoordvolgorde had moeten zijn, Richard Harreman.
2: Waar, niet waar, waar.
1: Waar, niet waar, waar. Ja, ik zat ondertussen even ook te zoeken naar de appjes. Want we moeten natuurlijk een dagwinnaar kunnen uitroepen.
2: Ja.
1: Waar, niet waar, waar, hè, hebben we het over.
2: Klopt, ja.
1: Waar, niet waar, waar. Ja, ik zie dat Nova weer meedoet vandaag. Tigo doet ook mee. Vince doet mee. Waar, niet waar, waar. Ja, Carlijn die zegt waar, niet waar, niet waar. Dat is toch... Carlijn, je moet echt even een keertje in zo'n avocado knijpen. Want op het moment dat hij hard is, is hij niet rijp. En op het moment dat hij bruin is, dan ben je ook niet... dan ben je te laat ook. Waar, niet waar, waar. Ja, ik zit echt even te zoeken. Heeft iemand waar, niet waar, waar ingestuurd? Jazeker wel. Kian die heeft het gedaan.
2: Nou, mooi.
1: Kian die stuurt goedemorgen. De antwoorden zijn 1, 2 en 3. En dan waar, niet waar, waar. Kian, dat betekent dat je het goed hebt.
2: Hey, goed gedaan.
1: En daarmee ook de winnaar bent van Waar of Niet Waar... van deze vrijdag 10 juli 2026 in de ochtendshow van Studio Alphen Kagenbrazem. Ja, waar niet waar waar is de juiste volgorde. En daarmee ben je niet alleen de dagwinnaar... en krijg je ook de 4 stickers van ons. Moet je alleen wel even de contactgegevens nog eens toesturen... want dan kunnen we ook die stickers naar je opsturen. Anders dan wordt het zo moeilijk plakken, hè? Ik kan het wel op een envelop plakken en dan zeggen Kian... maar ja, dan zegt PostNL op een gegeven moment ook... ja, welke Kian?
2: Ja, weet je hoeveel er meerdere Kians.
1: Ja, dus doe dat vooral, Kian. En dan ga jij je weekend lekker beginnen. Dan sturen we hem vandaag nog op de post. Dus dan heb je het misschien morgen of maandag.
2: Nou, mooi.
1: Nou, wil je dit nou ook maandag, dan gaan we hem uiteraard weer spelen. De laatste week, hè, voor de zomervakantie. Dus je kunt nog kans maken op die stickers en de titeldagwinnaar. En maandag dus, rond 8:15 in de ochtendshow. Nieuwe ronde, waar of niet waar?

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij. En als je verliest moet je er ook staan, zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Hele goede morgen. 8:02 is het. De vrijdagochtendshow op Studio Alve Kagebrazem. Tijd voor het nieuws. Van 9:00 de NOS.
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
10: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
9: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische

0: De verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
1: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
0: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Door met het nieuws uit de regio krijgen we van Richard Arreban. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Er komt geen nieuwe brug of tunnel om de verkeersproblemen in Boskoop en Waddinxveen op te lossen. Volgens de provincie zijn de kosten te hoog, is de impact op het landschap te groot en lossen de plannen de verkeersproblemen onvoldoende op. Vooral in Boskoop blijft de verkeersdruk groot. Dagelijks rijden daar ruim 10.000 voertuigen over de zijde en de hefbrug. Minister Eleanor Boekholt O'Sullivan en Tweede Kamerlid Jeremy Mooijman hebben woensdag een werkbezoek gebracht aan Alphen aan den Rijn en Koudekerk. Samen met de burgemeester en wethouder bezochten zij verschillende woningbouwprojecten. Daarbij was onder meer aandacht voor de ontwikkeling van de Gnephoek, waar de komende jaren ongeveer 5600 woningen moeten worden gebouwd. Sjaak van Halteren is maandagavond geïnstalleerd als raadslid voor D66 in Kaag en Braassem en neemt de zetel over van Nick van Egmond, die opnieuw wethouder is geworden. Met zijn installatie is de gemeenteraad weer compleet. Wie van Egmond opvolgt als fractievoorzitter van D66 is nog niet bekend. En tot zover het nieuws uit de regio.
2: Yes, Ries, dankjewel. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment staan er geen files in de regio. Deze hele ochtend is het al lekker rustig op de weg. Is dat ook zo op het spoor, Ries?
3: Ja, ik roep het al de hele ochtend. Door werkzaamheden rijden er dit weekend geen treinen tussen Leiden Centraal en Den Haag-Hollandspoor. Tussen Leiden Centraal en Den Haag Centraal worden bussen ingezet. Reizigers moeten rekening houden met maximaal een half uur extra reistijd. Wie tussen Leiden en Rotterdam reist, kan omreizen via Woerden. De werkzaamheden duren tot maandagochtend rond 5:30. Het advies is dan ook om kort voor vertrek de reisplannen te controleren voor de meest actuele reisinformatie.
2: Yes, Ries, dankjewel.
4: De Ochtendshow met Wesley Hoek. Studio Alphen en Studio Kaag en Braassem.
5: Slaapmuts af, koffiezetapparaat aan. Welkom bij een nieuwe dag. Dit is De Ochtendshow.
6: Luister je dan ook?
7: De Ochtendshow.
6: Ja, voor het eerst van mijn leven.
7: Ja?
6: Ja. Nou, dat is echt iedereen aan te bevelen, hoor.
4: Wesley.

0: Bruno Mars en Risk It All. In de ochtendshow. Net als Golden van Huntrix in de ochtend van Studio Alphen en Kagen Brazem. En natuurlijk ook jouw ochtend. Van deze laatste werkdag. Misschien heb je al eerder vakantie genomen, heb je volgende week al vakantie. En anders dan volgende week, de laatste week voordat de zomervakantie gaat beginnen. Altijd lekker zitten naar uit te kijken. Ja, misschien moet je nog wachten, hè, omdat je pas in september vakantie kunt nemen. Omdat eerst al je andere collega's op vakantie gaan. Maar het zit eraan te komen en dat is fijn. Het wordt wel een warme week volgende week. 30 graden gaan weer aantikken, zo lijkt het. Maar dat is wel iets waar je ook rekening mee moet houden op het moment dat je op vakantie gaat. Want ja, er zijn veel berichten daarover ook in het nieuws. Er zijn duizenden mensen ingesloten in Frankrijk. In twee dorpen in het zuiden van Frankrijk zijn er natuurbranden te vinden. Ja, en daardoor zijn wegen afgesloten. En ook hulpdiensten die kunnen daar moeilijk doorheen. Om te proberen om die branden te blussen. Om ze onder controle te krijgen. Maar ja, door die aanhoudende hitte en harde wind breidt het vuur zich sneller uit dan de brandweer het aan kan. Dat is wel een zorgelijke situatie. Dus zit je nou eindelijk uit te kijken naar een lekkere vakantieweek in Zuid-Frankrijk, dan heb je daar weer mee te maken. Dus wees gewaarschuwd is het advies in dit geval. Er zijn momenteel meer woningen te koop dan de afgelopen jaren het geval was. Tegelijkertijd blijven de huizenprijzen stijgen en bereiken ze opnieuw een recordniveau. Volgens makelaars hebben kopers daardoor meer keuze, maar betalen ze gemiddeld nog fors aan woning. Ja, we hebben de afgelopen maanden ook te horen gekregen dat de gemiddelde woningprijs bijvoorbeeld in Alphen aan de Rijn boven de 5 ton hangt. En ook de huizen in Kagen Brazem gaan richting die 5 ton. Dat is toch een 500.000 als we het snel zeggen.
1: Dat heb je toch gewoon al op de bank staan, kom op.
0: Ik weet niet wat jij verdient hier, maar dan moet ik volgens mij even beter in mijn contractonderhandelingen werken. Want dit werkt niet voor mij, hoor.
1: Ja, dat is niet meer te doen, mensen.
0: Nee, het is niet meer te doen en zeker ook niet voor de starters natuurlijk. Die hebben sowieso geen 500.000, want die komen net van school af. Die hebben misschien nog net een beurs om Ome Duur af te kunnen betalen. Dus daar word je helemaal gek van. De huizen worden steeds duurder en dat blijkt maar weer. Dan ook nog nieuws over natuurlijk het WK voetbal. Want gisteren, na een rustdag, ging het voetbal weer los. Frankrijk en Marokko die moesten gaan uitmaken wie de volgende ronde mocht gaan behalen. Daar het ticket voor kreeg. Ja, en uiteindelijk heeft Frankrijk aan het juiste eind getrokken. Want 2-0 werd het. De doelpunten van de Mbappé en Dore Dembele. Het enige is wel, Mbappé die is uitgevallen met een lichte blessure.
1: Ja.
0: Maar hij is wel uitgevallen. Dus of dat hij het gaat halen, dat is dan maar de vraag.
1: Hij liep het veld af en dan deed hij een beetje naar de toeschouwers. Hij liep een beetje van het valt wel mee.
0: Nee, het valt wel mee.
1: Ja, dat is zoiets. Die indruk kreeg je er een beetje van.
0: Nee, laten we het hopen, want hij is natuurlijk op jacht naar het record aantal doelpunten wat tijdens een WK voetbal wordt gescoord. Maar dan in zijn eentje, dat is toch bijzonder te noemen.
1: Ja, ja.
0: En nog één ding over toch het WK. We weten allemaal inmiddels. Ronald Koeman die is ontslagen door de KNVB.
1: Ja. Maar Ten Hag die is niet beschikbaar.
0: Precies. Ten Hag die is niet beschikbaar voor de functie van bondscoach. Dat heeft hij in ieder geval gezegd in een interview met onder andere RTV Oost. RTV Oost, zeg ik toch goed? Ja, RTV Oost inderdaad, want die is daarvoor. En daar heeft hij laten weten dat hij niet beschikbaar is. Omdat hij net de nieuwe technisch directeur is geworden van FC Twente.
1: Zoals hij zei, het was een bewuste keuze.
0: Een bewuste keuze?
1: Ja,
0: om
1: voor Twente te gaan en niet voor bondscoach.
0: Hij heeft natuurlijk ook een aantal slechtere jaren achter de rug wat betreft het coachschap, zeg maar. En hij neemt wat meer tijd voor zichzelf en ook voor de club FC Twente om die weer een beetje op de been te brengen. En dus is die niet beschikbaar. Ja, Peter Bos heeft ook al geroepen. Ik heb een contract bij PSV, dus voorlopig blijf ik daar ook zitten. Nu weet je bij Peter Bos natuurlijk nooit, want het is wel een erebaan voor hem. En hij heeft er altijd wel een beetje naar zitten aanzen. Maar goed, Ronald Koeman zat op die plek, dus uiteindelijk kon hij daar niet gaan zitten. Maar wie gaat dan de bondscoach wel worden? Dat is natuurlijk de vraag. Ja, en gisteren vertelde ik nog over dat er nieuws was over Haaland.
1: Ja.
0: Dat is die spits van Noorwegen.
1: Haaland, ja.
0: Ja, DJ Kygo die heeft een remix beloofd. op het moment dat hij veel scoorde en ook het goed deed op het WK. En die belofte gaat hij inwilligen. Want daarop zou ook de voetballer Erling Haaland te horen zijn als rapper.
1: Oh, ik denk van hij gaat een remix maken van het Haaland gebeuren. Weet je? Van Haaland, Haaland.
0: Oh, dat nummer, wat ik aan het zingen was afgelopen keer. Ja, nee, dat gaat niet gebeuren. Okay. Maar hoe het wel gaat klinken weten we natuurlijk niet. Hoe die überhaupt gaat klinken als rapper, dat weten we ook niet. Want het is wel Haaland, de spits. die een beetje als meme rondloopt daar op dat veld. Maar hele goede prestaties levert. Ik hoop wel dat het betere muziek wordt. Maar daar ga ik ook wel vanuit. Zeker aangezien Mr. Kygo zich daar tegenaan gaat bemoeien. Dan bijvoorbeeld Memphis Depay. En ook natuurlijk onze grote vriend Noah Lang. Die ook muziek maakt. Want ja, dat soort platen. Ja, de een vindt het leuk, de ander vindt het minder leuk. Maar ik ben heel benieuwd als Haaland gaat rappen. Of dat die beter klinkt dan een Noah Lang.
1: Ja.
0: Nou, dat dus. Zeg, zometeen in de ochtendshow, dan gaan we het niet hebben over muziek. Oh, wel, het heeft wel met muziek te maken. We gaan het hebben over dansen. Want er staat iets moois te gebeuren morgen in Theater Castellum. En ja, laten we ook even terugblikken op het afgelopen jaar. Want het is de eindjaarshow eigenlijk wat morgen staat te gebeuren. Het is ook een beetje het moment dan om terug te blikken. Dus laten we dat zometeen doen. En dat doen we met Fleur van Gent. Zij is van I'm in Motion. En zij is zo hier te gast in de ochtendshow.
2: Goedemorgen. Ik ga iets zeggen wat me niet heel populair gaat maken misschien. Fuck you.

0: En ik heb twee simpele vragen aan u. Het is eigenlijk één vraag. Wilt u hier gewoon sorry voor zeggen? En in de tweede plaats, wilt u beloven dat u dit niet nog een keer doet?
1: Nee hoor.
2: Nee, echt niet.
3: Nee.
4: Zo, dan gaat hij weer te lang door.
5: Ja, gaat hij weer te lang door. Ongelooflijk. Gil hoorde hier en fuck you in de ochtendshow. Het is, nou ja, niet helemaal hè. De officiële titel is ABCDEFU. Maar de FU staat dan voor fuck you. Ja, dat is het enige moment waarin we dat mogen zeggen op de radio.
6: Ja, ja, inmiddels twee keer.
5: Op een moment dat we het mogen afkondigen, zeg maar. Zeg, de ochtendshow Studio Alf en Kagebrazem. Vandaag hebben we veel gasten, waaronder natuurlijk Fleur van Gent. Ik kondigde haar net al aan. Fleur, een hele goede morgen.
7: Goedemorgen.
5: Nou, er moet toch een applausje voor klinken voor jou. Want je bent niet alleen maar hier te gast omdat je gewoon een gezellige gast bent. Ja. Ieder jaar ben je überhaupt te gast hier.
7: Ondertussen wel, ja.
5: Ja, maar ook vanwege dansen natuurlijk. Want in de afgelopen tijd is er veel gebeurd. Morgen dan gaat er ook wat gebeuren. Dan de eindshow, hè?
7: Klopt, de eindvoorstelling van I'm Emotion, ja.
5: Ja, iedereen gaat zo meteen op vakantie. Dan gaat iedereen ook op reis. Stapt de auto in, het vliegtuig. Of misschien wel een leuke cruiseschip die ze dan hebben geboekt. Eigenlijk begint de zomervakantie morgen al. Want de eindejaarsvoorstelling. Ja. Waarin jullie ook de bezoekers mee op reis gaan nemen.
7: Ja, klopt.
5: Wat gaat er precies gebeuren?
7: Nou ja, de show heet I Am in Top of the World. Dus eigenlijk een mega breed thema. We hebben vier shows op één dag. Dus dat
5: is een flinke ook.
7: Volle dag.
5: Ja.
7: Ja. Ja, dus we beginnen met twee, wij noemen dat de kids shows. Daar zijn eigenlijk vooral onze jongste dansers aan zet. En in de avond, eindmiddag, hebben we twee volwassenere shows. Dus dat is ongeveer vanaf de leeftijd 16 jaar. Dus mega breed thema. Dus we kunnen eigenlijk van alles doen als docenten zijnde. Zijn we heel erg vrij ingelaten. Dus super fijn, super leuk.
5: Ja, de officiële omschrijving is: het is een betoverende dansvoorstelling die je meeneemt naar een wereld vol beweging en emotie. In de eindshow laten de dansers de aarde zien in een perspectief.

0: perspectief waarop het eigenlijk lijkt alsof je erboven zweeft. Van drukke steden tot stille plekken, van vreugde tot verdriet. Elke dans is een momentopname van onze planeet.
1: Ja.
0: Dat klinkt heel zwevend, letterlijk en figuurlijk. Maar hoe ga je dat dan verwerken? Of hoe wordt dat verwerkt eigenlijk in die show?
2: Nou ja, eigenlijk is elke docent een beetje persoonlijk aan de slag gegaan.
0: Ja.
2: Dus iedereen is daar helemaal vrij in. Dus je eigen interpretatie. En nou ja, als ik een beetje voor mezelf spreek. Ik ben eigenlijk een beetje gaan kijken naar wat spreekt mij aan. In de, nou ja, zowel in de wereld als in gebeurtenissen die gebeurd zijn. En ik ben daar eigenlijk mee aan de slag gegaan. Toen heb ik daar muziek naar gezocht en gekeken wat past bij welke groep. En dan gewoon gaan creëren. Zowel zelf als met de groep samen. En dan, nou ja, vaak komen daar de mooiste dingen uit. Zeker als je het samen doet.
0: Ja, want voor welke leeftijd of welke groep ben jij verantwoordelijk?
2: Echt van alles.
0: Oh, van alles. Echt van jong tot oud.
2: Ja, de jongste die ik lesgeef is nu 9 jaar.
0: Ja.
2: En nou, de oudste zal denk ik in de 40 zijn.
0: Ja, want
2: dus dat verschilt mega.
0: Dat is echt bizar, hè? Dat er echt zoveel verschil zit. Maar ja, iedereen is wat dat betreft welkom, maar iedereen doet ook mee. Dat is
2: zeker.
0: Ook hartstikke leuk.
2: Ja.
0: Maar, ga je dan wel echt gericht te werk? Dat je voor de jongeren echt wel, de jongere doelgroep, dat je daar een bepaalde emotie in zet en wat liefelijker is misschien.
2: Ja.
0: En dan voor de ouderen, voor die 40 jaar, echt wel de wat zwaardere emotie?
2: Ja, dat wel. Je kijkt wel per leeftijdsgroep en per categorie. Want de ene danst jazz, de andere danst hiphop. Dan moet je ook natuurlijk weer
0: rekening mee houden.
2: Wat. Ja. Ga je wel gericht te werk en te kijken van wat past bij wie. Maar ik heb wel ook mijn jonge meisjes die vertellen ook wel een verdrietig verhaal, zeg maar.
0: Oké.
2: Okay. Dus dat doen ze hartstikke goed. Maar dat is natuurlijk heel anders dan mijn meiden van 18 die
0: ja, ook omdat ze natuurlijk
2: zo'n verhaal vertellen.
0: Niet die kijk op de wereld hebben die jij op jouw leeftijd wel hebt. Zeg
2: klopt,
0: maar
2: daar laat ik ze ook wel vrij in. Dus ik vertel ze gewoon van, dit is hoe ik het zie. Zeg maar, jij mag je hele eigen verhaal er aanbrengen.
0: Maar moet je dan ook een soort van psychologie toepassen om dat een beetje over te brengen? Of is dat eigenlijk heel makkelijk omdat het vanuit de dans wordt gedaan? Wat jij kan, maar wat je uiteindelijk ook probeert aan te leren aan die kinderen.
2: Ja, ik probeer ze wel altijd mee te geven. Ik probeer ze altijd wel vrij te laten, niet er in een hokje te stoppen. Want ik denk dat het belangrijk is dat ze zelf hun eigen emoties en dat ontdekken. Dat is natuurlijk sowieso al een heel ding en misschien ook moeilijk voor sommigen. En het hoeft ook niet altijd, zeker niet op een jonge leeftijd.
0: Nee.
2: Dan moet het gewoon leuk zijn vooral.
0: Ja, dat zeker, ja. Want dat ze op een gegeven moment het allemaal zo zwaar vonden dat ze volgend jaar niet meer willen dansen, omdat ze allemaal heel thuis zijn gekomen.
2: Nee, precies. Nee, dus ze moeten het vooral gewoon heel erg leuk vinden. En ik zeg gewoon van, kijk, dit is het verhaal wat ik erachter heb bedacht. En dan mogen jullie zelf helemaal verder invullen hoe en wat. En dan heb je er een paar bij staan die gaan helemaal in die emotie.
0: Ja?
2: En er zijn ook een paar die staan lachend op het podium. Het is allemaal oké.
0: Okay. Ja, ja,
2: dat
0: precies.
2: Maakt het ook leuk. Zeker bij die kids.
0: Maar uiteindelijk snappen ze wel wat jij bedoelt om het ook over te kunnen brengen.
2: Of ja, zeker.
0: Ligt het niet zo zwaar?
2: Nee.
0: Nee, precies. Nee. Het is gewoon omdat ze het leuk vinden om te dansen en dat ze dat kunnen laten zien.
2: Ja,
0: wat
2: precies.
0: Ze hebben geleerd.
2: Ja, ja. Nou, dat sowieso. En het is voor, zeker voor de jonge kids. Als ik dan even voor de jonge kids heb. Die vinden het vooral gewoon heel leuk om op het podium te staan. Het is natuurlijk fantastisch dat ze op zo'n podium mogen staan en aan alle ouders, vriendjes, vriendinnetjes, familie mogen laten zien wat ze geleerd hebben, wat ze kunnen. Ja, dat doen ze fantastisch.
0: Het is toch altijd schattig. Ja, ik een beetje dat beeld, weet je wel, wat je dan vaak op social media ook tegenkomt van kinderen die elkaars handje vasthouden, een beetje in de rond te gaan dansen en dat soort dingen. Het ziet er gewoon heel schattig uit en ook gewoon de plezier wat ze daarin hebben.
2: Dat zeker.
0: Nu, er is dan morgen die eindshow.
2: Ja.
0: Maar vorige week was ook het NK, hè?
2: Ja. Het EK zelfs.
0: Het EK zelfs, het Europees kampioenschap. Ja,
2: er stond een duo van ons.
0: Hoe is dat gegaan? En wie waren dat?
2: Ja, Liv en Amy, die stonden daar. Die stonden op het Europees kampioenschap in België. Dat is een duet dat ik heb gemaakt en ik heb ze mogen trainen. Echt een mega eer, want het zijn mega goede dansers en superleuke meiden. En ze werken gewoon mega hard. Dus ze hebben zichzelf echt naar dat EK toegewerkt. Ze zijn op het Nederlands kampioenschap zijn ze, moet ik het goed zeggen, zijn ze derde geworden.
0: Ja.
2: En toen werden ze gekwalificeerd voor het Europees kampioenschap in België. Dus daar zijn ze vorig weekend geweest. En toen zijn ze vierde geworden.
0: Okay.
2: Toen hebben ze eigenlijk alle Nederlanders verslagen.
0: Wauw.
2: Dus mega stappen gezet van het NK naar het EK. Ja, vierde worden op een Europees kampioenschap, dat is gewoon supergoed. Dus ik ben mega trots. Ja,
0: hoe bijzonder is dat dan, dat je dan vierde wordt op zo'n EK?
2: Ja, ik vind dat wel heel bijzonder. Zeker omdat die meiden, die zijn ook echt nog wel jong. Zijn 16 jaar. Dus het feit dat ze nu al vierde worden op een Europees kampioenschap, dat zegt wel wat.
0: Ja, neem ons eens mee in de mensen die niet helemaal in dat dansen zitten, zeg maar. Hoe bijzonder is dat dan inderdaad dat je op zo'n jonge leeftijd al zo'n prestatie neer kan zetten? Want dat is dan niet gebruikelijk?
2: Nou ja, is wel gebruikelijk. Er zijn natuurlijk sowieso op een wedstrijd heb je verschillende leeftijdscategorieën. Dus sommigen beginnen al als ze een jaar of 8 zijn en die gaan dan al wedstrijd dansen. Maar er komen op zo'n Europees kampioenschap gewoon hele goede groepen. En mijn meiden die trainen een paar keer in het jaar, komen we dan samen en dan gaan we aan de choreo en dan werken we er hard aan. En ze trainen ook zelf thuis heel veel. Maar ze staan ook tegen duetten of groepen die misschien 2-3 keer per week trainen, repeteren. Wat zij niet doen.
0: Nee.
2: Maar omdat hun mentaliteit zo sterk is en ze er gewoon zo keihard voor willen werken de momenten dat het wel kan, hebben ze het toch maar even
0: geschaft.
2: Even neergezet zo. Ja.
0: Het niveau is gewoon heel hoog, hè?
2: Ja, dat is het ook gewoon. En het niveau wordt ook steeds hoger. Er zijn steeds meer mensen die gaan dansen en het niveau gaat steeds meer omhoog, zowel in de hiphop als in de jazz. Super vet om te zien natuurlijk, want iedereen gaat daar helemaal mee. Maar dat maakt wel de concurrentie ook een stukje sterker.
0: Ja. Ja, je zegt het al, en dat is mij ook een beetje opgevallen. Althans, in mijn interpretatie daarvan. Dat eigenlijk dansen, dat het steeds populairder wordt. Want we hebben gisteren al het nieuws gehoord dat Tate McRae is genomineerd voor een Emmy Award. Ja. Dat naar aanleiding van een MTV Video Music Award optreden. Dat is eigenlijk de eerste keer sinds Michael Jackson dat er iemand voor een Emmy is genomineerd.
2: Ja.
0: Merk je dan ook dat soort dingen bijbrengen aan de populariteit van dans? Want het wordt ook steeds belangrijker in shows van popartiesten bijvoorbeeld.
2: Nou ja, dat zeker. Nou, ik merk wel dat er steeds meer vraag is naar dans.
0: Ja.
2: Ook niet alleen als in lessen volgen, maar ook in achtergronddansers. Je ziet steeds meer dans terugkomen op tv, op festivals. Dus ik denk wel dat het iets is wat meer gewaardeerd gaat worden. En dat er ook gezien wordt dat het echt wat toevoegt aan je dingy.
0: Ja, het is niet alleen maar de band en de zanger of zangeres die optreedt. Het is gewoon de hele show daaromheen. En dat wordt ook steeds eigenlijk massaler, groter en belangrijker in dat opzicht. Ja, daar heb je wel dansers nodig die dat kunnen.
2: Ja.
0: In hoeverre hebben wij dansers hier in de regio vanuit I'm in Motion die eventueel zometeen te zien zijn in die shows, denk jij?
2: Nou ja, wij hebben sinds een tijd geleden een agency opgestart. Eigen agency. En ze hebben na afgelopen zomerspektakel waren ze te zien op het Zomerspektakelfestival.
0: Ja, ja. Dat gebeurde natuurlijk al een aantal jaar. Ja, maar klopt. Dit is nu vanuit die agency gebeurd.
2: Ja, ja.
0: Wat is het verschil daar dan tussen de afgelopen jaren en dan vanuit die agency van dit jaar?
2: Wij zijn eigenlijk een agency gestart omdat we zagen dat er steeds meer vraag kwam naar de dansschool zelf toe. En voor optredens van buitenaf en zo. Dus toen dachten we, waarom starten we dat niet gewoon op en dan kijken we wat we daaruit kunnen halen.
0: Ja.
2: En toen hebben we een auditie gehouden, ook voor dansers binnen IM, maar ook van dansers voor buitenaf. En dat is eigenlijk een auditie die jaarlijks weer terugkomt om te kijken of we het bestand kunnen bijvullen. En toen kregen we uiteindelijk dus de vraag voor het zomerspektakel of we het leuk zouden vinden om daar in het eerste jaar een hele eindshow te choreograferen. Ja, ja. Super vet. Het was echt een show van een uur, dus mega lang, met een DJ. En dan stonden we daar met wel 40 dansers op het podium. En dat is eigenlijk elk jaar teruggekomen, zo'n spektakel. Wel elke keer een andere vorm,
0: ja.
2: Maar dat houdt ook juist wel leuk.
0: Ja, ja, die afwisseling, zeg maar. Ja, precies.
2: Dus voor mij heel vet. Ik bedoel, het was altijd mijn droom om danser te worden. En dat heb ik gelukkig mogen doen. En ik vind het gewoon heel tof om dat ook aan anderen mee te mogen geven. En ze daarin mee te kunnen nemen. En nu dus ook klussen aan te kunnen bieden aan dansers die dat leuk zouden vinden.
0: Ja, want uiteindelijk is het dan ook de bedoeling dat er de dansers vanuit Alphen kunnen worden geboekt voor grote shows in Nederland, misschien wel internationaal.
2: Nou, zeker.
0: Ja,
2: we hebben al een keer in Ahoy mogen staan ook, met de dansers van IM.
0: Waar was dat dan?
2: Dat was ook niet normaal. Ja, dat was op een sportgala.
0: Oh, wat tof.
2: Dus al een paar, ik denk nu 2 jaar, misschien al 3 jaar geleden, dat is echt wel een tijdje terug.
0: Ja?
2: Maar dat was ook, toen werden we ook vanaf buitenaf gevraagd of er dansers konden aanleveren, zijn we daar ook met een stuk of 30 dansers naartoe gegaan. Ja, dat was mega.
0: Ja, dus het is niet zometeen dat je een certificaat of een diploma krijgt omdat je bij de dansschool hebt gedanst. Dat je de eindshow hebt gedaan. Dat was het. Je hebt nu ook daadwerkelijk iets naast het NK, het EK en dat soort dingen om naartoe te werken.
2: Ja, zeker. Ja, voor de dansers die het vet vinden om op te treden en die het leuk vinden om daar aan mee te doen, zijn er altijd aan het einde van het jaar, van het dansseizoen zeg maar, zijn er audities. Ja, en wij vinden het gewoon heel leuk om alles wat we kunnen aanpakken.

0: andere dansen. Je hebt zelf ook veel gedanst.
1: Ja,
0: hoe zag jouw jaar er dan uit?
1: Chaos. Ja, nee, ik heb veel gedaan.
0: Ja.
1: Heel veel gedaan. Ik danste afgelopen jaar in 2 vaste producties. Dus ik dans bij de Efteling in de Caro Show. Dat is een beetje de musical show van de Efteling.
0: Ja.
1: In het Efteling Theater. En daar dans ik in het ensemble. Dat doe ik nu nog steeds. En ik dans bij de Dutch Work Dynasty. Daar ben ik een van de dansers. En heb ik de kans gekregen om dance captain te mogen zijn.
0: Kijk.
1: Dus super tof. En ik heb daar ook de kans gekregen om mijn eigen show te choreograferen. Samen met Anthony. Dus we hebben nu samen daar een show mogen maken. En die gaat vanaf augustus in de Superclub staan in Amsterdam.
0: Tof, hé?
1: Ja, en daarna gaan ze op tour door Nederland. Dus ja, super vet.
0: En dan ga je ook mee?
1: Ja, maar niet als danser. Nou, niet, soms als danser. Als er dansers uitvallen, dan val ik zelf in. Maar ik ben daar echt choreograaf. En bij de Sherry Sherry Show ben ik danser. Dus allemaal hele toffe dingen. En een zomerspektakel gehad. En ik heb veel losse klussen ook. Dus dat ik laatst had ik een duet met iemand op een congres.
0: Dat was een vrij emotionele dans ook, dacht ik. Hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Dus dat kan echt van alles zijn. Ik heb ook een keer bij de opening van een schip gedanst.
0: Oh, ja.
1: Dus ja, het gaat overal nergens heen. En in de zomervakantie dan dans ik bij de Pride.
0: Dat ga je ook
1: museum
0: doen,
1: Plein, ja. Dat is ook leuk.
0: Ja, dat soort dansshows zijn dan vaak extravagant, weet je wel.
1: Ja.
0: Er zit echt een hele spectaculariteit omheen. En dan heb je ook zo'n emotionele dans en dan een musical dans.
1: Ja,
0: het gaat alle kanten op.
1: Ja. Ja.
0: Maar, kun je dan iets scharen onder dat vind ik het leukste om te doen? Of juist die afwisseling maakt het leuk om danser te zijn eigenlijk?
1: Ja, ik hou wel van die afwisseling.
0: Ja.
1: Geen dag is hetzelfde, dat is echt zo. De ene dag begin ik super vroeg in de ochtend. En de andere dag begin ik pas om 12 uur 's nachts. Dus het is mega verschillend, maar dat houdt het ook leuk.
0: Maar is dat ook vol te houden op een gegeven moment? Want je hebt die dansschool, je hebt ook nog je eigen carrière.
1: Ja.
0: Is dat nog vol te houden dan?
1: Ja, voor mij wel.
0: Voor jou
1: op
0: wel.
1: Dit moment wel, in ieder geval. Ik weet niet hoe het er over een paar jaar uitziet. Maar op dit moment gaat het heel goed. En vooral het allemaal heel erg goed te combineren. En ik word ook heel erg juist gesupport in zeker door Frenzy vanuit IM. Ik geef daar natuurlijk mijn lessen. Maar ik word ook heel erg gesupport om juist al die andere dingen te doen. Want ook vanuit de Dutch Work Dynasty zijn er toen een tijd aanvragen gekomen voor extra dansers. En dan kan ik de dans van IM weer meenemen. Dus zo gaat het allemaal soort in elkaar mee.
0: Ja, dus je hebt nu de agency natuurlijk ook. Dus je kan die dansers ook weer daarin inzetten.
1: Ja, precies.
0: Maar je kunt ook jouw ervaring ook weer overbrengen binnen de lessen.
1: Ja, en andersom. Ja.
0: Dus
1: ik leer ook mega veel van die leerlingen.
0: Nee, precies. Dus het werkt alleen maar versterkend op elkaar.
1: Ja, precies.
0: Ja. Tot slot hierover, want je hebt een heel druk programma gehad.
1: Ja.
0: Ik denk dat het komende jaar nog drukker gaat zijn, aangezien alle plannen die er tot nu toe zijn opgezet.
1: Klopt.
0: Wat is jouw ideale toekomst? Hoe gaat dat eruit zien? Wat is het hoogste voor jou om te bereiken, denk je?
1: Zo'n lastige vraag. Ik weet niet per se wat het hoogste is voor mij om te bereiken, maar ik denk wel dat het belangrijkste is dat ik gewoon kan meegeven wat ik zelf ook voel in dans. En ik voel nu al dat het heel erg meer geaccepteerd wordt. En dat wel een beetje een lange weg is geweest of zo. Mm-hmm. Dat veel mensen dachten van, is daar dan wel werk in? En hoe zit dat dan? Nou, dat is het zeker.
0: Ja.
1: En het is een bepaalde passie die je mee wil geven. Zowel aan je publiek, maar ook aan de leerlingen. Aan de meisjes van 4 jaar die les worden gegeven. Maar ook aan de dames van, hoe oud zijn ze? 80 die bij ons met all-time dance meedoen. En om hun allemaal diezelfde passie mee te geven en diezelfde vreugde en hetzelfde goede gevoel wat wij voelen als wij lesgeven op het podium staan. Ik denk dat je dan al heel veel bereikt.
0: Ja, ja, precies. En ook om dat inderdaad over te brengen, dat is het allerbelangrijkste. Buiten het feit omdat hetgeen wat jij ook merkt vanuit dansen, jouw passie, dat het ook wat makkelijker maakt natuurlijk om dat over te brengen. Aan de andere kant, er is ook een bepaalde droom.
1: Ja.
0: Laat ik het dan zo vragen. Wat is jouw droom geweest als 4-jarige Fleur die ooit danser wilde worden?
1: Ja, ik wilde altijd op de grootste podium staan naast de grootste artiesten.
0: Ja.
1: En ik heb best wel wat mogen doen. En dingen van mijn lijstje af mogen strepen. Maar als ik dan echt een droom zou uit moeten spreken, dan zou dat nog wel zijn dat ik in het buitenland met een artiest op tour. Dat zou wel een hele grote droom zijn.
0: Ja, dus bewijs.

0: zo sprekend naast Tate McRae staan in zo'n show?
1: Ja, nou ja, dan kom ik niet meer terug, nee.
0: Ja, dan ben ik ook bang dat we je kwijt zijn. Ja, ja,
1: dat denk ik ook. Ja.
0: En voorlopig ben je nog gelukkig hier in het Alphen te vinden.
1: Voorlopig ben ik nog even hier, ja, ja. Want we hebben nog genoeg te doen. Volgend jaar staan we ook weer in het grote theater bij Castellum in de grote zaal. En we hebben ook nog een ABBA-show in januari, dus genoeg te doen.
0: Genoeg te doen en ook genoeg waar we van jullie gaan horen en zien.
1: Zeker.
0: Kom vooral weer langs als er weer een leuke show te vinden is.
1: Dat gaan we doen.
0: Zeker ook die ABBA-show, daar ben ik ook heel benieuwd naar.
1: Ja.
0: Maar dat gaat nog komen. Ja. Eerst morgen nog die eindshow. Hè,
1: eerst morgen de eindshow. Ja, ja, daar gaan we eerst aan werken.
0: Kunnen we erbij zijn? Goed.
1: Zeker, jullie kunnen er nog bij zijn. Kaart zijn nog te koop.
0: Van hoe laat tot hoe laat?
1: We zijn er de hele dag.
0: De hele dag, ja.
1: Ja, soms vroeg tot 's avonds laat.
0: Een dag vol met dans van, ja, van jong. De jongste was iets van 8.
1: Ja, de jongste is 4, denk ik, die meedoet.
0: 4 jaar. En ja, de oudste was dan 40.
1: Ja.
0: Je gaat het allemaal zien morgen.
1: Kijken.
0: Kom gezellig kijken. Theater Castellum en de kaarten zijn daar ook te verkrijgen. Fleur, dankjewel.
1: Jullie bedankt.
0: En veel succes.
1: Dankjewel.
0: Fleur van Gent van I'm Emotion hier te gast in de ochtendshow. Het is 11 minuten over 9:30. We gaan gauw naar het nieuws. Daarna natuurlijk die hebben we net gehad. Het Rad van Fortuin is het item wat we altijd hebben rond 9:15. Want we vragen jou wat jij wilt horen in de ochtendshow. Stemmen kun je nog doen via @studio of op Instagram. In de story vind je de poll. Twee keuzes hebben we voor je klaargezet. En door op een van beide te stemmen bepaal je mede wie we zo gaan draaien. En ja, als er nog tijd is, gaan we nog nieuwe muziek draaien. Want dat hebben we ook nog beloofd. En Ries, in zoverre, ook wij hebben een druk programma. Dus dat moeten we allemaal binnen 20 minuten proppen. Om te beginnen met het nieuws van 9:30. Je hoort de NOS.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor explosies in Damascus dinsdag. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS heeft de explosies niet opgeëist. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Het weer vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden.
0: Lekker koeltjes binnen. Hier in de studio zit Richard Arreman en hij heeft het nieuws voor je uit de regio. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Naast winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan de Rijn moet vanaf 2028 een woontoren met 90 appartementen worden gebouwd. De toren krijgt 12 verdiepingen en bestaat uit sociale huur, middenhuur en woningen in de vrije sector. In de Alphense politiek zijn zorgen over parkeren, omdat bewoners gebruik moeten maken van het parkeerterrein bij het winkelcentrum. De gemeente onderzoekt daarom na de zomer of extra parkeerplaatsen nodig zijn. Een rijstrook van de Steekterbrug in Alphen aan de Rijn blijft voorlopig afgesloten vanwege een verzakking in het asfalt. Het probleem ontstond tijdens werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe brug. Bij het aanbrengen van funderingspalen stroomde zand onder het wegdek weg. De provincie heeft de rijstrook uit veiligheidsoverwegingen afgesloten en voert herstelwerkzaamheden uit. In Kaag en Braassem worden speciale eierdoosjes ingezet om aandacht te vragen voor ondermijnende criminaliteit in het buitengebied. Op de verpakkingen staan voorbeelden van verdachte situaties en informatie over waar inwoners melding kunnen doen. Burgemeester Astrid Heijstee-Bolt ontving maandag symbolisch het eerste doosje bij een boerderij in Woubrugge. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, helaas, de bingokaart kunnen we niet afstrepen. We hebben niet de hele ochtend file vrije momenten gehad. Er zijn er twee op dit moment namelijk. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp staat 4 kilometer. Je vertraging bedraagt daar 5 minuten. En de A20 Gouden richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein levert je oponthoud van 4 minuten op. Dat over 4 kilometer, want dat staat er aan file op dit moment. Op het spoor is het betrekkelijk rustig deze ochtend ook, ja, maar...
3: Ja, voor de laatste keer kan ik hem noemen. Door werkzaamheden rijden er dit weekend geen treinen tussen Leiden Centraal en Den Haag Hollandspoor. Tussen Leiden Centraal en Den Haag Centraal worden bussen ingezet. Reizigers moeten rekening houden met maximaal een half uur extra reistijd. Wie tussen Leiden en Rotterdam reist, kan omreizen via Woerden. De werkzaamheden duren tot maandagochtend rond 5:30. Het advies is dan ook om kort voor vertrek de reisplannen te controleren voor de meest actuele reisinformatie.
0: Yes, Ries, dankjewel. Zometeen in de ochtendshow het Rad van Fortuin. Stemmen kan nog een minuutje of 5 via @studio of op Instagram. In de story vind je poll. 2 keuzes gaat het om. En de categorie vandaag die we hanteren, dat is de categorie Trending Hit. Dus stem vooral op jouw favoriete plaat. En wie weet, drijven die dan zometeen in de ochtendshow.

0: zouden ze zeggen. It's all about the money. Media in de ochtendshow ook. Ik zei al, Cheerio, eerder, denk een paar maanden geleden toen die uitkwam.
1: Ja.
0: Dat wordt de zomerhit van het jaar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, ik denk dat... Is wel een beetje, toch?
0: Het doet aardig, hoor.
1: Ja.
0: Maar er is iemand die er een beetje overheen gaat.
1: Oh?
0: Dat is Rutger van Barneveld met de zwoele zomernachten.
1: Ja.
0: Ja, ik vermoed toch wel dat dat een zomerhit gaat worden, hoor.
1: Ja, dat zou best wel eens kunnen, ja.
0: Ja, Cheerio het verleden niet gedaan in dat opzicht. Zeg, Catching is misschien ook wel voor jou. Op het moment dat... wacht even, hoor.
1: Even uithijgen.
0: Ja, je hebt te weinig tijd altijd om even naar toilet te gaan en zo. Ervoor te zorgen... misschien is wel Catching op het moment dat we jouw plaatje gaan draaien. Althans, jouw favoriet in het Rad van Fortuin. Het Rad... Jans, dankjewel. Gaf me ook even de ruimte om op adem te komen. Om jou natuurlijk te kunnen vertellen dat wij weer het Rad van Fortuin gaan doen. En twee platen staan er voor je klaar in de categorie...
1: Training hits. Ja, ik moest even nadenken.
0: Het is ongelooflijk. Maar twee platen hebben we dan ook voor je uitgekozen. Die volledig trending gaan, die volledig viral gaan via de social media kanalen. Eén daarvan heeft Richard Harman uit mogen zoeken. En dat is...
1: Emmet Fenn en Summer Days.
0: Is een beetje een dance track, hè, is dat?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik ben voor een iets wat opvallender plaatje gegaan. Dit is namelijk een beetje in de categorie... alternative, maar dan op een liefelijke manier.
1: Okay,
0: niet de rockkant, zeg maar.
1: Ik ken heel de plaat niet.
0: Molly Elizabeth en Run Rabbit. Ja. Dat is ook een plaat die vrij viral gaat via de social media kanalen. Vandaar dat we het ook mogen scharen onder de trending hits. Ja, wie wil je horen? Dat is de grote vraag. Want een daarvan kunnen we draaien hier in de ochtendshow. En wie dat is, ja, daarvoor heb je in de afgelopen uren kunnen stemmen via @CDLF op Instagram. Laten we gauw gaan kijken naar de uitslag.

0: Ja, wie gaat er volgens jou viral om ook daadwerkelijk te draaien? En viral te gaan op de radio bij de ochtendshow van Studio van Karen Brazem. En met Fan of Molly Elizabeth.
1: Yes.
0: Ja, Richard Harman die weet het, als het goed is, te vertellen. Ja. Want je hebt een uitslag voor je.
2: Ik heb hier de uitslag. En het is een overduidelijke uitslag. 65% van de stemmen heeft de winnaar gekregen. En in dit geval is de winnaar Emmet Fan.
3: Het Rad van Fortuin.

0: Ja, zo'n typerend zomersplaatje. Die achter je vakantievideo's edit op het moment dat je hem wilt delen op social media. En met Fan, die kun je erachter zetten met Summer Days. Want ja, dat is dan ook de winnaar van het Rad van Fortuin van vandaag. Zeg Ries, we moeten even aan het rad gaan draaien om de categorie van maandag te bepalen. Want ja, vandaag was dat Trending Hits.
1: Goed plan.
0: Welke categorie wordt er maandag?
2: Het Rad van Fortuin.
0: In het Rad van Fortuin. Ja, daarvoor zit Richard Arman weer klaar bij het Rad. Om een flinke slinger aan te geven. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Zou ik zeggen, zo net voor het weekend. Geef er een flinke slinger aan en bepaal de categorie. 1, 2, 3, daar gaat-ie!

0: Ja, het is wel een beetje toepasselijk voor de zomerse temperaturen die we gaan krijgen volgende week.
1: Ik gok de zomer.
0: Hij is geland inderdaad op zomer.
2: Ja, dat kan dan ook niet anders, hè. Dan moeten we gewoon ook zomermuziek gaan draaien. Dat doen we sowieso al, maar we gaan er twee voor je uitzoeken. Misschien wel gedraaid kunnen gaan worden, maar dan rond 9:45, omdat jij het bepaalt. Via @studio of op Instagram komt die zondag weer online. De poll met de twee suggesties en uiteindelijk is het aan jou om te stemmen. En draaien we de winnaar rond 9:45 in de ochtendshow. Zeg Ries, we hebben geen tijd meer om echt nieuwe muziek te draaien.
3: Ja, maar goed, zo tegenvallen.
2: Ja, dat vind ik ook tegenvallen. Aan de andere kant, we hebben de nieuwe muziek gedraaid van De Grote. Dus
3: ja,
2: in zoverre
3: is ook zo.
2: Hebben we wel aan de verwachting voldaan. Maar goed, vanavond om 7:00, dan begint natuurlijk weer een nieuwe Deuntjes Radio. 2 uur lang alleen maar nieuwe muziek. Dus ja, we moeten ook niet in het vaarwater van die gasten gaan zitten.
3: Nee, is ook zo.
2: Ik heb wel het vermoeden dat zij iets gaan draaien wat wij gisteren eigenlijk ook hebben beloofd om te draaien. Heel even een klein fragmentje daarvan. Het gaat namelijk om de nieuwste van U2.

Street of Dreams heet die plaat. Hij begint zo. Je zit je te denken, nou, misschien zou ook de nieuwste Coldplay kunnen zijn. Maar uiteindelijk, ik ga hem even een stukje doorspoelen. Dan heb je ook een beter idee.

0: Dat is de nieuwste van U2, Street of Dreams heet hij. Ik kreeg een appje van de week van Joey van der Werf, Mr. Nieuwe Deuntjes Radio. Dat hij er heel enthousiast over is, dus het kan maar zo goed zijn dat hij vanavond tussen 7 en 9 wordt gedraaid op Studio Alphen. Bij de Nieuwe Deuntjes Radio. Dus dat
1: kan
0: wat betreft de nieuwe muziek voor vandaag. Dat wat betreft ook de ochtendshow voor vandaag. Want het zit erop namelijk. Maandag dan zijn we er weer. De laatste week voor de zomervakantie gaat beginnen. Maar ook de laatste week voor de ochtendshow met de zomervakantie gaat. 6 weken lang zijn we dan niet te horen. Maar goed, weet je, wij mogen er ook wel tussenuit. Mag ik zelf
1: wel
0: zeggen.
1: Wel.
0: Ja, dat is ook... Maar goed. Nog een weekje even werken. En dat doen we met alle plezier natuurlijk. Maandag vanaf 7 uur zijn we weer te horen op de radio. We kunnen niet anders zeggen dan jou een heel fijn weekend toe te wensen. Mocht je nou je verjaardag vieren of wat dan ook, maak er sowieso wat moois van. En van harte gefeliciteerd alvast. En mocht je gewoon weekend willen gaan vieren, ook van harte gefeliciteerd. Want ja, het is weekend, dus dat is altijd lekker natuurlijk. Maar wij zeggen in ieder geval...

0: We moeten toch heel gauw nog even de grap van de dag erdoorheen jassen. Want daar sluiten we altijd mee af. Doen we traditiegetrouw elke ochtend in de ochtendshow. En vandaag ook weer. Ben je er klaar voor, Ries?
1: Ja, kom erop.
0: Oh, sorry.
1: Ja, ik lach wel alvast.
0: Ja, dat om te lachen. Zeg, twee slangen die zitten in de woestijn. Zegt de een tegen de ander. Hé, hey, weet jij of ik giftig ben of niet? Waarop de ander zegt. Hoezo? Waarom vraag je dat? Zegt degene die dat vroeg. Ja, nou, dat komt. Ik heb namelijk op mijn tong gebeten.
2: Ja.
0: Zo.
2: Ja, ja, dat.
0: Nou, lachen, joh. Hey. Tot zover. Maandag zijn we er weer. Nieuwe ochtendshow vanaf 7 uur. Voor nu heel fijn weekend. En ga je nog wat doen?
1: Nou, nee, niet direct zoiets. Nee.
0: Nou, ook lekker.
1: Ja, de caravan ophalen, want alvast we klaarmaken en zoeken dingen allemaal.
0: Ga je toch wat doen?
1: Ja, toch wel iets.
0: Dat is toch...
1: Maar voor de rest is er weinig mogelijk, want het wordt heet.
0: Ja, dat is waar. Nou, keep it cool, keep it the best. Maandag zijn wij er weer. Voor nu.
3: Jongens, vergeet niet. Maak er van.
4: Wauw. De Ochtendshow.
5: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar kost en ongeveer €10 voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet.

0: maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Studio Alphen.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de drie zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar en ongeveer €10 voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Daar is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na Nederlands

0: protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden. Dan wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Nick Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer, in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Iets over vier, leuk dat je luistert naar de vrijdagmiddagshow op Studio Alfa. Je krijgt het nieuws van NOS.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niet bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien.

0: vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel Annette. Krijg je vanuit de files vanuit de regio van 10 minuten of langer. Het zijn er aardig wat, kan ik je vertellen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Zoeterwoude-Rijndijk sta je 44 minuten vast. De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein 30 minuutjes vertraging. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein ook 30 minuten vanwege wegwerkzaamheden. De A44 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt Burgerveen naar de A4 richting Amsterdam en Warmond sta je 10 minuten vast. De A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Oestees Noord en Wassenaar 18 minuten vertraging. De N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn tussen afrit Abbenes en Leimuiden. 11 minuutjes sta je daar stil. En de laatste, de N219 Capelle aan de IJssel richting Zevenhuizen. Tussen Capelle aan de IJssel en Nieuwekerk aan de IJssel. 10 minuten vertraging.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
2: de Vrijdagmiddagshow met Jens.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

kater van gisteravond? Bouw je dat Marokko heeft verloren tijdens het WK? Of ben jij van kamp, ik heb niet kunnen slapen door al dat kabaal? Nou ja, hoe de wind bij jou ook waait, vandaag weer een gloednieuwe vrijdagmiddagshow. Op deze zonovergoten 10 juli. Komt dat zien, komt dat zien. Ja, of horen. Want de radio is een golf en daar kun je alleen maar op meesurfen.

begin dit jaar uitkwam. Ze heeft haar inspiratie even bij Rihanna afgekeken waar je nou precies een nummer over moet schrijven. Maar eerst een mega hit van Nederlandse bodem. Summer on You hoor je hier. Dit is Studio Alphen.

wat een dag voor de muziekindustrie is het vandaag. De Rolling Stones brengen hun 25ste album uit. Op de leeftijd waar menig mens achter een rollator in het verzorgingstehuis loopt. En met veel plezier hebben Jagger & Co. in een maand aan een album gewerkt. En critici die zijn lyrisch. En als je de titel van het album opzoekt, Foreign Tongues, dan heet het album. Dan zie je eigenlijk alleen maar recensies met positieve woorden. Wat een album weer. Hè? Namen als Paul McCartney, Robert Smith van The Cure en Steve Winwood werkten mee aan het album. En laat dat ook het unieke zijn. Hè? Dat die gasten hebben meegewerkt, dat laat ook het unieke zien van het album. Dat je een 25ste album in elkaar kan flansen is al bizar. Maar dat je ook nog zulke grote namen erop meekrijgt, dat is fenomenaal. En de 25ste, maar dus echt niet minder goed. Er is eigenlijk een soort ongeschreven regel hier bij Studio Alphen, dat ik op vrijdag me niet aan nieuwe muziek waag. Kan je je iets bij voorstellen, aangezien om 7 uur de nieuwe deuntjes beginnen. En ze willen natuurlijk alle primeurtjes hebben, maar ja, ik kan het nu niet laten. Omdat het de Stones zijn. En daarom heb ik iets voor je meegenomen van het nieuwe album. Ik noemde net al namen die meewerkten aan het album. Maar in Never Wanna Lose You... Never Wanna Lose You... Yeah. Speelt Bruno Mars op de koebel. Geniaal, toch? De nieuwste van de Stones van een album Foreign Tongues. Never Wanna Lose You. Never.

Hoorde je hem? Bruno Mars op de koebel van de Rolling Stones. I Never Wanna Lose You van hun nieuwste album Foreign Tongues. Vandaag vers van de pers uitgekomen. Neem je mee naar 2025, vorige zomer. Goeie track van Wiz DMC. Past heerlijk bij zo'n vrijdagmiddag als vandaag. Nog 40 minuten en dan is je werkweek voorbij. Kom op, hè. Nog heel even doorzetten.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Een passagier is tijdens een vlucht van Ryanair bijna uit het vliegtuig gezogen toen zijn raampje kapot ging. Dat gebeurde op een vlucht van Thessaloniki naar Duitsland. Andere passagiers trokken hem terug naar binnen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 tot 30 graden.
1: Dankjewel, Annette. Krijg je van de verkeersinformatie van de ANWB. Files van 10 minuten of langer uit de regio. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelevarensveen sta je 20 minuutjes vast. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Knooppunt Hoogvliet 17 minuten vertraging. En de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Knooppunt Hoogvliet en Den Haag Zuid sta je 11 minuten vast. Ook de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk en de IJssel en Knooppunt Terbrechtseplein sta je 24 minuten stil vanwege wegwerkzaamheden. De A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Oostgeest en Wassenaar sta je 20 minuutjes niks te doen, denk ik. De N206 Heemstede richting Zoetermeer tussen Torenvlietlaan en Leiden 11 minuten vertraging. De N209 Hazerswoude richting Rotterdam tussen de aansluiting met de A12 en Bergshoek Noord 16 minuten sta je daar vast. En de laatste, de N219 Zevenhuizen tussen richting Capelle aan de IJssel tussen de aansluiting met de A20... en Capelle aan de IJssel zelf. 22 minuten vertraging.
2: Studio Alphen.
1: Zometeen bel ik met Daan Slachter. Ongeveer anderhalf jaar geleden landde hij in een rolstoel vanwege een ongeluk in Bali. Hoe is het nu met hem na die anderhalf jaar? En hij heeft meegedaan aan een handbike race. Hoe verliep dat? Hoor je allemaal zometeen. Arctic Monkeys. Dit is Studio Alphen.

0: Bente, 3, 2, 1 hier in de Vrijdagmiddagshow. Ja, hoe ga je er nou mee om als je als jong volwassene door een ongeluk ineens in een rolstoel belandt en naar verwachting waarschijnlijk niet meer gaat kunnen lopen? Het overkwam Daan Slachter ongeveer 1,5 jaar geleden en in het voorjaar en de zomer van vorig jaar spraken wij van Studio Alphen hem al over zijn situatie, zijn zoektocht naar een passend huis en het uiteindelijke stekkie dat hij niet lang daarna ook wist te vinden. Maar nu heeft hij recent meegedaan aan een handbike race en ik vond het een mooi moment om samen met hem terug te blikken op de afgelopen periode aan de lijnen. Daan Slachter, goedemiddag Daan.
1: Goedemiddag.
0: Laat ik even beginnen met de vraag der vragen. Misschien wel, hoe gaat het met je?
1: Ja, prima. Dus er zitten natuurlijk nog steeds lastige momenten, lastige dagen tussen. Maar voor de rest gaat het eigenlijk allemaal best wel prima.
0: Ja, want ik denk dat toen wij vanuit Studio Alphen vorige keer spraken, dat de klap misschien een stuk groter was, dat je nu in een rolstoel zit. Hoe voel je dat nu?
1: Ja, het is nu nog steeds wel heftig. Omdat het is eigenlijk ook voor wat er is gebeurd nog redelijk recent.
0: Ja.
1: Maar ik begin er langzaamaan steeds wel meer aan te wennen. En dat helpt ook. Ik word steeds handiger met allemaal dingetjes. Ik kan steeds meer zelf. Dus dat helpt daarbij ook wel. Dan kan je echt wel zien wat er uiteindelijk toch nog mogelijk is.
0: Ja, want het lijkt me ook dat je weer een soort opnieuw dingen moet aanleren, toch? Iets wat je gewend bent, misschien naar de wc gaan of zo. Dat gaat weer ineens heel anders. Dat moet je weer een nieuwe techniek voor vinden.
1: Ja, inderdaad. Het is een soort van een beetje opnieuw leren leven. Want hoe je alles deed, dat kan niet meer. Dus je moet voor alles toch weer een ander maniertje vinden. Of dingetjes gewoon anders gaan doen.
0: Ja. En zijn er nou in het afgelopen jaar dan nog grote dingen veranderd in je leven?
1: En niet superveel is er eigenlijk nog veranderd sinds de vorige keer dat ik jullie heb gesproken. Alleen dan dat ik dus aan die handbike-wedstrijd heb meegedaan. En dat ik ook een beetje ben begonnen met vrijwilligerswerk. Zodat ik me langzaam weer kan voorbereiden om echt weer aan het werk te gaan.
0: Wat leuk. Wat voor vrijwilligerswerk doe je nu?
1: Ik werk bij Werkvinden Alphen. En zij helpen Alphenaren die op zoek zijn naar werk met dus een baan vinden.
0: Wat mooi dat je jezelf zo inzet.
1: Ja, dankjewel.
0: Het klinkt misschien een beetje scheef hoe ik het ga vragen. Maar helpt het jou dan ook weer in een soort blik vooruit om een baan te vinden?
1: Jawel. Ik keek daar best wel tegenop om dat weer te gaan doen. Maar nu ik een aantal maandjes dus wat vrijwilligerswerk doe, zie ik ook echt in de praktijk dat het allemaal gewoon kan. Ja. Dat het niet heel veel anders hoeft te zijn dan zoals ik gewend ben.
0: Dat is ook wel hoopvol, lijkt me.
1: Ja, zeker, ja.
0: En zijn er nou nog meer dingen waar je in het afgelopen jaar dan hoop en steun uit hebt gehaald? Want je zei net dat er dagen zijn die zijn echt best wel lastig. Waar probeer je dan wat energie uit te halen?
1: Nou, vooral mijn vriendin en mijn vrienden, die helpen daar erg bij.
0: Lief.
1: En het hele traject naar de handbike-wedstrijd heeft ook erg geholpen daarbij. Je moet best wel veel doen en regelen daarvoor en echt hard trainen. En dan is het echt wel fijn om te merken dat je dus ook echt wel sterker wordt, waardoor dagelijkse dingen ook makkelijker worden.
0: Ja, want hoe kom je bij het idee om aan een handbike...

0: racewedstrijd mee te doen?
1: Nou, dat was niet zomaar een random handbike race. Het was de handbike battle, zo noemen ze dat.
0: Okay.
1: En dat is een wedstrijd die georganiseerd is door 12 of 13 revalidatiecentra uit Nederland.
0: Mm-hmm.
1: Dus toen ik in het revalidatiecentrum zat, vroegen ze aan mij van, hey, nou, vind je het leuk misschien om daaraan mee te doen, want dan zet je op de wachtlijst. Dus ja, is goed, doe maar. Niet heel veel over nagedacht. En toen ineens werd ik afgelopen jaar gebeld met de vraag of ik nog steeds geïnteresseerd was en of ik dus dit jaar mee wilde doen. En toen ook maar heel impulsief gewoon gezegd, ja, weet je, waarom ook niet, we gaan het gewoon doen. En toen ineens gingen we werken naar die wedstrijd. In Oostenrijk ook nog trouwens.
0: Oh, wauw. Oh, dat lijkt me ook nog een hele happening.
1: Ja, het was best wel wat. Ja. We moesten een berg op fietsen. Met z'n allen, heel veel mensen waren het. Maar het was echt heel leuk om te doen.
0: Het lijkt me ook mooi om daar dan met gelijkenissen... Gelijkenen klinkt heel denigrerend misschien, maar om met mensen te zijn die in hetzelfde schuitje zitten als jij. Dan die berg op te fietsen.
1: Ja, zeker. Want we zaten een week in Oostenrijk en die hele week was eigenlijk alleen maar gezelligheid, feest, nieuwe mensen ontmoeten. En ook, ja, je doet het eigenlijk, ondanks dat het een wedstrijd is, doe je het toch wel met z'n allen.
0: Ja.
1: Dus je kan echt wel steun halen uit iedereen.
0: Ja, want en je traint dan, zei je ook. Ja, je hebt je voor moeten trainen, lijkt me. Hoe gaat het dan met apparatuur? Want je moet je ook dan dingen voor aanschaffen.
1: Nee, wij hebben gelukkig vanuit het revalidatiecentrum een fiets kunnen lenen.
0: Okay.
1: Dat ze die daar gewoon hebben staan voor de deelnemers.
0: Ja.
1: Dus daar heb ik mee getraind.
0: Okay, dat scheelt wel een hoop, lijkt me.
1: Ja, zeker.
0: Dat je
1: ja.
0: die zorgen in ieder geval niet hebt. En
1: nee,
0: met een wedstrijd, denk ik, dan kun je winnen. Was dat hier ook het geval?
1: We konden zeker winnen. En dat hebben we toevallig ook gedaan.
0: Nee joh, wat goed.
1: Ja, ik ben in mijn klas ben ik derde geworden. En we zijn als team zijn we eerste geworden.
0: Wat goed. En het team is dan, wordt dan op basis van punten ingedeeld?
1: Mijn team komt allemaal dan vanuit hetzelfde revalidatiecentrum.
0: Ja.
1: En dan tellen ze van de snelste vier de tijden bij elkaar op. En die worden vergeleken met de andere teams. En degene met de snelste tijd, die wint dan de teamprijs.
0: Wat lekker dan. Dat is ook al, goed om mee te nemen.
1: Ja, dat was echt een heel goed gevoel, ja.
0: Ja, dat snap ik wel. Fijn om te horen dat het dat er ook zulke lichtpuntjes dan ontstaan. Als je dan zo een tijdje in een rolstoel zit. Zijn er nog dingen die je in de toekomst hoopt of naar uitkijkt om te doen?
1: Uiteindelijk het werken natuurlijk. Om dat gewoon weer op te pakken en een beetje normaal ritme en gewoon onder de mensen. En ik wil eigenlijk naast het handbike nog wat sporten gaan proberen.
0: Ja.
1: Ik dacht, als ik dit kan, dan kunnen andere sporten waarschijnlijk ook.
0: Wat leuk. Je klinkt heel hoopvol. Ik weet niet of je dat altijd bent, maar in je stem klink je heel hoopvol in wat je wil bereiken in ieder geval.
1: Ik probeer altijd erg veel hoop te houden. Dat helpt altijd, vind ik, als je gewoon naar de positieve dingen blijft kijken.
0: Ja, dat snap ik. Dat moet je ook niet vergeten, al die positieve dingen. Daan Slachter, ik aan de lijnen gehad. Daan, leuk dat ik je eventjes mocht spreken. Heel veel succes en sterkte de komende tijd. En ik zou zeggen, ook veel plezier met het uitproberen van al die nieuwe sporten.
1: Ja, dankjewel.
0: En we spreken elkaar misschien binnenkort weer.
1: Ja, is goed.
0: Oké, doei.
1: Hoi.

0: Weet je waar ik zin in heb? Een weekendje was ik in New York.
1: New York, Manhattan.
2: Gefeliciteerd, hè?
3: Wilt u misschien een alcoholisch drankje voor mij kopen?
4: Later!
5: Wil je mij vergiftigen of zo?
6: Ik heb helemaal geen neus.
7: Bier!

0: Koekoehuis.
1: Ja, het is zeg maar nu weekend.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Ja, hij zegt het, hij keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
6: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalve.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Een paar minuten over vijf is het leuk dat je luistert nog steeds naar de vrijdagmiddagshow Officieel Weekend. En het nieuws krijg je van NOS.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Krijg ik maar de verkeersinformatie uit de buurt, uit de regio van 10 minuten of langer. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmaden, 12 minuten vertraging. De A4 richting Den Haag tussen Roelevarensveen en Leidschendam. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelevarensveen en Leidschendam. 28 minuten vertraging. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Harmelen en Bodegraven sta je 16 minuten vast. Door een ongeluk, de weg is daar wel weer vrij. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. 10 minuutjes vertraging. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. 21 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. 14 minuutjes sta je stil.
10: Dit is Studio Alphen.
11: Met nu de Vrijdagmiddagshow met Jens.
12: Wij zijn erbij. Net als jij.
10: Studio Alphen.

0: Absolute mega hit is dit. Ariana Grande. Samen met Zed. Break Free. Welkom in de vrijdagmiddagshow nog steeds. En welkom bij Studio Halve. Leuk dat je luistert. Het is iets over, nou ja, 5:10 ongeveer. En jouw werkweek is, als het goed is, net geëindigd. Zo niet. Heel veel succes nog. Mocht je nog moeten werken van de week. Of van het weekend. Het komt echt goed. Geloof mij. Ik werd zoals gewoonlijk net weer gebeld. Maar dit keer niet door Kevin. Nee, Joris die sprak mij toe. Even kijken wat hij te zeggen had.
1: Hi, hi. Ik ben in de buurt en ik heb wel zin in een drankje. Kom je naar de bodemloze put? Daar hebben ze echt van alles om te drinken. Wat dacht je van champagne waarbij de bubbels naar beneden vallen? Het mooie is ook, er staat daar een jukebox die elk nummer ooit af kan spelen. Dus denk alvast even na over wat je aan dat stoffige apparaat wil vragen.
0: Ja, dat drankje dat komt straks wel goed. Ik heb al een idee wat ik zelf lekker wil drinken. Maar die jukebox, daar heb ik jou voor nodig. Ik heb zelf natuurlijk ideeën die ik eruit kan trekken. Suggesties waarvan ik denk, nou ja, vind ik wel leuk horen. Maar ja, ook de vraag aan jou, wat wil jij horen? Als jij de volledige regie hebt, elk nummer ooit gemaakt mag het zijn. Hè? Ik zeg het vaak, klassieke muziek en live muziek. Misschien dat je wel iets uit een serie of uit een film wil horen. Een soundtrack van het een of het ander. Klassieke muziek heb ik zelf ook een keer uit dat ding gehaald. Alles kan het opratelen, of althans bijna alles. Ik doe altijd mijn best om het in het systeem in de jukebox, het systeem van een jukebox te vinden. Dus je mag me appen of bellen via 0172-515153 of ga naar studiohalve.nl/whatsapp. En je mag me ook DM'en, jens.noppen op Instagram. En wie weet draai ik zo meteen wel die van jou. Maar deze kun je niet meer kiezen. Dio en Sepp. Want als ik terugkom in de tijd,

om gek van te worden, zeg. Madness hier op Studio Alf in de vrijdagmiddagshow. Zometeen hoor je alles over het 50-jarig jubileum. 50 jaar alweer. Van Alfonso, de... hoe zeg je dat? Jemig, woorden kwijt. Oh ja, de vereniging, dat woord zocht ik. Alfonso is de vereniging voor enthousiaste amateurfotografen hier in Alphen. We staan 50 jaar en ze hebben dus onder andere een fotowedstrijd waaraan je mee kan doen. Hoor je zo alles over naar Mumford & Sons.

0: Mumford & Sons, Little Lion Man hier nog steeds. Welkom in de vrijdagmiddagshow op Studio Alphen. En met de komst van sociale media lijkt het misschien alsof we alles vastleggen op foto's en dat ook steeds populairder en extremer is geworden. Maar het zal me natuurlijk niks verbazen als jij uit dezelfde tijd komt dat er veelvuldig gebruik werd gemaakt van fotoboeken en zelf te ontwikkelen fotorolletjes. Ja, dat hobbyfotografie van alle tijden is, dat is onder andere ook te zien in het feit dat Alfoto 50 jaar bestaat. De vereniging voor enthousiaste amateurfotografen in Alphen aan de Rijn viert namelijk dit jaar zijn jubileum. En er staat onder andere een fotowedstrijd op de planning waar je als inwoner van de gemeente je foto voor kan insturen. Aan de lijn Hans ter Hoek, medeverantwoordelijk voor de organisatie van de jubileumplannen. Goedemiddag Hans.
1: Goedemiddag Jens.
0: Goedemiddag. Ja, er staat veel meer op de planning voor het 50-jarige jubileum, want die fotowedstrijd is een klein deel. Daar wil ik het straks even over hebben. Maar eerst, hoe is dat idee van die fotowedstrijd eigenlijk ontstaan?
1: Dat is een half jaar geleden ontstaan, Jens. Tijdens een brainstorm-sessie, zoals dat heet, die we met de leden gehad hebben. En ik moet zeggen, daar kwam de publieksfotowedstrijd meteen naar voren. En die is steeds blijven staan. Dus, en nu treden we in de openbaarheid daarmee.
0: Ja, jullie hebben aangekondigd dat jullie die fotowedstrijd organiseren. Ik vind het wel leuk, kwam dat dan vanuit leden van de vereniging, dat idee?
1: Ja, dat idee is duidelijk door de leden geuit. En we wilden graag eens buiten de kaders treden. Dus buiten onze eigen clublokaal in Park Villa.
0: Ja, dat meer mensen misschien ook Alfoto ontdekken of ontdekken hoe leuk fotografie kan zijn.
1: Nee, absoluut.
0: Ja. En kan men nog iets winnen als je de beste foto hebt ingestuurd?
1: Nou, de allerbeste, de winnaar, die krijgt een waardebon van €100. Dat is dat staat al op de flyer.
0: Dat is best wel een bedrag, is dat?
1: Ja, dat is een redelijk bedrag.
0: En waar kan ik die waardebon dan aan uitgeven? Zitten er nog bepaalde haakjes aan?
1: Op dit moment zou ik daar geen concreet antwoord op kunnen geven, Jens.
0: Oké, dan.

0: Dan gaan we gewoon
1: verder.
0: Ik denk
1: dat het een bon is die overal uitgegeven kan worden.
0: Oh, kijk, dat is fijn. Ja. Ja. En als ik nou zelf een foto zou willen insturen, zitten daar nog bepaalde eisen aan? Of zijn er bepaalde categorieën waar ik een foto kan insturen?
1: Nou, laten we even de categorieën. Ja, de thema is 50 in de breedste zin van het woord.
0: Oké. Okay.
1: Dus ja, dat kan letterlijk zijn, symbolisch. Denk bijvoorbeeld aan een paar voorbeelden, heel kort. Jubileumactiviteiten met 50 jaar.
0: Ja.
1: De top 50 van... Abraham gezien hebben, Sarah gezien hebben met 50 jaar.
0: Ja.
1: Krantenkoppen waar 50 in voorkomt.
0: Oh ja.
1: Denk bijvoorbeeld aan 50-50 of 50 tinten grijs. Nou ja, je merkt wel keuze genoeg.
0: Ja, alles met het getal 50 is oké.
1: Okay. Ja.
0: Dat is ook nog een heel creatief denkproces, lijkt me dat.
1: Dat lijkt ons juist zo leuk dit keer, om de creativiteit op die manier te stimuleren.
0: Ja, dat snap ik wel. En naast die fotowedstrijd hebben jullie nog heel veel andere dingen op de planning staan. Wat staat er zo onder andere op het programma?
1: Nou, wij werken dus samen met Star Art, Park Villa en de bibliotheek. Daar komen exposities te hangen, mm-hmm. Foto-exposities. Bij Star Art 30 foto's van onze leden die zij gemaakt hebben in hun eigen woonomgeving.
0: Ja.
1: Dus wat zij bijzonder vonden als ze de deur uitstapten.
0: Ja.
1: Onder het motto Hier woon ik. Dus dat is bij Star Art.
0: Wat mooi.
1: Ja, en bij Park Villa is de titel van de expositie van ook 30 foto's, Alphen op de kaart.
0: Ja.
1: En dat is naar aanleiding van een samenwerkingsverband met CAS.
0: Ja.
1: En CAS is het Centrum Architectuur en Stedenbouw hier in Alphen.
0: Dus eigenlijk meerdere foto-exposities, maar dan met hele uiteenlopende onderwerpen, als ik dat zo hoor.
1: Ja, en de publiekswedstrijd die wordt geëxposeerd uiteindelijk in de bibliotheek hier in Alphen aan de Rijn.
0: Oh, oké. Dus als je een foto hebt ingestuurd en je wil weten hoe dat nou eigenlijk eindigt, dan moet je in de bibliotheek zijn.
1: Ja, en op 17 oktober hebben wij natuurlijk onze feestmiddag hier in Park Villa.
0: Mm-hmm.
1: En daar zal ook de publiekswedstrijd en de winnaar gehuldigd worden, de prijs uitgereikt worden.
0: Ja, dus op de echte feestdag.
1: Ja, en de foto's zijn dan uiteraard op een groot ledscherm op dat moment ook te zien.
0: Wat leuk. Ja, en als mensen nou een foto in willen sturen, zou ik denk vooral aanraden om Alfoto eventjes te googlen en dan naar de website te gaan. Alfoto.nl.
1: Of het is...
0: .eu, Alfoto, denk ik.
1: Ja, Jens.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik zie het inderdaad. Alfoto.eu. En dan, ik zit nu op de site. Het is super makkelijk. Je scrolt nou één keer naar beneden en je ziet meteen de flyer waarop alle informatie duidelijk opstaat. Voor 4 september je foto insturen naar info@alfoto.eu. Nou, dat klinkt heel makkelijk, Hans.
1: Ja, joh, het is super makkelijk en we hopen op veel inzendingen.
0: Dat snap ik. En ik zou zeggen, heel veel plezier met het 50-jarig jubileum zelf nog. Heel veel succes nog met de verdere organisatie. Hans ter Hoek, dus mede verantwoordelijk voor de organisatie van de jubileumplannen van Alfoto, de vereniging voor hobbyfotografen hier in Alphen aan de Rijn. Alvast gefeliciteerd en succes.
1: Hey, dankjewel, Jens.
0: Doedoeg, we spreken elkaar.
1: Ja, dag.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. De beheerder van de begraafplaats noemt de bekladdingen pijnlijk en verdrietig. Hugo de Jonge staat nog altijd achter de maatregelen die hij in coronatijd nam. In de coronaverhoren zei hij vanmiddag dat sommige maatregelen vervelend, maar noodzakelijk waren om overbelaste ziekenhuizen te voorkomen. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft de finale van Wimbledon bereikt. De nummer 3 van de wereld won in 3 sets van de Brit Arthur Ferry, die het eindtoernooi had bereikt via de kwalificaties. Het weer zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Morgen nog wat warmer.
1: Krijg ik maar de verkeersinformatie uit de regio. De files nemen een beetje af. Het aantal files neemt af, moet ik zeggen. Lengtes valt nog best wel mee. Nog maar 4 files van 10 minuten of langer. De langste staat op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Roelevarensveen en Leidschendam. Daar sta je 39 minuten vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Woerden. 12 minuten vertraging, ook door een ongeluk, maar die weg is ondertussen weer vrij. Dus dat gaat weer langzaam afnemen. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. 16 minuten vertraging. Daar zijn nu wegwerkzaamheden. En de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. 16 minuten vertraging. Vergeet ook niet dat je nog steeds kan laten weten wat jij wil horen zometeen in de bodemloze put. Ik heb al een keuze gemaakt. Je hebt er een goed verhaal bij ook. Maar je mag me appen 0172-515153 of bel eventjes naar de studio. Of stuur even een berichtje op Instagram, jens.noppen. En anders 0172-515153. Of studioalphen.nl/whatsapp. Wat wil jij zo meteen horen in de bodemloze put?
2: Studio Alphen.
3: Garbage.

Ja, daar zijn we weer. Jij en ik, je knus in de bodemloze put. Joris nog nergens te bekennen. Dus ik loop maar vast naar die jukebox die daar achterin, deze bruine kroeg, staat. En daar hangt een briefje bij. Hier hoor je elke plaat, zolang je hem maar heel graag wil horen. En ik dacht, ik doe zelf ook even weer een opzetje. En het is niet een nummer dat ik heel... Ja, het is ergens een beetje een paradox. Want ik heb dit nummer, wat ik voor je uit die jukebox ga trekken zo, heel lang niet gehoord. Maar ik hoorde hem dus ook nog vannacht. Ja, gek hè? Nee, ik was helemaal verdwaald in de nieuwe serie I Will Find You. Misschien heb je hem al gezien op Netflix. Het is een serie gebaseerd op de gelijknamige roman van Harlan Coben uit 2023. En in die film... Ja, in de trailer... Je moet de trailer gewoon even opzoeken van die serie. Sorry, het is een serie. Je moet de trailer even opzoeken. Staat gewoon op Netflix, ook op YouTube volgens mij die trailer. I Will Find You heet die serie. En wordt een man is veroordeeld voor de moord op zijn zoontje. Heel luguber. Maar hij is er zelf enorm van overtuigd dat hij het niet... Hij weet zeker dat hij het niet heeft gedaan. Het wordt erop gegooid dat hij heeft slaapgewandeld en in zijn slaapwandelen zijn zoontje heeft vermoord. Maar 5 jaar zit hij vast in de cel. En dan komt zijn ex-schoontjes naar hem toe. En die laat hem een foto zien. En op die foto staat op de achtergrond het zoontje van die man die dus veroordeeld is. Nou, super vreemde serie. En je wordt helemaal meegenomen in dat hele verhaal. Is het nou wel gebeurd? Is het nou niet gebeurd? Wat is er dan aan de hand? Hè? Ja, ik ga er niet te veel woorden aan vuil maken, want anders spoil ik het. Maar vannacht lag ik dus nog wakker, want ik dacht, ik kijk even 1 aflevering. Nou, 3,5 uur later was die serie ineens klaar en was het 2:30. Toen dacht ik, laat ik maar eens gaan slapen. Maar in de aftiteling van deze serie hoorde ik een nummer. En ik dacht, die bestaat ook nog. Die ga ik even uit die jukebox trekken. Hero, van Family of the Year. Ken je hem nog?

0: heb nog steeds kippenvel. Als ik dit nummer hoor en terugdenk aan de serie I Will Find You. Want daarom draai ik die track voor je. Family of the Year Hero hoorde je. Mijn inzending in de bodemloze put die ik uit die jukebox heb getrokken. Want vannacht ging ik om 2:30 pas slapen. Doordat ik de serie I Will Find You moest afkijken. En ik ben dus niet de enige die dit zo heeft ervaren. Kim, Tigo, Vince, Madelief en Steinor laten onder andere allemaal weten dat ze I Will Find You ook hebben gezien. En Madelief stuurt dan bijvoorbeeld weer dat ze herkent wat ik had. Ze moest de serie afkijken. En dan moest met allemaal hoofdletters geschreven. En ook zij herontdekte dus het nummer weer door de aftiteling van de laatste aflevering. Ze schrijft erbij, ik moest in mijn bed toch een klein traantje laten toen ik dit nummer aan het einde van die serie hoorde. Super passend. Ja, zonder te veel te spoilen, ga gewoon die serie kijken, I Will Find You. Of als je meer van boeken bent, het is ook een boek van Harlan Coben. In het Nederlands en in het Engels is die er. Ja, geweldig verhaal. Als dit geen prijs wint, dan weet ik het ook niet meer. Terug naar de orde van de dag. Welkom in de bodemloze put. Jij mag hier elke plaat ooit aanvragen. En Frida die dacht, ik doe een gewaagde poging. Frida vraagt namelijk om een nummer uit een reclame. En ik wil dus geen reclame maken, maar dit nummer, ja, hoe zeg ik dit? Het nummer is de reclame, maar door het te draaien maak ik dan reclame? Ik weet het niet zo goed. Ja, weet je, ik snap helemaal dat je hem wil horen, Frida. Ze vraagt, praatje maakt je dag. Een praatje maakt je dag, vraagt ze aan. Van de sierenreclame. Ja, super grappig nummer. Ik ga hem gewoon draaien, Frida. Ik hoop niet dat ik hier. Ik hoop niet dat dit de laatste uitzending is. Dat ik hierna nooit meer on-air mag. Omdat ik nu een enorme boete aan mijn broek heb. En voor altijd borden en wc's moet schoonmaken. Maar hij is voor jou vandaag. Uit de bodemloze put, uit de jukebox getrokken. Van Sieren, de reclame van Tim Koehorn. Een praatje maakt je dag.
1: De vrouw naast mij heeft een chihuahua in haar tas. En ik wil weten hoe haar hond heet.
2: Hoe heet je hond, mevrouw?
1: Ze zegt Lola. Ik zeg, dat is een mooie naam. Ze zegt, ze is Frans.

Frida, ik dank je wel voor deze inzending in de bodemloze put. Ik heb dit nummer dus wel gehoord tijdens de reclame. Maar hoe langer het nummer duurt, hoe leuker ik het vind worden. Ja,

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Exact 6 uur. Klokslag 6 uur. Leuk dat je luistert naar Studio Alve. Nog steeds de vrijdagmiddagshow. En het nieuws krijg je van de NOS.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïense kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Ja, krijg je vanavond de verkeersinformatie van de ANWB. Ik denk dat ik het net een beetje heb over jullie heb afgeroepen. Want ik zei net, de files nemen af. Dat is toch weer niet zo. Alles uit de regio, van 10 minuten of langer krijg je van me. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoudendorp en Hoogmade sta je 4 minuten vast. Twee rijstroken zijn daar dicht vanwege een politieactie. Let daar dus goed op als je daar rijdt. Andere kant op, A4 Amsterdam richting Den Haag. Dus niet van Den Haag naar Amsterdam, maar de andere kant op. Bij Zoeterwoude-Rijndijk zijn ook twee rijstroken dicht vanwege diezelfde politieactie. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelevarensveen en Leidschendam sta je 48 minuten vast. Sterkte daar met deze warmte. Ik hoop dat je een goede airco hebt. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Nieuwegein en Woerden 12 minuutjes. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 11 minuten vertraging vanwege wegwerkzaamheden. En de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar sta je 15 minuten vast. Zometeen in de studio Vincent Tekens, voorzitter van de Croquetvereniging Nederland, om het te hebben over die nieuwe croquetbaan bij ons in de buurt in Benthuizen.
9: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu
9: de Vrijdagmiddagshow met Jens.
10: Wij zijn erbij, net als jij.
9: Studio Alphen.

0: Dominic Fike, White Keys, hier in de Vrijdagmiddagshow. Ook in de Vrijdagmiddagshow aangeschoven is Vincent Tekens, voorzitter van Croquet Vereniging Nederland. Een hele goede middag, Vincent.
1: Dankjewel.
0: Vanavond is het ondertussen al.
1: Net geworden.
0: Je bent, ik maak elke week dezelfde fout. Ik denk omdat het gewoon nog licht is buiten. Dat ik denk, het is 6 uur, het is geen avond, maar het is echt net avond. Wat leuk dat je hier in de studio wilde komen. Ik vind het een hele eer dat je best wel vanuit Gouda is toch wel een eentje om hierheen te komen. Het is niet uit de buurt, maar de reden dat je hier bent is wel uit de buurt. Jullie hebben namelijk in Benthuizen de eerste croquetbaan van Nederland aangelegd. Allereerst mijn vraag, waarom in Benthuizen?
1: Eigenlijk omdat we een samenwerking hebben met golfbaan Bentwoud.
0: Ja.
1: Dus we zijn hoewel de sport al lang bestaat, zijn we in Nederland echt nieuw. We zijn een nieuwe vereniging. En het is het eerste officiële croquetveld in Nederland. Dus voor veel mensen is het onbekend.
0: Ja.
1: En wat we het leuke vinden van Bentwoud, het is een hele toegankelijke golfbaan. Die gericht is ook op voor zoveel mogelijk mensen dingen organiseren. En we zijn met het bestuur in gesprek geraakt, met de directie daar. En die waren eigenlijk heel snel enthousiast om hier samen wat van te gaan maken.
0: Ja, ja, en vorige week vrijdag was dus de opening van die baan. Hoe verliep die?
1: Dat was heel erg leuk.
0: Ja?
1: Ja, we hadden meer dan 100 gasten.
0: Oh, wat goed.
1: Ja, het weer was uiteraard prachtig.
0: Ja, heerlijk weer was het.
1: Ja, we hadden de cateraar van de golfbaan. Die had wat dingen georganiseerd. Dus er waren echt een Engelse thee met zoetigheden.
0: Ja, want het is een Engelse sport.
1: Het is van huis uit echt een Engelse sport. Ja, daar kennen de meeste mensen denk ik ook van. Het beeld is van de Engelse aristocratie die op groene gazons in witte kleding een spelletje speelt.
0: Ja, in zijn hele chique pakken.
1: In hele chique pakken. Nou, dat hoeft bij ons niet per se.
0: Oké, dat scheelt. Ja, was er een kledingvoorschrift bij de opening?
1: Bij de opening was er geen kledingvoorschrift. Je zag dat sommige mensen een beetje in Engelse stijl kwamen, maar er zijn geen kledingvoorschriften.
0: Ook niet tijdens het spelen?
1: Ook niet tijdens het spelen.
0: Oh, dat is lekker.
1: Bij officiële wedstrijden, dan is het wel zo dat je in het wit speelt.
0: Oké, ja, dat is gewoon. Jullie houden daar een beetje de netheid aan dan?
1: Nou, dat is wereldwijd norm. Maar als je gewoon voor je vrije tijd speelt, dan mag je komen zoals je wil. Het is alleen niet handig om hakken te dragen in verband met het veld.
0: Ja, je zakt misschien weg. Ja.
1: Zo is het.
0: Hoe smaller het hakje, hoe verder je dan wegzakt,
1: denk ik. Zo is
0: het.
1: De sportschoenen zijn wel handig.
0: Oké. Okay. Ja. We gaan het zo uitgebreid over de sport hebben, maar ik heb daar toch nu al een vraag over.
1: Mm-hmm.
0: Als iedereen in het wit speelt, hoe zie je dan als toeschouwer welk team is?
1: Dat is een goede vraag.
0: Ja.
1: Dat is een goede vraag. Dan moet je kijken naar de kleur van de ballen.
0: Okay.
1: Dus je speelt met 4 verschillende ballen.
0: Mm-hmm.
1: Die in een specifieke volgorde steeds gespeeld worden.
0: Ja.
1: Dat staat ook aangegeven in het midden van het veld.
0: Ja.
1: Dus ook als je voor het eerst komt kijken, kun je gewoon in het midden van het veld staat een paaltje. Waar de volgorde van de ballen en de kleuren staat aangegeven.
0: Ja.
1: En eigenlijk spelen de rode en de gele bal spelen altijd samen. En de blauwe en de zwarte. Dus als je de ballen volgt en wie daarmee speelt,
0: Dan zie je wie wie is. Want ik begreep net van jou, je kan 1-1, maar ook 2-2 spelen. Ik wil er nu al heel diep op ingaan, maar dat gaan we zo meteen echt doen.
1: Okay.
0: Ik wil nog eventjes terug naar die baan in Bentwoud.
1: Ja.
0: Want jullie hebben nu in het Bentwoud, in Benthuizen, zo'n baan aangelegd.
1: Ja.
0: Dat is van origine een golfbaan.
1: Zeker.
0: Daar moeten best wel wat aanpassingen aan gedaan worden, denk ik dan meteen.
1: Ja, waar we echt heel erg blij mee zijn, is dat golfbaan Bentwoud echt een specifieke baan voor croquet heeft aangelegd.
0: Okay.
1: Het voordeel wat er is dat als je golfbanen kan aanleggen, als je greens kan maken, dan kun je ook croquetbanen maken.
0: Want dat lijkt heel erg op
1: elkaar. Dat lijkt heel erg op elkaar.
0: Okay.
1: Echt het fijne onderhoud van het gras. Het moet echt heel vlak zijn, heel goed onderhouden zijn. Dat is echt een vak.
0: Ja.
1: En dat vak dat beheersen vaak de mensen die golfbanen onderhouden.
0: Dat maakt het voor jullie misschien makkelijker om de sport te introduceren, lijkt me.
1: Het was bijna niet te doen geweest als je dat zelf had moeten doen.
0: Nee.
1: Alleen al vanwege het materiaal dat je zou moeten aanschaffen.
0: Ja.
1: Al het onderhoud. En op deze manier kunnen we het echt goed doen.
0: Ja, ja, en hoe reageerde Bentwoud op jullie aanvraag?
1: Nou, ik denk dat ze eerst dachten, wat moeten we hiermee? Maar we hadden een overleg en daar kwam ik door omstandigheden 10 minuten te laat. En eigenlijk waren ze toen al, zowel Carla als Onno, de beide directieleden van Bentwoud, al heel enthousiast. Omdat ze echt dachten, dit voegt voor ons iets toe.
0: Ja.
1: Omdat croquet is ook heel toegankelijk voor mensen. Dus of je nou 8 bent of 88, Je kan het prima spelen.
0: Het is geen ingewikkeld. De spelregels zijn niet ingewikkeld.
1: De spelregels zijn niet ingewikkeld. Je kan eigenlijk al heel snel een leuk potje spelen. Als je heel goed wil worden, moet je voor elke sport heel veel oefenen.
0: Ja, logischerwijs.
1: Maar vanochtend heb ik bijvoorbeeld met twee mensen gespeeld. Die dat nog nooit hadden gespeeld. En binnen een kwartier, 20 minuten sta je gewoon een leuk potje te spelen.
0: Wat leuk. Echt, dat is ook leuk voor de mensen die dat dan willen leren, lijkt me.
1: Ja hoor, echt. Ja. Als je zal merken dat als je het de eerste keer probeert, dat je gelijk echt een wedstrijdje aan het spelen bent.
0: En je had het net over het veld, dat het in het midden van het veld aangegeven staat wanneer welke bal wordt geslagen.
1: Ja.
0: Hoe ziet zo'n veld er in het verder uit?
1: Het is een bijna vierkant veld, enigszins rechthoekig, waarop 6 poortjes staan, hoops in het Engels. Die staan op specifieke plekken. Dus er staan er eigenlijk 2 rijtjes of 3 rijtjes van 2.
0: Ja.
1: Die staan vrij ver uit elkaar. Een meter of 15 tot 20 uit elkaar. En die moet je in een specifieke volgorde spelen. Vanuit de specifieke kant.
0: Ja.
1: Dus het is echt een soort parcours waar je doorheen gaat.
0: Ja, precies. En dan, het is de bedoeling dat je dan de ballen door die hoep slaat en dat eerder doet dan de tegenstander.
1: Ja, dat klopt. Ja. En wat je doet is je speelt allemaal voor dezelfde hoep, voor hetzelfde poortje. Als iemand daar doorheen gespeeld heeft, dan heeft dat team het punt. Of die speler heeft het punt. En dan ga je met z'n allen voor de volgende.
0: Ja, dus het kan best zijn dat je bijna bij die ene hoep ligt en dat iemand anders dan eerder doorheen slaat. En dan mag je daar ook niet meer doorheen slaan.
1: Nee, en wat je vooral ziet is dat je er soms dichtbij ligt, maar je mag elkaar ook wegspelen.
0: Oké.
1: Okay. Dus niet iedereen mikt alleen maar op die poortjes.
0: Ja.
1: Maar je mikt vooral ook op elkaar om elkaar dwars te zitten.
0: Ja.
1: Dus wat ze in Engeland ook zeggen,

0: it's a nasty game for nice people.
1: Oh ja.
0: Dus het is een nare sport. Je bent veel bezig om elkaar dwars te zitten. Ja. Maar het gebeurt dus met eigenlijk alleen maar vriendelijke mensen.
1: Dat hoort erbij. Ja, en je moet het ook elkaar weer een beetje kunnen vergeven, lijkt me, aan het einde van de
0: week. Je moet het elkaar gunnen. Ja. Voor mij is de sportiviteit het belangrijkste.
1: Ja, ja, dat geldt denk ik voor veel sporten.
0: Ik denk het ook.
1: Ja. Terug even naar die opening van de baan op het Bent Woud. Hoe was de aanloop naar die opening toe? Want het lijkt me, je had het net al even over aanleg van de baan. Daar komen veel meer dingen dan bij kijken dan alleen maar met een uitnodiging versturen, catering regelen en een baan aanleggen.
0: Ja, daar hebben we. Daar gaat echt best wel wat werk in zitten. We zijn denk ik zo'n anderhalf jaar met z'n allen wel bezig geweest met de voorbereiding.
1: Oké, wow, dat is echt lang.
0: Ja, dat is echt lang. Je moet echt wel goed over nadenken. Ook omdat het was een niet bestaande sport. Je moest expertise opdoen. Dus het aanleggen
1: was
0: een baan.
1: Bestaan,
0: ja, in Nederland niet bestaand. Wereldwijd zeker wel. Het werd al in 30 landen gespeeld.
1: Okay.
0: Wij zijn nu het 31ste land. Ja, dus bij de Wereldbond aangesloten inmiddels.
1: Pas bij onze landcode.
0: Vind ik wel. Ja. inderdaad, dat is heel leuk. Dus die expertise was er niet. Daar moet je goed over nadenken hoe je de baan aanlegt. Ook voor ons geldt, wij hadden nog nooit een sportbond of een sportvereniging opgericht.
1: Nee.
0: Dus je moet naar de notaris, je moet zorgen dat je leden kan registreren. Hoe ga je nou communiceren? Wat voor afspraken maak je met de golfbaan? Want het is hun veld, ook het croquetveld is van hun, maar wij spelen erop. Ja. En we proberen samen daar een succes van te maken. Ja. Dus dat vergt best veel eigenlijk in de voorbereiding.
1: Ja, en zeker dan ook, je wil dat evenement lijkt me goed neerzetten, omdat het de eerste baan is. Alles moet kloppen.
0: Zeker.
1: Zijn er nog spanningen bij komen kijken?
0: Nou, wat we zagen is dat eigenlijk liep het allemaal heel voorspoedig. Ja, het is best spannend om dit te doen, maar het liep heel voorspoedig. Ja. Het ging allemaal hartstikke goed. Maar het bleek dat net het veld iets anders lag dan de bedoeling was.
1: Oh.
0: Dus we hadden het gras al ingezaaid, dat was al maanden aan het groeien. En toen moest dat nog verschoven worden. Dus dat was best spannend of je dan het hele veld nog voldoende gegroeid krijgt, zeg maar, om erop te kunnen spelen.
1: En wat bedoel je met het veld lag verkeerd?
0: De lijnen waren net niet goed. Dus de afmetingen waren net niet goed.
1: En het is gelukt, denk ik dan?
0: Uiteindelijk is het gelukt.
1: Ja, hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?
0: Nou, met heel veel werk van de mensen die het onderhoud doen op Bent Woud.
1: Heel veel dank, denk ik dan, vooral vanuit jullie daar naartoe. Ja.
0: Enorm. Nou, sowieso natuurlijk. Dit was echt voor ons. We zijn heel enthousiast over de sport. We doen het graag, maar het was onmogelijk geweest zonder die samenwerking.
1: Ja. Kende jij de sport al voordat je, ik denk het wel, voordat je hiermee aan de slag ging?
0: Ja, ik denk dat veel mensen het wel kennen uit je kindertijd. Omdat je vaak zo'n kindersetje nog wel eens hebt waarmee je in de tuin mag spelen. Met die hamertjes en ballen. Veel mensen zijn het daarvan tegengekomen. En ik had het in Engeland wel eens gezien. En ik was 15 jaar geleden. Toen konden we een stukje weer grasland achter het huis kopen. En toen dacht ik, ik ga zo'n setje halen. Dus 15 jaar geleden ben ik met een vriend van me naar Engeland gevlogen. Hebben we aangebeld bij de fabriek. En hebben we gezegd, wij zijn twee mannen uit Nederland. En we willen graag een croquet setje.
1: Wat een heerlijk verhaal.
0: Het was heel leuk. Want die mensen stonden heel verbaasd te kijken. Maar daarna kwam iedereen kijken naar wat hier nou weer aan de hand was. Hebben we zo'n setje gekocht. Dus we speelden het zo tussendoor al lang. En later is met twee vrienden, met Leo en Paul, is het plan gegroeid. Omdat we wel eens naar Engeland gingen voor een weekendje. Dan gingen we dat spelen met Engelse clubs.
1: Ja.
0: Is het plan gegroeid om het verder te brengen in Nederland.
1: En hoe vonden die Engelsen het om dan drie Nederlanders daar te zien die ook zo aan de sport verknocht zijn?
0: Nou, volgens mij vinden ze dat in het algemeen wel grappig. Sowieso is het een heel vriendelijke sport. Het zijn allemaal, we hebben alleen maar leuke mensen ontmoet. We hebben ook heel veel hulp van daaruit ontvangen. Ja. Dus tips over hoe je dingen kan doen. We gaan dan een paar jaar ook naar dezelfde club toe.
1: Ja, je bouwt banden op met mensen.
0: Je bouwt banden op met mensen. En op die manier kun je het ook doen. Dus Paul, ook een van de oprichters, Paul Voorwerk, die is ook getraind in Engeland om coach te kunnen zijn.
1: Okay.
0: Dus je kan bij ons ook echt gewoon een opleiding krijgen. Je kan echt een goede introductie en clinic krijgen in de sport.
1: Wat bijzonder.
0: Zodat je het goed leert.
1: Ja. En wanneer dachten jullie nou, we gaan daar een vereniging voor oprichten?
0: Dat gebeurde 2 jaar geleden. Toen waren we zo'n weekendje naar Engeland. En waren we bij een baan waar we wel eens gespeeld hadden. Maar we konden die dag niet spelen omdat er een Europees kampioenschap werd gehouden.
1: Ja.
0: En op dat Europees kampioenschap, daar ontmoeten we ook mensen uit andere landen. Dus daar ontmoeten we degene die de Duitse bond hadden opgezet. De voorzitter van de Europese bond komt uit Letland. Die spelen in Riga.
1: Ja.
0: Dus we ontmoeten die mensen en die zeiden, waarom doen jullie dat niet in Nederland? En op de terugweg uit Engeland zaten we met z'n drieën in de auto en zeiden we, waarom doen we dat niet in Nederland? Dus, en zo is het begonnen.
1: Echt een heerlijk verhaal vind ik dit.
0: Het is heel leuk. Het is een beetje uit de hand gelopen
1: hobby
0: geworden op deze manier. Maar het is heel leuk hoe het zich ontwikkeld heeft.
1: Superleuk.

0: Leuk dat je dan dus ook vanuit eigen enthousiasme mensen leert kennen en dan vanuit daar weer...
1: Dat is heel bijzonder. Bouwen.
0: Ja. Zometeen wil ik het nog even goed over die sportcroquet hebben. We hebben het tussen neus en lippen door nog even al wel gehad over de banen. Hè. Hoe speel je het nou ongeveer? Maar kleuren ballen hadden we het over. Dat is denk ik heel onduidelijk voor mensen. Volgordes, teams.
1: Het is op de radio nog niet zo makkelijk.
0: Nee, we gaan het zo even stap voor stap even goed uitleggen.
1: Dat is goed.

Ja, ik heb weer vriend van de show Thomas, een van de vrienden van de show Thomas, ingeschakeld. Met de vraag, wat kan ik nou drinken dit weekend wat echt lekker bij het weer past, maar ook wat bij een thema past. En ik ben deze week, heb ik me zo verbaasd over een onderwerp. Het zit namelijk zo dat het thema van deze week alles te maken heeft met de controversiële vraag of een vrouw topless mag zonnen. Want in Breda was er gedoe omdat een vrouw aangesproken werd op het strand, omdat zij door topless lag te zonnen. En handhavers die haar aanspraken, die interpreteerden de betekenis van een pictogram dat bij dat strand hing, dat daar niet topless gezond mocht worden. Maar de gemeente gaf later aan dat icoontje eigenlijk betekent dat naaktrecreatie daar niet is toegestaan, omdat verderop een natuuristenstrand ligt. Dus topless zonnen wordt niet gezien als naakt. En in die, om in die

0: controverse van dat thema te blijven. Hè. We hebben het er, nou ja, ik heb het er niet per se heel vaak over, maar ik heb het gevoel dat het een onderwerp is dat vandaag de dag toch wel redelijk wat wordt besproken. Vroeg ik aan Thomas: Thomas, kun jij voor mij een naakte cocktail bedenken? En hij kwam met het volgende.
1: Hey Jens, ik heb een cocktail wat ik denk dat best wel goed bij jouw onderwerp past. De cocktail heb ik nu momenteel in mijn handen. Ik heb hem zojuist even uitgeprobeerd. Hij is erg lekker. Hij heet de Naked Lady Cocktail. En het is de eerste cocktail die ik nu noem op dit radioprogramma, waar je ook echt een cocktail shaker voor nodig hebt. Dus al heb je die thuis, is dat super handig om te gebruiken. Wat je voor deze cocktail nodig hebt is gin, 500 ml. Citroensap, zelf een beetje wegen en doen. Ik vind 25 ml het beste. Passievrucht, suikersiroop. Suikersiroop is overigens heel makkelijk zelf te maken. En abrikozenlikeur. Nou, vind ik apricot brandy het lekkerste soort abrikozenlikeur. Maar nou ja, daar zijn natuurlijk heel veel verschillende keuzes in te maken. Dit kan je dicht doen met een beetje ijs. En 15 seconden echt even goed shaken, zodat het door elkaar gaat. Kijk uit, want er gaat uiteindelijk vacuüm in komen, waardoor het heel moeilijk uit elkaar gaat. Een beetje trekken en duwen en dan gaat de cocktail shaker weer open. Nou, en dan doe je het lekker in een gekoeld glas. En om het helemaal af te maken doe je natuurlijk een martini glas. Als je wilt, kan je er nog een beetje kokoswater bij toevoegen en dan nog even doorroeren om het ietsjes minder sterk te maken. Eigen keus. En dan maak je het af met een halve passievrucht en een blaadje basilicum. Want dan wordt het ook nog een klein beetje kruidig. Want uiteindelijk krijg je een smaakprofiel van frisheid door dat citroensap. Je hebt een tropisch en zachte smaak vanwege de passievrucht. En het ruikt toch een beetje kruidig. En een klein beetje zoet vanwege de abrikoos. Nou, ik hoop dat je hier iets aan hebt.
0: Thomas, ik heb hier zeker wat aan. Ik ga dit thuis toch eens eventjes proberen te maken. Mocht je nou denken, dit heb ik gemist, luister dan dit programma vooral eventjes terug. Studiohalve.nl. Kun je alle programma's overigens terug horen. Kun je dit interview ook weer opzoeken. De Naked Lady dus, cocktail van deze week, van dit weekend. Hey. Ja, daar is die. Jamiroquai, Virtual Insanity. De Naked Lady dus, cocktail van dit weekend. Doe alles uit, maar hou je radio aan, want zometeen Vincent Theeskens nog steeds in de studio.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Russische diensten hebben camera's van bedrijven op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van de veiligheidsdiensten. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. Hugo de Jonge staat nog altijd achter de maatregelen die hij in coronatijd nam. In de coronaverhoren zei hij vanmiddag dat sommige maatregelen vervelend, maar noodzakelijk waren om overbelaste ziekenhuizen te voorkomen. De 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In Bordeaux was hij de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een etappe won, raakte ingesloten en kwam niet verder dan de 23e plek. Het weer zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Morgen nog wat warmer.
1: Krijg je vanuit de verkeersinformatie van de ANWB. Het is nu wel echt rustig in de regio. Files van 10 minuten of langer zijn er nog maar twee. A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Roelevarensveen en Rijswijk. Plaspoelpolder, 17 minuten vertraging. En de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar Centrum. 10 minuten sta je daar vast. Zometeen nog steeds in de studio Vincent Tekens, voorzitter van Croquet Vereniging Nederland, om het te hebben over die sport croquet. Wat is dat nou eigenlijk en hoe moet je het spelen?
2: Studio Alphen.

0: Luna in de vrijdagmiddagshow met haar prachtige nummer Pauze. Leuk dat je luistert naar Studio Alphen. Ik heet je nog steeds van harte welkom. Het is misschien al wel bij jou thuis etenstijd. Hier wordt nog niet gegeten, maar hard gepraat over croquet. Een sport die zijn intrede heeft gedaan in Nederland. Vincent Tekens, voorzitter van Croquetvereniging Nederland. Nog steeds van harte welkom hier in de studio. We hadden het daar straks over de net aangelegde croquetbaan in Bentwoud. De golfbaan in Benthuizen. Maar ja, als je daar wil spelen, moet je wel weten hoe je de sport speelt en wat de sport nou eigenlijk is. We hadden het erover over verschillende soorten bal. Laten we beginnen bij het begin. Stel, ik zou nu de baan opstappen. Hoe zou jij dan simpel aan mij uitleggen hoe ik croquet speel?
1: Ja, dat is goed te doen. Meestal in een minuutje of vijf begrijp je echt wel wat de bedoeling is.
0: Okay.
1: Ik zal proberen het nu nog iets korter uit te leggen.
0: Ja.
1: Wat er gebeurt is, je hebt dus een veld, net over gehad. Er staan zes poortjes op. En wie het eerste door het juiste poortje heeft geslagen, en er zit een bepaalde volgorde in, krijgt steeds een punt.
0: Ja.
1: Je krijgt, als je het veld oploopt, een hamer in je handen. Mm-hmm. En je krijgt twee kleuren ballen.
0: Moet ik die hamer zelf kopen of krijg ik die?
1: Die kan je daar gewoon bij de introductie mag je hem gebruiken.
0: Ja.
1: En als je daarna speelt, dan kun je daar een hamer huren. Maar je kan hem ook zelf kopen.
0: Ja, oké. Okay, ja.
1: Ja, dus je krijgt die hamer in je handen. Je krijgt uitgelegd welk poortje het eerste poortje is, waardoorheen. En dan kan je aan de gang.
0: Oké. Okay. Simple as that.
1: Zo simpel is het. En vervolgens, als iemand door dat poortje heeft geslagen, dan gaan we naar het volgende poortje, dat wordt aangewezen. En zo kan je heel eenvoudig leren croquet te spelen.
0: En je moet dan via één en dezelfde kant door dat poortje heen slaan?
1: Ja, het is een specifieke volgorde en ook vanuit een bepaalde kant. En je speelt allemaal, dus of je nou met z'n tweeën of met z'n vieren bent, allemaal ben je op hetzelfde poortje aan het mikken.
0: Ja, oké. Waardoor dus het heel chaotisch en ingewikkeld kan worden.
1: Kan het ingewikkeld worden, maar dat is ook juist waar de lol van de sport in zit. Want het is niet gewoon met z'n allen naar het poortje slaan.
0: Ja.
1: Maar het is vooral ook heel vaak elkaar dwars zitten, een ander zijn ballen wegslaan.
0: Ja.
1: Ergens tussen liggen, nadenken over wat jouw medespeler daarna kan doen.
0: Ja.
1: Daar zit vaak de aardigheid van de sport.
0: Oké. En dan hebben we ballen. Vier stuks in vier verschillende kleuren.
1: Zeker.
0: Wat is het nut van de kleuren?
1: Dat maakt het herkenbaar wie welke partij is.
0: Oké.
1: Daar moet je geen verwarring over hebben. Want je draagt allemaal, tenminste in wedstrijden, alleen witte kleren.
0: Ja.
1: Dus je moet ergens aan kunnen herkennen wie wat aan het doen is.
0: Ja, en dan hebben alle ballen dus een eigen kleur om dan dus de volgorde te zien.
1: Ja.
0: Welke bal je wanneer moet slaan.
1: Ja, en ook om de volgorde te kunnen zien. En die volgorde die staat ook keurig in het midden van de baan aangegeven.
0: Is die volgorde van de ballen altijd hetzelfde?
1: Altijd hetzelfde.
0: En wat is de volgorde van die kleuren dan?
1: Dat is blauw, rood, zwart, geel.
0: Oké, okay. En dan horen rood en geel bij elkaar.
1: We horen rood en geel bij elkaar.
0: Ja, en blauw en zwart.
1: En zwart. Ja,
0: ja dus je mag dan als team dus als eerste of als vierde slaan, of als tweede of als derde?
1: Als eerste en derde of tweede en vierde.
0: Oh,
1: je
0: slaat
1: om en om.
0: Ja, oké. Okay, ja. Ja, okay, ja. Je speelt dan bijvoorbeeld met z'n tweeën.
1: Ja.
0: Als je twee tegen twee speelt.
1: Ja.
0: Mag dan de één moet altijd dezelfde bal slaan? Of maakt dat niet uit?
1: Je hebt ieder dan één kleurbal.
0: Okay, ja,
1: je wel vaak doet is met elkaar even overleggen van welke tactiek je gaat spelen.
0: Ja, dus dat de één misschien wel een bepaalde rol op zich neemt of zo.
1: Ja.
0: En dat de ander bijvoorbeeld met de blauwe bal vol voor het poortje gaat. En dat de ander met de zwarte bal bepaalt, ik ga iedereen wegkaart.
1: Ja. Of meer verdedigend speelt.
0: Want je kan dan dus verdedigend spelen door voor het poortje te gaan liggen.
1: Voor het poortje te gaan liggen of voor de bal van een tegenspeler te gaan liggen. Of daar tegenaan te gaan liggen, zodat er moeilijker geslagen kan worden.
0: Okay.
1: Dat soort dingen zit er allemaal in.
0: Ja, ik begin het te begrijpen.
1: Dat is hartstikke leuk.
0: Dat is terwijl ik nog niet eens op het veld sta, moet je nagaan. We hadden het er net eventjes over buiten de uitzending om. En ik las het ook al een aantal keer. Het wordt vaak verward met cricket.
1: Ja.
0: Waar komt die verwarring vandaan, denk je?
1: Ik denk vanuit dat het alle twee wordt gezien als typisch Engelse sporten.
0: Ja.
1: Is het ook wel een beetje. Mm-hmm. En het wordt ook alle twee gezien als mensen, nette mensen in witte kleren op groene gazons.
0: Dat zijn de enige overeenkomsten.
1: Dat zijn volgens mij zo. Ja, er is ook een bal bij cricket.
0: Ja.
1: En daar sla je ook tegenaan. Maar ik heb geen verstand van cricket. Ik

0: Je hoeft niet super sportief te zijn om op een leuke manier sport te kunnen oefenen. Dus als wij naar Engeland gaan, dan spelen we ook tegen mensen van boven de 80.
1: Ja, ja.
0: En die kunnen nog prima een potje spelen. En dat maakt het heel aardig. Dus als je bijvoorbeeld met je familie een keer wat wil doen, of een bedrijfsuitje. Mensen hoeven niet per se sportief te zijn. Je kan de sport gewoon beoefenen.
1: Wat leuk. Misschien dat je nu zegt, Jens, ga hierna alsjeblieft je mond spoelen met water. Maar als ik het zo hoor, klinkt het ook een beetje als een soort jeu de boule op een Britse manier.
0: Ik denk wel dat er meer in zit dan in jeu de boule. Maar nou wil ik niemand schofferen die daar dol op is.
1: Nee, maar ik kan me er iets bij voorstellen. Dat het jeu de boule is natuurlijk een ander veld en je moet dichter bij een balletje gooien. Maar zeg maar, ik heb het gevoel dat ik wel overeenkomsten kan inzien. Ook omdat het een sport is die je dus op een rustigere manier kunt spelen.
0: En soms kun je elkaar ook wegkaatsen. Ja. Het gaat om positioneren, maar... Ja. Het verschil is, denk ik, zit toch wel in dat hier wat meer tactiek in zit. Omdat je op verschillende manieren het spel kan benaderen.
1: Het is een vloeiender spel ook dan alleen...
0: In die zin wel. Ik denk bij jeu de boule in grote lijnen kan je proberen dicht bij... Ik noem het maar een kleine balletje te komen.
1: Ik weet ook niet
0: of een andere bal weg te stoten. Ja. Maar de mogelijkheden bij croquet om dingen te doen, dus om op andere manieren te spelen, die zijn veel groter. Ja. Daar kom je achter als je het gaat spelen.
1: Ja. Ja. Je had het daar straks al eventjes over... Over het Europees kampioenschap.
0: Ja.
1: Dat jullie toevallig troffen omdat jullie wilden spelen op een baan in Engeland. Ja. Zijn er ook landen waar deze sport naast Engeland dan al heel groot is?
0: Ja, gek genoeg in Egypte is het vrij.
1: Oh, echt waar?
0: Ja, dat zou je niet verwachten. Maar het wordt echt over de hele wereld gespeeld.
1: Oké. Okay.
0: Dus in Australië en Nieuw-Zeeland is het ook vrij populair. Ja. Maar ook Egypte. Iran is een croquetvereniging.
1: Ja.
0: Dus dus je ziet echt dat het over de hele wereld gespeeld wordt. Ik heb niet het gevoel dat het nou ergens de grootste sport... of de meest populaire sport is.
1: Nee.
0: Het is geen voetbal. Zou ik
1: maar zeggen. Nee, maar het is wel in opkomst dus.
0: Het groeit wel.
1: Ja.
0: Het groeit wel. Zeker het aantal landen waar het gespeeld wordt, wordt groeit sterk. Dus de voorzitter van de Europese Croquetbond is, wat ik zei, iemand uit Letland.
1: Ja.
0: Dus in Riga kun je croquetbanen bezoeken en kun je gaan spelen.
1: Wat leuk.
0: Ja.
1: Het opent misschien ook wel weer een nieuwe manier om op vakantie te gaan, lijkt me. Als je dan dus dit ontdekt. Omdat het klinkt als een vrij toegankelijke sport.
0: Ja.
1: Dat als je dus in het buitenland bent, dat je denkt, ik ga toch eens even kijken of ze daar ook niet een baantje hebben.
0: Ja, zeker. Ik zou zeggen, als je echt typisch Engelse sfeer wil proeven, dan kun je best naar... In Zuid-Engeland zijn veel banen. Als je ze een mailtje stuurt, zijn in het algemeen hele toegankelijke mensen die je graag willen uitleggen hoe het zit. En je hebt een hele bijzondere ervaring.
1: Ja.
0: Een van de clubs waar wij mee samenwerken, die spelen in de tuin, de voormalige tuinen van Rudyard Kipling. Okay. De schrijver van Jungle Book.
1: Ja.
0: Dus dat is een hele Engelse sfeer.
1: Ja.
0: En je kan dat echt voor jezelf wel
1: super
0: organiseren,
1: bijzonder,
0: denk ik. Maar je kan het beter eerst in Nederland leren en dan dat tripje maken.
1: Ik wil dat zeggen, want jullie bieden ook lessen en clinics aan.
0: Zeker, zeker.
1: Ja, en kan ik dan via jullie site aanmelden of kan het via Bent Wout?
0: Kan allebei. Dus wij hebben onze site is www.croquetnederland.nl. En je hebt ook golfbaanbentwoud.nl.
1: Ja.
0: Beide is de mogelijkheid om je in te schrijven voor een introductiecursus.
1: Ja.
0: Of cursus klinkt een beetje serieus, maar een introductie in
1: les,
0: de sport.
1: Ja.
0: Dat kost maar een tientje.
1: Oh, dat per persoon of in totaal?
0: Nee, dat kost maar een tientje per persoon.
1: Okay, ja.
0: En dan krijg je uitleg daarbij en je kunt een keer spelen om te ervaren hoe het is.
1: Ja. Ja, en dan kan ik daarna, als ik denk, ik vind het leuk, kan ik het vaker gaan doen.
0: Ja.
1: En dan betaal je gewoon contributie aan de baan om je dingen te...
0: Zeker, dan is het ook niet veel duurder overigens hoor. Dan kost een potje spelen €12,50.
1: Oh,
0: en als je lid bent van de Croquetvereniging Nederland, kost een tientje.
1: Oh ja, ja. En dan betaal ik een lidmaatschap per maand af.
0: Je betaalt één keer per jaar €25.
1: Oh, dat valt heel erg mee.
0: Jazeker, maar het leuke is ook, is dat we willen het voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk maken.
1: Ja. Ja, zo klinkt het ook echt.
0: Ja, en want dat is de aardigheid ervan. Om met elkaar dat spel te beleven, dat vinden we het mooiste eigenlijk.
1: Ja.
0: Dus dat voor zoveel mogelijk mensen.
1: Ja, want stel ik zeg nou, ik neem een vriend van mij mee, wij gaan een potje spelen. En ik vind dat leuk, je koopt je eigen dingen. En ik kan dan ook niet zomaar zeggen, ik ga naar die baan en ik ga spelen, want er is één baan. Moet ik wel reserveren vooraf, denk ik? Ja.
0: Ja, dus je kan verschillende dingen doen. Je kan die introductie een keertje doen.
1: Ja.
0: Je kan de baan reserveren.
1: Ja.
0: En dan is het wel goed om die introductie een keer gehad te hebben. Want anders dan sta je daar een beetje verloren.
1: Ja.
0: Maar je kunt ook evenementen boeken. Dus we hebben nu al bedrijven die ons benaderen voor bedrijfsuitjes. Omdat het gewoon heel leuk is.
1: Ja.
0: Omdat je voor iedereen kan het doen. Ja. Dus hoe gevarieerd je groep collega's ook is. Kijk, je moet niet met 200 man aankomen op één croquetbaan.
1: Nee, dan heb je, zeg maar, dan moet je heel veel potjes spelen als je met z'n vieren speelt.

0: beeld.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Dus de, maar tot 16 mensen of zo. Dus voor bedrijven of afdelingen is dat heel leuk om te organiseren.
0: Ja. Oh ja, misschien zelfs iets met Studio Alpha om een keer langs te komen.
1: Die zijn
0: ja, ja, wat leuk. We hebben ook mensen rondlopen hier op de redactie die wat minder sportief zijn. Dus die zouden dat misschien zelfs ook nog kunnen doen.
1: Zeker wel. Dat gaan we regelen.
0: Wat goed. Vincent, het klinkt als een enorm toegankelijke sport. Ik wil je bedanken dat je hier in de studio was. Ik weet nu ineens heel veel van croquet. En ik ben ook echt heel enthousiast van de sport. Dus dat is denk ik een goed iets. Ik hoop voor jullie in de toekomst dat jullie heel erg kunnen gaan groeien. Ja. Hebben jullie nog een bepaald doel?
1: Nee hoor, we hebben geen specifieke doelen. Anders dan gewoon de vereniging uitbouwen. Zorgen dat het succes wordt. Zorgen dat golfbaan Bent Wouter ook op een goede manier zijn plezier aan beleeft. En voor meer mensen aantrekkelijk is. En dan gaan we kijken waar het schip strandt. Wie weet.
0: Misschien nog wel een andere baan ergens aanleggen.
1: Dat op een gegeven moment zou dat natuurlijk kunnen. Maar we gaan eerst hierop inzetten. Juist. Dan gaan we uitbouwen. Ja. Als blijkt dat het kan, dan zou je eens een andere baan kunnen benaderen. En zeggen, zou dit ook iets zijn voor jullie? En zo kan je het in het land opbouwen.
0: Kijk.
1: En misschien organiseren wij dan wel de EK over een paar jaar.
0: Kijk. Oh. Mooi streven, vind ik dat. Vincent Tekens is in de studio, voorzitter van Croquetvereniging Nederland. Super toegankelijke sport. Ga het eens een keer proberen. Kijk op hun website croquetnederland.nl. Vincent, bedankt voor vandaag.
1: Ja, hartelijk dank.

0: van je afscheid ga nemen, wil ik twee dingen aan je vragen. Nou ja, eigenlijk twee dingen tegen je zeggen. Het zijn niet echt vragen. Ga eens eventjes een sport croquet proberen. Net was de voorzitter van de croquetvereniging Nederland, Vincent Tekens, te gast. Super toegankelijke sport. Kijk er eens naar. Verder wil ik je, voordat ik doei tabé zeg, je kennis nog één plaat aan je laten horen. Van Eind heet die jongen. Kleine 7000 luisteraars op Spotify. Griekse Ei ND. En hij heeft in juni, halverwege juni, heeft hij een albumpje uitgebracht met 7 nummers. En het eerste nummer op dit album is een nummer dat heet Vang Me. En het gaat over het volwassen worden. Het van je jongere tienerjaren, je ruige wilde haren afschudden. En je ineens realiseren dat er meer aan het leven is dan alleen maar, ja, wat je denkt dat er is. En ergens kwam het bij me binnen, het raakte me. Misschien herken je het wel uit je eigen jeugd, of zit je er nog steeds net als ik, middenin of half, een beetje tussenin. Dus ik wil, dat toch eventjes aan je laten horen. Eind dus, Griekse IND met het nummer Vang Me van zijn nieuwe album Ondanks Alles. Veel plezier vanavond, veel plezier met van het weekend, wat je ook gaat doen. En blijf luisteren, want de nieuwe deuntjes komen er zo aan.
1: Vakken vullen bij de appie voor zo'n 8 euro per uur. Dat was genoeg toen ik nog net een jaar of 16 was. Maar tegenwoordig is de gemiddelde prijs van alles duur. Dus is het dubbele niet meer genoeg voor elke dag. Nu betaal ik elke maand mijn huur en telefoon. En nu maak ik de 25ste aan rekensom. En aan het einde van de streep dan hou ik hopelijk wat over. Tenzij ik vorige maand te vaak mijn vrienden zag. Lieve schat, ik zou je echt een keer op date mee willen nemen. Maar ik zou het liefst ook de rest van de week willen eten. En ik doe nu echt mijn best, ik heb het vuil buiten gezet. Omdat ik pas om 10 uur thuis kwam, heb ik toch nog tegenzet. En de tv die staat daar waar mijn gedachten dwalen af. Ooit dacht ik dat volwassen zijn een stukje leuker was. Ooit dacht ik dat ik later echt wat minder zorgen had. Maar de cijfers op mijn gisteren zijn nu cijfers op mijn bank. En ze, damn, ze geven me nog steeds diezelfde stress. I guess dat ik te weinig opgelet had in de les. I guess als ik wat meer mijn best gedaan had toen. Maar 6 tot 17 zijn niet de jaren dat je weet wat je moet doen. En ik was nooit echt goed in wiskunde, maar weet nog wel dat mijn ervaringen zijn opgeteld. Nu kan ik beter aan het werk en ik heb liefde voor de mens. Het gaat nu lastiger dan eerst, maar zonder last kom je niet ver, echt.

Als ik ouder ben, ben ik niet meer bang voor meiden. Nu ben ik bang voor liefde en de juiste te vermijden. Ik had vroeger al mijn twijfels en hoe ik mezelf opstelde. En inmiddels kan ik stellen dat die onzekerheden niet verdwijnen. Als ik kijk in de spiegel, dan verandert weinig. Behalve haar op mijn kin, op mijn kop, minder haar. Maar in mijn ogen zie ik nog steeds een angst die ik wil vermijden. Vroeger stiekem met de drank, de drugs en de weed. Ja, ik zou wel willen praten, maar dat lukt me niet. Ik zie mezelf in de speeltuin, maar niemand wil te spelen. Dus word ik bang als je op straat me ziet. Hou die façade, smaltakelijk aardig. Nog steeds heb ik niemand om te aarden. Ik zit alleen op de hoek van het plein, want die jongen uit de speeltuin die kan.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
1: de nieuwe Deuntjesradio.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Tucker Wetmore. Ja, als je zo heet, dan ben je Amerikaan en dan maak je countrymuziek. Zo simpel is het. Hij leerde zichzelf op de 11e levensjaar al het spelen van de piano. Ongelooflijk groot talent. Who told you that?
1: Je luistert weer naar je favoriete radioshow. Joey, Dani en Koen nemen je mee langs de nieuwste releases en duiken in het allerlaatste muzieknieuws. Welkom, dit is de nieuwe Deuntjes Radio.

0: Een hele goede avond en hartstikke fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Nieuwe Deuntjes Radio hier op Studio Alphen. Wij brengen jou alle nieuwe muziek wat de afgelopen week is verschenen. En met wij bedoel ik mezelf onder andere, het Joey van der Werf dus. Maar ook Koen Schellingenhout, hij zit gewoon
1: ja,
0: naast me.
1: Ja, goedenavond Joe.
0: Een hele goede avond. Ja, Dani Kapaan die is onderweg, die schuift zo meteen aan. De Koens Knaller uiteraard schuift ook zo meteen aan. Wat kunnen we verwachten?
1: Ja, ik weet niet of het een hele goede teaser is, maar we gaan naar Volendam.
0: Nou ja, dat sluit nog niet heel veel uit.
1: Nee, en ik kan ook wel verklappen, voorlopig gaan we nog lang niet naar huis.
0: Oh, mooi. Want dat is al een teaser inderdaad.
1: Iets meer krijgen jullie.
0: Iets meer inderdaad. Ja, tijdens het nieuwe muzieknieuws gaan we het hebben over de nieuwe film van Green Day. Jawel, de rockband die heeft een film geproduceerd. Er hoort natuurlijk een soundtrack bij. En als je als film of als band zijn en een film produceert, dan kan je maar net zo goed zelf maken natuurlijk.
1: Ja, nee, dat is...
0: Dus dat is heel logisch. Daar zo meteen meer over. Aan het einde van dit uur uiteraard de diepgaan met Daan. Want wegens succes niet verlengd.
1: Nee.
0: Jazz met Joey.
1: Nee, ik kon er niet worden tussen gefietst.
0: Ik vind het toch spijtig.
1: Ja, maar weet je... We gaan dat even heroverwegen met onze redacteur. Ja,
0: met de redactie.
1: Met de redactie. Misschien dat we volgende week... Een comebackje kunnen maken.
0: Een mouw eraan kunnen passen. Je weet het in ieder geval. In uur 2 de special guest. En uiteraard maken we bekend wie het deuntje van de week in handen krijgt. Maar eerst gaan we verder met het draaien van nieuwe muziek. Ja, Benny Blanco. Voor het misschien wat kleinere publiek is die bekend als de meesterproducer van onder andere Ed Sheeran, Justin Bieber, Katy Perry, Maroon 5, The Weeknd, etcetera. Bij het grote publiek is hij waarschijnlijk bekend als de partner, de man van Selena Gomez.
1: Ja, bij de meeste.
0: Ik denk het inderdaad wel, ja. Dat is een beetje lullig voor hem, maar goed, we hoeven geen medelijden te hebben met ze, denk ik. Hij heeft een Spaanstalige single uitgebracht samen met BB Trix. En de titel van het nummer, dat is Joven Il Savage.
1: Ja, maar ja.
0: En dan iets charmanter. Dan
1: ja, maar jij bent Spaans.
0: Ik ben half Spaans natuurlijk.
1: Ja, niet vergeten.
0: Jorge. Nou, in ieder geval.
1: Jorge.
0: Benny Blanco, die hoor je dus in ieder geval zo meteen. Maar eerst gaan we en we trappen af met een geweldig album wat vandaag is verschenen. The Rolling Stones, dames en heren. Album nummer 25, Four and Tongues heet het. Ja, jeetje, het is nog beter dan Hackney Diamonds uit 2023. Dat had ik niet verwacht.
1: Nee, want dat zijn wel echt... dat was al voor die tijd een bizar album, zeg maar.
0: Dat hadden we niet verwacht.
1: Nee,
0: met alle respect, die gasten zijn allemaal 80+. En dat zeggen we met echt alle respect. Want je hoort het geen seconde af van dit album.
1: Nee.
0: Echt ongelooflijk. Ja, In the Stars was de eerste single. Die hebben wij onder andere ook gedraaid. Ja, en vandaag, en dat is best wel bijzonder... we hebben op de instrumentale begeleiding bij de volgende track die we gaan luisteren... Paul McCartney op de basgitaar. We hebben Robert Smit onder andere, de zanger van The Cure. En de percussie wordt verzorgd door Bruno Mars. Hallo.
1: Ja, maar dit is toch een soort van... Bruno Mars zei, ik heb een droom, ik wil een nummer met jullie maken. Ja, mag ik iets doen, alsjeblieft?
0: Het is echt ongelooflijk. Nou, we gaan er gewoon lekker naar luisteren. Ja, Mick, hoe heet die plaat eigenlijk? Never wanna live. Zo dus, The Rolling Stones. Een hele goede avond.

0: Cohen Il Savage.
1: Mooi.
0: Ja, van Benny Blanco en BB Tricks. Ja, het doet mij een klein beetje denken. Het is een beetje Dance Monkey, denk ik. Of je vindt dit nummer heel leuk, of je vindt het 2 minuten te lang.
2: Ik vind het zomer.
0: Ja, toch?
2: Past er wel lekker bij.
0: Past er lekker bij.
2: Op het achtergrondje ook wel, hoor.
0: Nou, dat vind ik inderdaad, daar heb je helemaal gelijk in. En daarvoor dus de Rolling Stones van dat geweldige nieuwe album. Ja, met die geweldige track Never Wanna Lose You. Ja, ga dat checken.
2: Ja, Joe, weet je waar de tijd voor is?
3: Ja, dames en heren, het is weer tijd. En u weet waarvoor het tijd is. Olé, de knaller, de knaller, de knaller. Het is tijd voor de knaller van Koen.
2: Hatsee.
3: De knaller, de knaller, de knaller. Het moment om weer even gek te doen. Van Wouter Kroes tot aan Jan Smit draait Koentje weer een hit. Waar je zacherij verdwijnt omdat je stemming wordt verfijnd. De knaller, de knaller, de knaller. Het is tijd voor de knaller van Koen.
2: Ja, en ik heb toch best wel leuk, want ik heb een vrouw meegenomen.
0: Ja, dat is uniek. Dat is de tweede keer, denk ik, zo uit mijn hoofd.
2: Ja, ik heb dus nageteld de derde keer.
0: De derde keer.
2: De derde keer.
0: Ik zit er nog naast ook.
2: Eén keer was het Senna, inderdaad. Ja. En het is wel de tweede vrouw. Dus het is hoe je het bekijkt. Maar inderdaad, de vorige keer was ook Monique Smit. En dat was toen met Henk Dissel. Kerstfeest in de stad.
0: Ook geen onderschatte parel
2: natuurlijk. Nee. Maar dat is dus al gewoon weer meer dan een half jaar geleden.
0: Ja, dat gaat hard.
2: Dus ik dacht, het is gewoon weer tijd. Nu in de winter en nu in de zomer.
0: Ik vind het mooi.
2: Maar wat mij dus een beetje opviel. Een maandje geleden toen stond zij bij de Amsterdamse zomer op te treden. Ongeveer. Ja. En toen, werd gevraagd van, ga je misschien met Jan Smit? Want die stond er ook. Ga je daar misschien mee optreden? Maar... ja, ik wist niet dat het nog steeds zo diep was, maar die hebben gewoon echt nog steeds bonje met elkaar.
0: Maar dit zijn volledige broer en zus van elkaar.
2: Ja, en zij praat als collega over hem.
0: Nee.
2: Ja, ze zegt van, hebben jullie dan contact met elkaar als jullie hier samen op gaan treden? Nee, ja, we komen elkaar zo vaak tegen, maar ja, net als andere collega's. Wow. Ja, die spreek ik ook niet voordat ik ergens heen ga.
0: Ja, maar dat is het, weet je. Want je hoort het vaker. Familieveet is om het zomaar te zeggen. Alleen, ja, deze mensen die komen elkaar in het circuit waarschijnlijk elke 3 kwartier tegen. Dus ja, je moet toch een beetje met elkaar door een deur kunnen, lijkt me.
2: Ja, inderdaad. En dus ik ben een beetje op onderzoek uitgegaan. Hoe loopt dat nou? En sinds wanneer is dit nou? Nou, dit loopt dus al sinds 2012. Dus echt al, reken maar, bijna 15 jaar lang.
0: Ja, precies.
2: Ja, en toen inderdaad was er oneenigheid. En Jan Smit die beschuldigde haar van laksheid. En zei vervolgens juist van het tegenovergestelde dat hij veel te perfectionistisch was. En er werd ook bijvoorbeeld... mocht ze wel mee op tournee met hem. Want hij was natuurlijk... hij is natuurlijk wel groter dan zij. Maar dan praten ze gewoon bijvoorbeeld op die tournee helemaal niet met elkaar.
0: Heel apart.
2: En dan vervolgens moest zij van iemand anders horen dat ze het wel aardig had gedaan, weet je wel, heel neerbuigend. En hij heeft daar ook 2 jaar een keer genegeerd. Het is echt één grote vete. En dan ontplofte dat natuurlijk nog laatst met die Sinterklaasliedjes. Die Jan Smit heeft een label. En zij had allemaal Sinterklaasliedjes, had hij er allemaal afgehaald. Uit het niets.
0: Ja, die op die plaat stonden, zeg
2: maar. Ja, die op die plaat. En iedereen die draaide dat. Maar ja, zij konden er naar fluiten. Want ja, zij wilden dat het online bleef. Maar dat werd allemaal niet gedaan. Dus
0: bijzonder.
2: Afgelopen maand is het nog steeds niet goed gemaakt.
0: Gaat ook de komende maand vermoedelijk niet gebeuren, denk ik.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Maar genoeg over de ruzie. Want het nummer dat ze heeft uitgebracht, dat is wel gewoon heel erg lekker. En vrolijk. En een positieve noot. En dat kan Monique Smit ook wel gebruiken, denk ik. Dit is Monique Smit met Niet naar huis.

0: Nou, Monique, wel aardig gedaan.
1: Jawel, hè?
0: Ja, wel aardig gedaan. De nieuwste dus van de Monique Smit, Niet naar huis. Dat is de Koensknaller van deze week. Laten we hopen dat ze het een beetje bij gaan leggen, toch?
1: Ja, en dat ze wel weer samen naar huis kunnen.
0: Nou, mooi. Cirkel is rond. Wij gaan zo meteen, tenminste nu voor de komende twee nummers, naar Londen. Namelijk eerst, of zo meteen moet ik zeggen, daar hoor je... Oh, de Koensknaller nog even op de achtergrond.
1: Ja, ik dacht, we gaan nog een keertje door.
0: Ik zit helemaal de verkeerde achtergrond.
1: Ik heb er twee voorbereid.
0: Jij wilde gelijk...
1: ik dacht gewoon weer pakken.
0: Sherry Jones dus, hoor je zo meteen. Typische soul-popmuziek. En daarvoor de nieuwste van Shuki Waterhouse. Zij komt ook uit Londen, Engeland. En is onder andere actrice te zien in de Divergent-series Insurgents en Assassination Nation. En is een van de stemmen in de Pokémon Detective Pikachu-film. Niet te verstaan. Nou, dat is mooi.
1: Die Divergent en Insurgent, dat zijn wel echt iconische films. Dus ik ken ze.
0: Je kent er heel goed.

We maakten een klein uitstapje naar Londen. Je hoorde Jones, When Life Calls. En daarvoor Suki Waterhouse, Loveland. Haar album is vandaag verschenen. Nothing Hill is daar de nieuwe single van. Wij gaan door met het nieuws.

0: Het nieuwe muzieknieuws, hè? Niet het NOS-nieuws.
1: Het nieuwe muzieknieuws.
0: Ja, en Koen, jij trapt hem af.
2: Ja, ik trap hem eerst even af. Want Criss Cross Amsterdam, die is natuurlijk een tijdje geleden... zijn ze verder gegaan met z'n tweeën in plaats van met z'n drieën. Ja. Toen Yuki Campes vertrokken is. En er is nu een achteraf interviewtje met de gebroeders Huisman gedaan.
0: De twee overgebleven leden.
2: Ja, en hoewel het eerst een beetje leek van... nou ja, die zijn uit elkaar gegaan.
0: Ja.
2: Andere prioriteiten, zo werd aangegeven. Is er nu al een soort... Nou,
0: wrijving.
2: Ik moet zeggen dat... Een kleine schopmaaf vind ik
0: wel.
2: Nou, er werd gezegd van er speelden al langer conflictjes. En vervolgens werd er gezegd, ja, al 15 jaar, zei iemand. Het was al een tijdje gaande, een jaar of 15, zei iemand lachend. Wow. De Jordi.
0: Okay.
2: Nou, en vervolgens, ik lees maar gewoon een paar zinnetjes op. Ik vind het echt bizar. Voor het eerst dacht ik, misschien is het wel beter dat je stopt.
0: Ah, nice. Okay. Die zijn echt goed uit elkaar gegaan, ja.
2: Toen hij gelijk wilde stoppen in plaats van nog een paar maanden doorgaan. Nou ja, dat vonden we ook best wel jammer dat hij dat ook niet heeft gedaan. Ik kon op een gegeven moment niet meer met hem werken. We hebben een leuke tijd gehad in het begin. We hebben hem op de crisscross trein gezet. En jammer dat het zo gelopen is. Nou, het is echt niet normaal. Ik snap ook niet dat dit gedaan wordt.
0: Nee, ja, het is kijk, er werden natuurlijk dingen gesuggereerd, weet ik nog. Hè, dat die gasten een beetje aan de druk zaten of zo.
2: Ja.
0: En dat ik denk dat dit hun manier is om te zeggen van... ja, wacht even, het verhaal heeft twee kanten.
2: Ja.
0: En blijkbaar is dat met Yuki dus heel anders gelopen... dan wat wij dat met z'n allen dachten. Hè. Was dat gewoon knallende ruzie of zo?
2: Ja, nou ja... Als laatste wat ik erover wil zeggen is... ik vind dat als je samen in een act zit... je dan wel even om de tafel moet gaan zitten. Maar dat durft hij niet. Hij is ook wel conflictvermijdend.
0: Nice.
2: Maar dat is echt gewoon even natrappen.
0: Criss Cross is natuurlijk wel een grote act, hè, in Nederland. Scoren veel hits. En ik weet niet of dit per se goed is voor het imago van Criss Cross. Ik zou niet weten om los van je eigen straatjes gewoon te vegen... waarom zou je het willen?
2: Nee, ja, inderdaad. Dit is nog alleen maar slecht voor je imago. Als je het gewoon professioneel houdt, is het alleen maar beter. Maar ik ben heel benieuwd of Yuki hier nog een keer op gaat reageren. Hij heeft ook een column, dus misschien dat hij zijn column nog een keertje...
0: Nou, dan gaan we daar meer over horen, denk ik.
2: Ja, zeker weten.
0: In ieder geval, Criss Cross is voorlopig... ze hebben voor... Nee, vandaag toch nog eens...
2: Ja, precies. Nummertje.
0: Over anderhalve week is dat. Dan staat de WK-finale uiteraard op de planning. Er is al een tijd bekend dat we natuurlijk een heuse primeur krijgen. Namelijk een halftime show. Eerder waren al aangekondigd BTS, Shakira en Madonna. Geen kleine namen.
2: Nee.
0: Maar deze week zijn er nog een paar mooie namen bijgekomen. Allereerst de Muppets.
2: Dat is...
0: De Muppets. Dat,
2: ja.
0: Die doen ook mee.
2: Leuk.
0: Burna Boy. Ook geen een Afrikaans artiest. De geen Muppets. Kleine naam natuurlijk. Justin Bieber, uiteraard.
2: Ja.
0: En dan vind ik het wel... Gustavo Dudamel, dat is een dirigent. Ik heb hem gezien. En ik zal zo meteen zeggen waar ik hem heb gezien. En ook een koor, een bepaald koor uit Amerika. En dat is best wel grappig. Bij dat koor staat tussen haakjes... Featuring Coldplay. Oftewel...
2: Okay.
0: En dat vind ik juist het mooie eraan. Het is bekend, Chris Martin heeft deze hele show samengesteld. Gustavo Dudamel is een vriend van Chris Martin. Stond in het voorprogramma van Coldplay in Wembley.
2: Het is een vriendendienstje.
0: Het is, nou ja, ze zijn inderdaad goed bevriend met elkaar. Alleen wat ik leuk vind aan dit verhaal is dat... Coldplay had er ook voor kunnen kiezen. Chris Martin had er ook voor kunnen kiezen om zichzelf aan te kondigen. En wij gaan van die 11 minuten doen wij er 6, 7, weet je wel?
2: Ja, dat is waar. Ja.
0: Maar dat doen ze niet. Sterker nog, ze gaan vermoedelijk... dat koor gaat misschien een stukje Fix You doen... of een stukje Viva La Vida of weet ik het wat. En zij spelen daar, nou ja, wat zal het zijn? Een minuutje, anderhalve minuut in mee, weet je wel? Dus dat zij zichzelf erbij zetten als featuring Coldplay... Ja, vind ik vrij komisch.
2: Ja, dat is inderdaad... Nou, hoe noem je dat? Humble, hè?
0: Het is inderdaad heel erg humble. Daar heb je helemaal gelijk in. Nou, als je alle artiesten op een rijtje zet, is het... als je dat op een festival... dan krijg je het niet voor elkaar om ze allemaal bij elkaar te krijgen. Dus in die 11 minuten wordt het heel druk. De voetbalwereld gaat het absoluut verschrikkelijk vinden. Dat kunnen we voorbaat alvast zeggen, want de voetbalwereld wil dit niet.
2: Nee.
0: Alleen, ik vind als muziekliefhebber, kijk ik hier ontzettend naar uit.
2: Het zijn altijd evenementen waar iets gebeurt. Waar er specialere dingen gebeuren dan gewoon de normale muziek die wordt uitgebracht.
0: Nou, precies dat. Je hebt helemaal gelijk. Je had nog een bericht.
2: Ja, ik had nog een bericht, want best wel een heel erg opmerkelijk bericht. Want even serieus. De band, mag ik wel zeggen, die is... Eigenlijk bestaat rondom het nummer Baja de Gasolina. Wie kent het nummer niet? Ze staan volgende week op de Zwarte Cross.
0: Die staan op de Zwarte Cross. Ja, ik zoek ondertussen even de muzikale ondersteuning. Maar de computer laat ons even gigantisch in de steek.
2: Daar heeft de organisatie tegen gezegd van... jullie mogen het nummer Baja de Gasolina niet draaien in de megatent.

0: Oh, daar komt hij. Nou, als... Ja, dit kennen we.
1: Maar dit is bestaansrecht van die band, hè?
0: Dit is echt het bestaansrecht. Ja. En wat het dus opmerkelijk is, er staan onder andere hele, hele vage dingen, dingen in vanuit de organisatie. We hebben meerdere afmeldingen ontvangen van personeel toen we bekendmaakten dat jullie weer zouden gaan optreden in een megatent.
1: Waarom?
0: Tevens heeft het nummer nogal wat lading binnen ons bedrijf. De reden is bij jullie bekend. Dat soort rare dingen staan erin. Dus er wordt inderdaad gesuggereerd van, is dit niet een grap? Want het is nog niet helemaal uitverkocht die dag. Maar ze hebben zelf echt een statement gegeven met, het is geen grap. En ik vind, op het moment dat je iets een grap is...
1: Dan moet je dit
0: zegt,
1: niet doen.
0: Nee. En je zegt, het is geen grap, vind ik dat het geen grap is.
1: Want nee, dan is het klaar. Ja, dan, want, ja.
0: Dat telt niet. Soort van, als je dan zo meteen zegt, het was toch wel een grap, vind ik dat niet echt. Dan had je gewoon je mond moeten houden, zeg maar, erover.
1: Maar wat, en dat is puur speculeren... wat in godsnaam kan het zijn dat dus dit nummer niet gedraaid mag worden? Ik moet dan denken aan dat het heel gevoelig ligt of zo.
0: Ja, ja.
1: Dat er een collega is overleden en dat dit zijn favoriete nummer was... en dat ze tijdens de dienst dit deden. Maar dan ga je het niet verbieden voor het hele festival,
0: nee,
1: lijkt mij.
0: Ja, zo iets zou er moeten zijn. Maar ja, ik ben natuurlijk bang dat zo meteen inderdaad dan volgende week zeggen, ja, het was een grap. Maar stel dat het is echt, inderdaad, als in daarvan vanuitgaande, want ze hebben het zelf aangegeven dat het wel gewoon echt is.
1: Nou ja,
0: ze zeggen, dan trekken we ook gewoon een stekker eruit, hè, als dat nummer wel wordt gedaan.
1: Uit het hele festival?
0: Ja, een optreden.
1: Ja, oké. Nou ja,
0: dan leggen we gewoon per direct stil, zeggen ze.
1: Nou ja, wat jij zegt, als jij zegt, dit is geen grap, dan vind ik het heel zwak als het uiteindelijk wel een geintje is.
0: Dus, snap je?
1: Dus dan kan niet. Dat kan niet.
0: Daarom. En anders dan fileren we ze volgende week voor een heel slecht geintje.
1: Dan zijn ze aan de beurt.
0: Dan zijn ze echt aan de beurt. Als ze ons te pakken hebben, nee, dan heb je echt de verkeerde te pakken.
1: Oeh, dan heb je ruzie. Dan heb je een bonje. Nou, in ieder geval, even serieus. We gaan door met een nogal serieus ander onderwerp. Namelijk dat van Green Day. Green Day die heeft een nieuwe film gemaakt. De film gaat eigenlijk een beetje over het beginperiode van de band. Drie gasten die gingen op pad, deden maar wat... waren een beetje eigenlijk sukkels, nimrods, zoals ze dat op zijn Engels noemen. En zo heeft de film ook gaan heten. Ja, het is een film die in augustus uitkomt in de geselecteerde bioscopen. De soundtrack, en wat ik al zei net, is vrij logisch. Als een band een film maakt, ga je natuurlijk niet andere artiesten de hele soundtrack laten vormgeven.
0: Nee.
1: Dat ga je zelf doen.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dus vandaag is inderdaad de single van de soundtrack verschenen. I'm Never Gonna Rest in Peace heet het nummer. En het is best wel grappig, want Green Day staat bekend om de, nou ja, wel stevige rockmuziek, kunnen we wel stellen. Maar wat het grappige is, dit is echt voor de fans van Jailhouse Rock van Elvis Presley.
0: Daar is het echt gewoon van.
1: Ik hoorde dit nummer vanochtend voor het eerst en ik dacht echt, dit is Elvis. Dit is gewoon Elvis.
0: Nou ja, jij weet toevallig, ik zit in mijn Elvis-fase.
1: Zeker.
0: Ik zit in mijn Elvis-fase, dus ik kan hier niet op wachten.
1: We gaan hem ook lekker instarten. We gaan luisteren naar, het is echt Green Day, maar een beetje, nou ja, een beetje rock'n'roll-achtig. En dat is ook een keer leuk. I'm never gonna rest in peace.

0: En ook, ja, dat noemen ze dan een soort pre-headliner geweest vorig jaar op Pinkpop. Want ze traden ook heel veel op samen met Olivia Rodrigo. Ze deden ook het voorprogramma tijdens haar tour. Dus Olivia Rodrigo zei, ik vind het allemaal leuk en wel. Ik wil best naar Pinkpop komen. Maar dan neem ik wel mijn eigen voorprogramma mee. En die gaat ook voor mij geprogrammeerd worden. Alleen de Last Dinner Party, wat ik zeg, is in die scene echt wel een grote band. Dus dat beviel enorm goed en het veld stond vol. From the Pear, dat is het album dat eerder dit jaar verschenen is. Ja, je voelt hem al een beetje aankomen. Daar is een deluxe versie van verschenen.
1: Ah, ja, ja, ja, de welbekende deluxe versie.
0: Welbekende deluxe versie, inderdaad. En een Knocking at the Sky, dat is de single die daarbij hoort. En die hoor je zo meteen. Maar eerst gaan we luisteren naar, ja, heet Tucker Harrington Pillsbury. Dat is nogal een mond vol.
2: Zo, goeiedag.
0: En hij is vol van zichzelf, denk ik, of niet bescheiden, hoe je het noemen wil. Hij noemt zichzelf Role Model. En ja, dat is best wel bijzonder. Zijn tweede album, Kansas Anymore. Ik heb het hier denk ik de afgelopen 3-4 keer al gezegd op de radio. Maar dat is echt, echt een steengoeie plaat. Dus ga dat alsjeblieft checken. Het is een beetje indie pop. Het is, nou, vandaag is dat best wel grappig. Want hij maakt een klein uitstapje naar de country. Het schuurt al een beetje tegen country aan af en toe. Maar vandaag is het wel een flinke omarming van de country.
1: Dit is niet meer schuren.
0: Dit
1: is vies.
0: Dit is next level. Dit is Get a Room. Ja, in ieder geval. We gaan er naar luisteren, naar de nieuwste dus van Role Model. Het album gaat ook verschijnen, Chuck Timely and the Hourglass. Dat komt op 7 augustus uit. Dus dat is leuk. We hebben dadelijk in augustus Role Model, we hebben Jungle, we hebben Alex Warren. We hebben een best wel hete zomer voor de boeg.
1: Ach, en dat kunnen we wel gebruiken. Dat goed vooruitzicht.
0: Ja, het is toch lekker fris buiten, dus we kunnen wel. Nou, in ieder geval, we dwalen een beetje af. De nieuwste dus van Role Model, wat ik zeg. Een beetje country, een beetje pop, een beetje van alles. Dit is Joy.

0: Een deluxe versie van een album. Ja, het telt wel. Het telt wel, ja. Knocking at the Sky is dus een single. The List Dinner Party. En daarvoor Role Model. En dat album, ik kijk er enorm naar uit. Meen ik serieus. 7 augustus komt hij uit. Dus nog een heel klein beetje wachten. Nou, zing gerust verder. Allee, we gaan zo wel verder. Neem de tijd.
1: Dat is het Lala.
0: Wij mogen nu, denk ik. Ik denk dat wij nu mogen. En dit is ook het moment om van harte welkom in de studio te heten. Dani Kaplan.
1: Oh.
0: Jij staat nog niet open.
2: Nee, oh, jongens. Daar ben je, dankjewel.
0: Ja, hey, hi.
2: Het klonk een beetje als een horrorfilm net.
1: Ja, wel een beetje.
0: Ja, dit was een spannend spooky einde. Dat kan je wel zeggen. We zijn een soort, hoe zeggen zoiets? Zo'n verhaal.
2: Zo'n kindje die dan...
0: Nee, op de radio. Een hoorspel zijn we aan het doen.
2: Ja.
0: Misschien wel een keer leuk. Een nieuwe Deuntjes hoorspel.
1: Over een hoorspel gesproken.
0: Oh, jeetje. Nou, hè? Onze bruggenbouwer.
3: Oh. In de diepte ga je steeds maar weer met aan.
2: Nou, ik vond ons alsnog beter dan diegene hiervoor.
0: Ah, mooi, mooi. En bescheiden ook. In ieder geval, Daan, een hele goede avond. Jij bent right in time verschenen.
2: Ja.
0: Voor de diep gaan met Daan.
2: Ja.
0: Wat je misschien niet weet, vorige week hebben wij een vervangende categorie in het leven geroepen.
1: Ja, weet jij dat eigenlijk?
2: Nee.
0: Dat was jazz met Joey.
2: Dat is eigenlijk veel beter.
0: Ja. Dat was echt...
1: Ja, heb je hem klaarstaan te ballen?
0: Ik kan hem er natuurlijk wel even bij pakken.
1: Maar dat is hem weer voorbij.
2: Dat is oprecht veel beter.
1: Want Daan, jij moet ook even weten hoe dit geklonken heeft. Een soort van zijn introotje.
0: Komt-ie.
4: Het is tijd voor jazz met Joey.
1: Ja, jij hebt echt heel wat
2: dit
1: overtreffen.
2: Dit is gaan met Daan, hè?
1: Je hebt heel wat overtreffen.
2: Nou.
0: Mooi, hè?
1: Hij heeft echt een lat hoog gelegd daarna, vorige week.
0: Maar we kunnen wel even het bedje op de achtergrond. Even het achtergrondmuziekje houden, om er een beetje in de sfeer te blijven. Hey, vertel, de diep gaat met Daan.
2: Het nadeel is alleen dat ik niet per se jazz ga verspreken.
0: Je gaat geen jazz verspreken. Nou ja,

0: Ja, kom er maar in.
1: We back.
2: Ja. Nee, het is vandaag meer een soort funk.
1: Oh,
3: maar dat is altijd goed.
2: Ja, ik heb
1: dat
2: weer...
1: past ook meer bij de diepgaande dagen.
3: Precies. Ja, dat is ook zo.
2: Het, ik heb het weer over Strootman Lane. En ik heb het al eerder over gehad, over deze band. Wat ik zo leuk vond aan deze band toen, en nu nog steeds, is dat deze band knijtergroot is. Dus dat is echt 8 man sterk, zeg maar.
3: In omvang.
2: Ja, met echt alle instrumenten die je maar kan bedenken. Met blazers, met toetsen, gitaren. Gewoon, ja, het is van alles en nog wat. En zij spelen dus al echt een tijdje met elkaar. Ik weet even niet meer welk nummer ik heb besproken. Maar ik heb toen laatst een nummer met hun besproken. En wat ik toen heel leuk vond, is dat het echt gewoon pure funk is. Je kan zeg maar de zang wegdenken en het klinkt alsnog goed.
0: En dat wat is ik dus, zo, ja.
2: Waar
0: dat
2: ik
0: is
2: het
0: zo.
2: Ook vandaag even over wil hebben, is vooral de zang of de keuze die zij maken. Want vaak bij een funkplaat is het altijd dat alles helemaal gewoon heel dik of zo gemixt is. Dus de zang ook.
0: Ja.
2: En nu klinkt de zang juist, ik denk dat zij een bewuste keuze daarin maken. Het klinkt juist niet echt dik gemixt, maar alsof het een beetje soort alsof je jezelf begeleidt op de gitaar. En je gaat het opnemen in een woonkamer, zeg maar.
0: Ja, ja.
2: En die audio van de zang,
0: die hebben ze gehouden.
2: Die plakken ze zeg maar op deze funkplaat.
0: Oh, wat grappig.
2: Ja, dus ze gebruiken ook heel erg veel, heel veel lucht in de stem en heel veel kopstem. Dus maar best wel hoog.
3: Is dat ook niet om het instrumentale te benadrukken, meer ruimte te geven?
2: Ja, maar het is wel echt een nummer waarin zang wel gewoon, er wordt wel echt gewoon tekst. Ja, kijk, vorige keer hadden we natuurlijk dat er af en toe misschien een woord wordt gezegd of weet ik het wat. Ja, dan is het natuurlijk vooral gefocust. En vorige keer, dat nummer wat ik toen heb besproken, was helemaal instrumentaal. Maar nu is het echt wel een nummer waarin de tekst gewoon echt wel belangrijk is. Ja. Echt, waarin het echt een nummer is. Maar zij maken gewoon echt de keuze om echt gewoon zo'n dunne spoor eigenlijk te gebruiken voor zang. Terwijl alle instrumenten juist heel vol en heel erg funk en heel erg, ja, ik weet niet, heel erg groovy klinken.
0: Ik heb een nummer gehoord en wat je zegt, je beschrijft het perfect. Het is funky al over. Het is heerlijk.
2: Maar wat vond je van de zang?
0: Ja, ik snap wel wat je aangeeft. Dat het iets, ik weet niet, het is iets anders dan bij andere nummers of zo.
2: Ja, ja, en vooral bij dit genre is het altijd, de zang is echt gewoon, hoor je volle bak door je speakers. En nu lijkt het een soort van een beetje inderdaad op de achtergrond. Alsof het heel hoog is. Nou, jullie moeten zelf maar oordelen. In ieder geval, het nummer instrumentaal is heel lekker. Het is Strootman Lane met Made Up.

0: funky het is natuurlijk. De nieuwste van Strootman Lane, Made Up. Is het diepgaand met... Ja, snap ik.
1: Zal ik heel snel wat leuks vertellen even?
0: Heel snel.
1: Wij waren het natuurlijk naar Couch geweest, toch Joe?
0: Ja.
1: En ik had afgelopen weekend moest ik werken. En toen was er dus gewoon een collega die een nummer van Couch Toxic deed met een leerling.
0: Nou,
1: dat is toch vet?
0: Ongelooflijk. Tot zo.
2: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Studio Alphen met het nieuws van...
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog. En de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld.

0: Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu...
1: De nieuwe Deuntjesradio.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Ja, niemand minder dan Rockstar Games, jawel, die maakte bekend vandaag dat Another een nummer heeft uitgebracht op hun label, Circo Loco Records. Dat is best wel grappig. Ze zijn ermee de eerste Nederlanders die op dat label een nummer hebben uitgebracht. Samen met Emily Warren hoorde je Silver Lines.
1: Zij gaan zo keihard.
0: Ze gaan inderdaad keihard, dat klopt helemaal. Welkom in uur 2 van de Nieuwe Deuntjes Radio hier op Studio Alphen. In dit uur uiteraard spelen we de special guest. En die is in handen van Dani Kapaan. Daan, vertel het maar. Wat zijn de kansen?
2: Ja, wel hoog hoor.
0: De kansen zijn hoog.
2: Ik heb volle vertrouwen in jullie dat jullie dit gaan raden.
0: Het wordt een makkie.
1: Ik wil procenten horen.
2: 95.
1: Oké, daar kan ik goed mee leven.
0: Dat zal wel goed zitten dan. Oké, helemaal goed. En aan het eind van het uur maken we uiteraard bekend naar wie of wat het deuntje van de week gaat. En het is een uitzending vol met artiesten van weleer, kunnen we wel zeggen.
1: Zeker.
0: En dit is ook een artiest van weleer.
1: Ja, maar dat is goed inderdaad.
0: We gaan er niet te veel over zeggen. De laatste keer dat zij een succesvol album uitbrachten is inmiddels, denk ik zomaar, al wel weer een jaar of 20 geleden.
1: 20 geleden?
0: Ik denk het wel.
1: Dat is echt niet normaal.
0: Dat valt al lang terug.
2: Hè, ja. Is dat zo lang geleden?
0: Ja, ik denk het wel. Succesvol album, zeg ik. Hè? Want ze hebben in de tussentijd al meerdere albums uitgebracht. Maar om uiteenlopende redenen is dat... Maar goed, voor de luisteraar is dit gesprek super verwarrend. Want die snapt er helemaal geen pepernoot van. Want die weet niet over welke artiest we het hebben. Dus laten we vooral verder gaan met het aankondigen van de nummers die we gelijk gaan draaien. Daar heb je ietsje meer aan thuis. We gaan zo meteen luisteren naar Jungle. Ja, Jungle is misschien wel een van de allerfijnste muziek-acts die we op deze wereld hebben, denk ik.
1: Nou ja, zeker als je het hebt over zomeravondmuziek of zomermuziek.
0: 100%.
2: Is een van jullie wel eens live naar geweest?
1: Nee, nog niet.
0: Ik ben daar inderdaad heen geweest in de Avals Live. 2-3 jaar geleden was dat, dat is... Er hangt ook een bordje als je binnenkomt. Serieus waar, stilstaan is verboden. Dus als je dan binnenkomt en je staat stil, word eruit gezet.
2: Dat meen je precies. Niet. Dus jij hebt de helft van de show gezien?
0: Ik ging met spierpijn naar huis. Echt waar. Nee, het was echt geweldig. Echt een geweldige band. En dat is het mooie eraan. Hun nieuwe album die gaat verschijnen natuurlijk. 14 augustus hebben we het over gehad. Ja, Jamie Lloyd en Tom McFarland, die kenden we al. Dat zijn de twee hoofdproducers van Jungle. Maar Lydia Kito die krijgt een steeds prominentere rol. En verzorgde al bij het vorige album best wel veel zang. En ook bij dit album krijgt ze de hoofdrol. Someday Somewhere hoor je zo meteen. Met onder andere haar dus in de hoofdrol. Iets met een hoofdrol. We gaan in ieder geval eerst luisteren naar de nieuwste van Nothing But Thieves. En Nothing But Thieves heeft twee gezichten. Ze begonnen als enorme rockband, een beetje ruige band. En zijn langzamerhand gevormd naar de Impossible, de Sorry, de... Nou, ik vergeet veel te veel nummers, maar een beetje de poprockband eigenlijk die het geworden is.
1: Mm-hmm.
0: Stray Dogs, dat is het nieuwe album wat in september moet gaan verschijnen. En op dat album hebben ze gezegd, dit is een album voor de rockliefhebber. En Evolution was de eerste single. Nou ja, dat was inderdaad wel een rockplaat, maar...
2: Ook wel een beetje poppy, hoor.
0: Ja, een beetje fijn.
1: Ja, inderdaad. Ja,
0: ik vond het, ze kunnen bij mij echt niks fout doen, maar ik vond het prima. Maar deze, dames en heren, de nieuwste dus, die is echt... dat is het laatste beetje stof wat in de speakers zit. Dat blaas je er zo meteen finaal uit.
2: Zijn dit een beetje Muse-praktijken?
0: Dit zijn inderdaad een beetje Muse-praktijken, ja. En het laatste stukje, dat ga je net niet horen, want dan start Jungle in. Maar het laatste stukje is gewoon alsof er een soort storing op je speaker zit. Dat is gewoon, alles moet kapot, zeg maar. Dat is echt niet normaal. Maar goed.
1: Ja, heerlijk. Ik zie het ook aan die balletjes van hoe hard die muziek gaat. Dat gaat alleen maar op en neer. Dat is niet normaal.
0: Dat die dus. We gaan er naar luisteren. Het moest een rockalbum worden en dat wordt het ook. De titeltrack van het nieuwe album Stray Dogs, die heet dan Stray Dogs.

0: Zouden we samen iets leuks doen, zoals...
1: Ik weet het.
2: Wat doe je nou?
1: We kunnen samen naar muziek luisteren. Kom op, dans met me mee.

0: contrast, denk ik, tussen de eerste en de tweede plaat. Jungle, Someday, Somewhere is altijd fijn. Waar je ook zit, staat, kruid, licht, whatever, luistert altijd goed weg. En daarvoor Nothing But Thieves, Stray Dogs. Ja, die gingen even een tandje harder dan verwacht, hè?
1: Nou, ik moet er van bij komen zelfs.
2: De appjes vlogen binnen.
0: De appjes vlogen binnen, ja, terecht. Het was best wel heftig. Maar goed, we gaan rustig. We herpakken ons rustig. Gaan we verder met het draaien van drie nieuwe nummers. Zometeen als derde hoor je de nieuwste van Kygo. En wat leuk is, Kygo is natuurlijk een Noor.
2: Ja.
0: En hij zit natuurlijk met Noorwegen nog in het WK.
2: Ja, dat inderdaad is iedereen... niet ontgaan, neem ik aan.
0: Er is een hele lange tijd geleden een rap gemaakt door Haaland over Kygo. En Kygo had gezegd, dat is prima en wel, maar als jij scoort tegen Brazilië... één keer was genoeg, hij scoorde uiteindelijk twee keer.
2: Dat doet hij wel.
0: Dan ga ik daar een remix van maken en dan ga ik die gewoon uitbrengen. Het is echt serieus, waar. En dat klinkt ongeveer zo.
3: Of hij het doet.
0: Stukje commentaar erbij.
2: Echte Kygo sound.
0: Is Haaland.
2: Dat is toch bizar.
1: Dat meen je niet.
0: Ja, nee. met een remixje van Kygo.
1: Dat lacht, joh.
2: Maar dit is ook die audio van toen.
0: Ja, dat hoor je er wel, vanaf.
2: Ja, ik wilde zeggen.
0: Het leuke is dus dat dit daadwerkelijk in de top 50 op Spotify in Noorwegen staat dit op dit moment op 1.
2: Ja, maar besef dat, besef even die sfeer waarin zij zitten nu. Dat is onduidelijk. Dat is WK 2010 voor ons.
0: Exact. Ja, die leven een droom. Maar goed, die hebben gewoon een speler die... Ja, maakt niet uit wat je met die is gewoon verschrikkelijk goed. En er lopen natuurlijk nog 10 omheen die ook niet onaardig kunnen voetballen. Maar het is in ieder geval wel een leuke twist van Kygo eraan gegeven.
2: Ja, het is een gerund.
0: Max McNown, een country artiest die we al vaker gedraaid hebben. Die heeft samengewerkt met Kygo. En dat nummer, dat hoor je zo meteen. Take Me Back heet die. Eerst gaan we luisteren naar een andere artiest. Kijk, het leuke is aan Harry Styles. Die is op dit moment allerlei records aan het verbreken. Toch, hij heeft 10 keer de Arena gedaan. Hij heeft zojuist, van de week heeft hij 12 keer Wembley afgesloten. Hallo. Ja. Hij staat zometeen nog 30 keer Madison Square Garden. Het is bizar. Maar wat het leuke aan dit verhaal is dat hij natuurlijk voorprogramma's heeft. En dat voorprogramma, dat verbreekt automatisch ook dat record. En Shania Twain, die stond in het voorprogramma op Wembley. En die heeft dus nu ook 12 keer geopend op Wembley, wat ook een record is. Misschien ken je haar niet, ze komt uit Canada, maar dit nummer ken je misschien wel.
4: Let's go, girls.

0: deze kennen we. Heerlijk.
1: Die is bekend. En nou ja, dat is, zij is dus Shania Twain. Ze werkt samen met Josh Homme op de nieuwe plaat. En dat is dan weer de leadzanger van Queens of the Stone Age. Dat is dan weer een hele goede rock live band. Ja, en samen hebben ze een country plaat gemaakt. Dus we gaan, voordat de mensen thuis weer schrikken, alweer keiharde rockmuziek gaan draaien. Dat is niet zo. Het is gewoon een country popnummer zoals er heel veel zijn vandaag de dag natuurlijk. Maar we beginnen met een band die in Nederland ontzettend populair is. Ze komen uit Engeland, uit Ierland. The Script. Ze zijn, wat ik zeg, elke keer als ze een Europese tour aankondigen, dan binnen een dag is Amsterdam 2-3 keer uitverkocht. Hebben het gewoon over de Ziggo Dome, hè?
2: Ja.
1: Gewoon over 45.000 man of zo. Ja. En de rest van dat hele tourschema zie je gewoon dat er nog volop kaarten beschikbaar zijn.
0: Maar
1: en zo.
0: Het is inderdaad bizar dat er dus inderdaad een band dan in Nederland zo dusdanig bekend geworden is en dan niet dusdanig bekend in andere landen in Europa.
1: Ongelooflijk, hè?
2: Maar is dat nog steeds de Script hype? Is er nog steeds? Want ze hebben natuurlijk een tijdje hebben zij niet heel veel uitgebracht.
1: Ja, en dat heeft natuurlijk een reden. Want in 2023 is de gitarist overleden, hè? Mark Sheenan. Ja. Kort ziekbed. Een heel verdrietig verhaal. En in Nederland slaat dit gelijk weer aan, deze muziek. Het album wat gaat verschijnen is ze noemen dat zelf een handleiding om mens te zijn. Van joh, wat is dat nou mens zijn? Want zij hebben zichzelf natuurlijk enorm opnieuw moeten uitvinden. Door, een band is gewoon een gezin, hebben we het al vaker over gehad. En als er dan iemand overlijdt, dan is dat gewoon alsof diegene een gezinslid wordt weggetrokken uit je leven.
0: Ja.
1: Nou, dat vormde dus de inspiratie voor dit nummer. En een van de krachten die we als mens hebben is de verbinding die we vinden door middel van muziek.
0: Zeker.
1: En de zanger die stond bij een optreden van Oasis.

0: is. En die hoorde daar het publiek het nummer Wonderwall zingen.
1: Ja, prachtig.
0: En ja, wat hij toen ervaarde, weet je, dat gevoel van dat we met z'n allen hetzelfde nummer kennen, zingen uit onze vezels mee, krijsen werkelijk.
1: Nou ja, je zag om maar weer terug te vallen op het voetbal, toen ze het heel dat publiek hier samen met die spelers Wonderwall ging zingen. Je voelt inderdaad door je scherm heen, voel je die cohesie tussen supporters en mensen, zeg maar, tussen elkaar gewoon. Ja. Van mens tot mens.
0: En dat is dus echt een van de allermooiste krachten die muziek heeft. Ja, en dat heeft hij eigenlijk letterlijk gewoon op tekst gezet. Dus de nieuwste van de script die heet The Crowd Was Singing Wonderwall.

0: Technische storing hier, jongens. Wat gebeurt hier allemaal?
1: Ja, ik weet het ook niet.
0: Ik weet het ook niet wat er allemaal gebeurt. Maar goed, we herpakken ons. We worden een beetje geteisterd door technische problemen.
1: Ja, Daan niet.
0: Nee, Daan werd het niet
1: technische los. Storing.
0: Technische storing.
1: Dat was echt een technische storing, hoor, Daan. Jij mag alleen niet aan.
0: Het was, we worden een beetje geteisterd door technische problemen hier en daar. Maar goed, we laten ons niet uit de weg slaan. Sterker nog, een van de belangrijkste onderdelen van de show... die staat op het punt van beginnen.

0: Ja, de special guest dus van deze week. En die is in handen van Danica Baan. Jij bent degene die, die de hintjes heeft. Jij bent naastig op zoek naar een pen.
1: Ja.
0: Het is hier ene blinde paniek.
2: Jij bent de pen, ik heb hier een stift. Is dat ook goed? Kan je daar wat mee? Doet hij het?
1: Ja, als je
2: het nee, doet even. Doet hij het?
0: Doet hij het of niet?
1: Nee.
2: Ja, zie je.
1: Hier, wacht, nog als je mij 2 seconden die pen van jou geeft...
2: Nee, hier, dan geef je toch een stift.
0: Ene grote ravage.
1: Ja,
0: wacht even. Heb je wat of niet?
1: Ja, ik ga...
2: Gaat hij niet door het, dat hij op de tafel zo meteen zo'n marker, weet je wel, zo'n...
0: Staat er voor altijd de special guest.
2: Special guest.
0: Jij zit gewoon te kijken.
2: Nee, ja,
0: dit valt echt tegen.
2: Nee, ja, ik weet dan niet... Ik
0: heb je het gezien?
2: Aan het opschrijven.
0: Heb je het gezien?
2: Ik heb natuurlijk ook niet... Ik had toch zijn handschrift om niet lezen.
0: Hij zit gewoon letterlijk...
1: te spieken.
2: Wat is hij buiten allemaal aan het doen?
0: Nou, hij schrijft voor mij dat ik zo meteen weet wat we in moeten starten.
2: Ja,
0: want ik weet het niet.
2: Ja, oké.
0: Maar
2: ik heb het ook niet meer gelezen. Ik dacht, hij schrijft hints op.
0: Danica Baan.
1: Het drukt wel een beetje door, Joe. Dus,
0: voor de luisteraar is het nu... het is één grote...
1: Het is gewoon één grote chaos, maar dat geeft helemaal niet. Hopelijk is het op de weg rustiger.
0: Inderdaad, 5 hintjes maximaal. Uiteindelijk moet je het weten. Want als we het niet weten, dan draaien we hem niet. Natuurlijk, zo gaat dat.
1: Ja.
2: Nou ja, simpel, dan... simpel is dat.
3: 1.
0: We gaan gewoon starten.
1: We beginnen bij 1.
0: Hij weet het gelijk.
1: Excited.
2: ik heb het niet eens gezien.
0: James Arthur all over again.
2: Ja,
0: zal mijn computer openstaan. Doe ik op de dag van vandaag alsof hij er is.
1: Excited about music.
0: Ja, dan weet ik het al.
1: Excited about music.
0: Excited about music. Excited about music.
2: Oeh.
1: Tuurlijk ben jij.
0: Ja. Er is geen groot acteur in de verloren gegaan. Dat kun je niet.
2: Ja, maar...
0: GTSD zou zeggen, nee, bedankt. Maar goed, jeetje. Excited about music. Ja, geen flauw idee, joh. Ik,
2: even kijken, misschien hij.
0: Ik schrijf wat op.
2: Volgens mij heeft deze artiest ooit een nummer... Keep it excited? Of keep it exciting? Bakermat.
0: Mooi.
1: Bakermat.
0: Ik heb opgeschreven Thank You for the Music.
1: Thank you for the music.
0: Alma.
1: Het is niet goed helaas.
3: 2.
1: Het zou wel leuk zijn als Alma weer wat uitbrengt.
0: Zeker.
2: We blijven het zeggen.
1: Het bewustzijn.
2: Bewustzijn.
1: Verliezen.
0: Dit is een behoorlijke plot twist. Het bewustzijn verliezen. Jeetje.
2: Ja, je denkt dat toch... ik heb knock-out, denk ik, gewoon aan.
0: Ja, jij denkt knock-out.
2: Ja, maar wie is dat? Wie heeft een nummer met knock-out?
0: Ik heb geen idee.
2: Knock-out. Misschien is het KO?
0: Ik...
2: knock-out, denk ik. Bewustzijn verliezen. Ik heb echt geen idee.
0: Ik schrijf maar wat op, joh.
2: Ik ga voor deze. Denk dat deze inderdaad wel vaak iemand anders het bewustzijn heeft laten verliezen.
1: Zo. Vanwege liefde.
0: Oh, nou, dan breng je mij ook wel een beetje op ideeën. Wat heb jij?
2: Rocky Balboa.
0: Oh, ik heb Ali B.
1: Ja. Ja.
0: Niet goed?
1: Nee. Ik weet niet of hij vanuit de gevangenis zit. Hij trouwens vast, ik weet het eigenlijk.
0: Volgens mij niet, toch wel? Zit hij vast?
2: Nee, volgens mij is het nog allemaal...
1: Hallo? Nog steeds?
0: Jij valt nu gewoon helemaal aan. Het is echt ellende vandaag.
1: Nog steeds in hoger beroep.
0: Ik denk dat is waar trouwens. Hij gaat in hoger beroep. We gaan door naar hintje 3. We willen ook nog muziek draaien.
1: Ja. Van YouTube tot podium.
0: Van YouTube tot podium... Dan begin ik wel een vermoeden te krijgen eigenlijk.
2: Ik nog niet hoor.
0: Ik begin wel een idee te krijgen. Maar goed, ik heb het hier natuurlijk gezien.
1: Wat zeg jij nou?
0: Ik ben gewoon eerlijk. Ik heb het antwoord gewoon gezien.
2: Ja, ik niet.
0: Nee.
2: Van YouTube tot podium.
1: Misschien moeten we dat opschrijven toch niet meer doen.
0: Beetje link was.
1: Ja.
0: Nee, ik denk inderdaad wel een goed vermoeden te hebben. Maar ik weet het nog niet 100% zeker.
2: Hij heeft weer een vermoeden hoor. Ik heb echt geen idee namelijk nog. Echt niet.
0: Kom op.
2: Nee, echt niet.
0: De cliffhanger van GTST is deze week geweest. En we weten allemaal, in het nieuwe zoom, keer jij terug.
2: Maar weet je wat?
0: Keer jij terug.
2: Weet je wat dit is?
0: Een middelmatige acteur, weet je.
2: Dit is gewoon puur indekkerij.
1: Als special guest komt hij terug.
2: Ja. Ik kan in principe nu ook niet meer winnen. Want dan is het, ja, jij wist het al natuurlijk.
0: Dat klopt. Oké, we gaan even wat opschrijven. Van YouTube tot podium. Ja,
2: ik heb iets opgeschreven.
0: Wat heb je opgeschreven?
2: Carly Rae Jepsen.
0: Zo hoor je er nooit. En zo twee keer in de twee weken. Het zou zo
2: kunnen. Dat dacht ik misschien, hè? Je weet het niet.
0: Ik heb opgeschreven een van de allereerste artiesten die ooit groot werd via YouTube. Justin Bieber.
1: Nee.
0: Niet
1: helaas.
0: Goed. Ach, jeetje. Potverdrie.
1: Ik hoorde wel dat Justin Bieber weer in de studio zat of zo. Vraag.
0: Nee, maar hij doet aan de halftime show mee. Ja. Maar goed, ga verder. In vier.
1: Leeg.
0: Ja, dan weet ik het wel.
2: Leeg. Leeg. Empty. Leeg. Empty. Dat is dan waar ik over nadenk.
1: It's empty.
0: It's empty. Ik zet hem alvast klaar.
2: Doe dat.
1: Je hebt gekeken.
0: Nee, ik heb niet gekeken.
2: Ik
0: weet het nu 100.000% zeker. Maar ik moet hem alleen nog even vinden. Ik vind het niet. Nou, ik ga zo kijken, want anders dan...
2: Ik heb wel eens opgeschreven, maar dat is denk ik niet goed.
0: En dat is?
2: Op basis van The Emptiness Machine, Linkin Park.
1: Linkin Park.
0: Ik heb opgeschreven... Blanks.
1: We gaan luisteren. Ik vind het wel trouwens wel echt leuk deze ronde. Want Koen, jij had eigenlijk... Je zat met het buitenbewustzijn en zat jij heel dichtbij. Want we gaan luisteren naar Blanks met het nummer Knockout.
2: Nou, lekker dan.

0: nieuwste van Blanks. Knockout is dus de special guest van deze week. Daan, aan jou de eer om ons een beetje bij te gaan praten. Hoe konden we dit eerder weten, later weten, whatever?
1: Ja, hintje 1, dat sloeg op Excited About Music, slaat op zijn label. Wat hij samen met een partner doet, heeft hij een eigen label, Excited About Music.
0: En daar heet dat label ook echt? Oh, wat grappig.
1: En daar brengt hij zijn muziek uit. En ik weet even niet uit mijn hoofd welke artiesten daar verder bij zitten. Maar hij zelf in ieder geval brengt daar onder zijn eigen muziek
0: uit. Hij is nu heel veel bezig met Isabel van Gelder ook. Hè, die trouwens ook gewoon 1 miljoen volgers heeft nu op Instagram.
1: Bizar,
0: hè? Die treedt op in Londen en dat gaat helemaal nergens over.
1: Nee.
0: En Jet van der Steen, dat soort artiesten, doet hij heel veel voor. Misschien dat je...

0: knock-out.
1: Nou, hartstikke fijn dat ik dat wist.
2: Ja.
1: Had ik in principe dus helemaal niets aan. Achteraf.
0: Achteraf.
2: Helaas. Maar dat is, ik dacht letterlijk, want toen we net gingen draaien, dacht ik dat jij letterlijk als hint had gegeven knock-out. Maar dat had jij dus vertaald van de hint vandaan.
1: Ja, ik ontcijfer ze allemaal, maar.
2: Ja, dat is het probleem.
1: De linker leggen.
0: Misschien is kruiswoordpuzzels wat voor
2: jou. Als jij in een escape room staat, dat duurt dagen.
1: Ja, nee.
0: Hij geeft alle antwoorden, maar hij komt er nooit bij.
1: Nee, ik doe het niks, zeg maar.
2: Nee, nou ja, maakt niet uit. Hint nummer 3.
0: Hint nummer 3. Van YouTube tot podium. Hij is natuurlijk begonnen met.
2: Andersom, denk ik.
0: Van YouTube.
2: Oh nee, je hebt gelijk. Sorry.
0: Hij is begonnen met YouTube. Vooral filmpjes maken met een style change. Hè, van een nummer wat al bekend is. Bijvoorbeeld, laten we zeggen, een.
2: Bad Guy van Billie Eilish bijvoorbeeld.
0: Ja. En die helemaal vertalen naar een popnummer of naar een rockplaat.
2: Ja,
0: een 80
2: plaat of zo. Ja, geweldig. Ja.
0: Heeft hij de hele tijd gedaan. En daarmee is hij eigenlijk heel bekend geworden. Tot hij uiteindelijk zijn eigen nummers begon te schrijven. Toen heeft hij volgens mij wel een aardig podiumpje gekregen. En volgens mij treedt hij nu best wel vaak op.
2: Zeker, ja. En hij doet nu het hele jaar door dat hij 1 nummer per maand uitbrengt.
1: Ja, klopt.
2: En in december komt dan een album van 12 nummers uit. Ja. Geweldig. Ja,
0: dat is eigenlijk een perfect idee, toch?
2: Dat is een heel goed idee, zeker.
0: Ja. Hintje 4 zijn we dan. En dat was de hint waar Joey het 100% zeker wist. Hintje 4 was leeg. Nou, zijn naam is natuurlijk Blanks. Komt van Blanco. En een synoniem voor Blanco.
1: Fill in the blanks.
0: Is
2: mooi.
0: Leeg.
1: Ja, ik kan ze allemaal uitleggen nou. Ja. Dat is allemaal geen probleem.
2: Nee, maar dat is het probleem niet.
0: Nee, dat is het probleem niet. En nou had ik ook nog hintje 5 voor als jullie het echt niet zouden weten. En dat was zijn echte naam Simon de Wit.
2: Wauw. Ja, dan had ik het vrij. Had je dan het linkje?
1: Ik denk dat ik inderdaad Wit en denk Blanco. Nee, ik weet niet zeker of ik dan al
2: aangeslagen heb.
0: Had gekund, ja.
1: Maar misschien dat ik
0: denk dat het namelijk daar wel een beetje vandaan komt.
2: We kondigen hem eigenlijk altijd wel af met Simon de Wit, beter bekend als Blanks. Weet je, we noemen wel vaak zijn naam, dat wel.
1: Ja, dat is misschien wel waar. Alleen, goudvis geheugen.
2: Goudvis geheugen. Simon de Wit dus was de special guest van deze week.
3: Dit is de nieuwe Duintjes Radio.
2: Ja, we hebben nog 2 nummers voor je in petto voordat we naar het deuntje van de week gaan. En dat zijn 2 kanonnen, kunnen we wel zeggen. De tweede letterlijk in omvang eigenlijk. Want Teddy Swims, grote man. Ja. Hij heeft...
1: grote man, spierd.
2: Zeker. Hij heeft I've Tried Everything But Therapy gedaan. Part 1 en Part 2. Dat werd uiteindelijk 1 compleet album. Nou, daar stonden natuurlijk gigantisch veel hits op.
1: Ja, zeker.
2: Het is een man met een hele mooie, een beetje warme stem of zo. Hè? Een beetje soulvolle stem of zo. Ik weet, een hele krachtige stem.
1: Ja, het is natuurlijk een beetje Rag & Bone Man. Maar dan net iets anders. Maar
2: en meer hits.
1: En meer hits. Maar dezelfde soort warme stem krijg je ervan, ja.
0: Hij heeft zeker. Lekker rauw. Een natuurlijk randje, inderdaad.
2: Een natuurlijk randje, kijk. En wat al een beetje opviel bij het vorige nummer wat hij uitbracht. Het was wat rustiger. Vond je niet?
1: Ja, zeker. Maar Mr. Know-it-all heb jij het over. Hè?
2: Beetje,
1: die scoort wel, hè?
2: Die scoort als een trein, maar het was wat rustiger. En de oorzaak is inmiddels bekend. Want hij is dus, terwijl hij bezig was met het schrijven van dit album, is zijn relatie voorbij gegaan. Oh. Met Rach Wright, heet ze. Ze werden vorig jaar nog ouders, maar dat bleek niet toereikend. De relatie is gestrand. En dat maakt dat hij zegt, in de periode dat wij het album maakten en dat ik de teksten schreef, dat was een hele lastige, een hele moeilijke periode. En dat hoor je ook weer terug in de muziek. Break Up in Reverse, zo heet het nieuwe single. Die gaat ook letterlijk over het voorbijgaan van deze relatie.
1: Ja, wel bizar. Ja, het blijft toch, denk ik, de relatie van sterren, die gaan ze veel meer uit, denk ik.
2: Ja, en we krijgen het ook meer mee. Hè, zo
1: we krijgen het ook allemaal veel meer mee. Maar
2: het is ook zeker zo.
1: Ja, jammer voor Teddy.
2: Jammer voor Teddy. Mocht je luisteren, sterkte vanuit de nieuwe deuntjes. Eerst gaan we luisteren naar een nummer waarvan ik, toen ik zag dat hij van het weekend als verrassing was uitgekomen, dacht ik, daar gaan we.
1: Eindelijk. Jij dacht, eindelijk kan ik zeggen, ik heb het gezegd.
2: Ik sta al maanden in mijn hemd hier, want ik heb verteld dat er natuurlijk een rockalbum aankomt van Beyoncé.
1: In juni.
2: Ja, veel eerder. Ik heb hem in maart al aangekondigd.
1: Vorig jaar.
2: We zijn al een jaar te laat. Morning Dew heet het nieuwe nummer. Die verscheen ineens met ook dezelfde layout van de vorige albums. Dus ik denk, dit past daar perfect bij. Dat is dus niet zo. Het is namelijk een nummer ter ere van het 20-jarig bestaan van het tweede album van Beyoncé. B-Day heette dat album.
1: Oh ja.
2: Het is een demo die in 2013 al een keer verscheen. Ergens op TikTok. Of niet op TikTok, maar ergens op YouTube, denk ik. Dus de fans wisten al heel lang dat hij bestond. Maar hij werd maar niet uitgebracht. En dit is dus het gouden moment volgens Beyoncé. Het is geen rockplaat, verre van. Want zo kwam ik er dus achter. Ja. Ik zet hem aan. Ik denk,

0: Is toe, riem maar vast, daar gaan we.
1: Dat kan niet.
2: Nee. Speakers stoffen eruit.
0: Ja, het bleef heel rustig. Het is een vrij rustige plaat. Dus de nieuwste van Beyoncé, daar gaan we naar luisteren. Morning Dew.

0: Teddy Swims. Break Up in Reverse. Gaat dus verschijnen op een nieuw album ergens later dit jaar, hopen. En daarvoor dus Beyoncé, Morning Dew, dank. Dat is de bijtitel.
1: Mooi.
0: We hebben nog één nummer voor je te goed te gaan, te hebben. En dat is zeker niet de minste.
2: Het deuntje van de week.
0: Ja, het deuntje van de week. We deden er heel cryptisch over aan het begin van dit uur. Laten we het maar even wat duidelijker maken. Het deuntje van de week. Deze week gaat naar de mannen van U2.
1: Ja.
0: Dat is leuk.
1: Dat is altijd goed.
0: Dat is heel uniek. Ze hebben sowieso al een best wel bijzonder jaar, kunnen we wel zeggen. Twee EP's zijn er al verschenen. Days of Ash en Easter Lily. Dat waren EP's die moesten even uit het systeem. Die moesten gewoon, dat moest er even uit, zeiden ze. Ja, politieke boodschappen zaten daarin. En ja,
3: zijn ze wel goed in, hè?
0: Daar zijn ze inderdaad heel grijs, heel betrokken. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar, er zou een album gaan verschijnen later dit jaar. En die zou een stukje vrolijker zijn, een stukje kleurrijker zijn. En wat meer het U2-geluid wat je misschien gewend bent. Of juist niet. Misschien hoor je ze voor het eerst vandaag. Zou zo maar kunnen. Ja, wat leuk is aan dit nummer is dat de hele band is weer compleet. Larry Mullen, de drummer is hersteld van zijn blessure. Bram van den Berg van Cresip, die viel in, hè, bij de legendarische Swear-concerten. Maar goed, de mannen zijn nu helemaal compleet. En klinken op deze track echt, ja, ik weet niet, gewoon super vrolijk of zo. Het is gewoon
1: Heel alsof ze weer plezier inderdaad erin hebben.
0: Wat we eigenlijk een beetje bij de Stones hadden aan het begin van de uitzending, waarbij ook het speelplezier ervan afspatte, is dat eigenlijk bij U2 ook heel erg duidelijk hoorbaar. Ja, wanneer het album gaat verschijnen, dat is nog niet duidelijk. Dat deze track eraan kwam, dat was wel duidelijk. Want in Mexico City werd eerder dit jaar zo'n beetje de halve stad afgehuurd voor de clip. Dus het werd niet heel subtiel over gedaan dat U2 er op zich wel weer aankwam met nieuwe muziek. En daar gaan we zo meteen dus naar luisteren. Koen en Daan, hartstikke bedankt voor deze uitzending.
1: Jij ook. Bedankt.
0: Heel mooi. Wij gaan er dus uit met het... het is een uitzending, jongens. Ik ben blij dat die erop zit. Ja. We gaan eruit met het deuntje van de week dus. U2, Street of Dreams. Tot de volgende.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen, ook vluchtelingenwerk, trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisen

0: inrichten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Dan het weer. Eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zonnig, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK. Na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op. Maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 1 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drinkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld en daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. In Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen. New truck. Big.